Goeienacht. Bedrijven die bijles geven of huiswerkbegeleiding zijn booming. In 10 jaar tijd is hun aantal verdubbeld, schrijft de Telegraaf. Ouders schakelen zulke bedrijven in omdat ze vinden dat scholen niet genoeg ondersteuning geven of dat er veel lessen uitvallen. Het ministerie vindt het niet nodig om maatregelen te nemen. Bij het Indonesische eiland Flores hebben ze een aardbeving gehad met een kracht van 7,7. De beving was op een diepte van 10 kilometer. Er waren ook nog wat naschokken. Over schade is nog niks bekend. De autoriteiten hebben een tsunami-waarschuwing gegeven. Flores is een eiland ten oosten van Bali. De regering van Venezuela laat meer dan 130 politieke gevangenen vrij. Ze krijgen te maken met alternatieve maatregelen, zoals dat wordt genoemd. De huidige regering is met de oppositie in gesprek om het land te verzoenen. In januari werden oud-president Maduro en zijn vrouw gevangen genomen door Amerika. Ze worden beschuldigd van drugsmokkel. Een gedurfde belofte van president Trump: zodra de VS Iran heeft verslagen, wordt de straat van Hormuz Amerikaans grondgebied. Hij zei dat in een toespraak in New York. Hoe hij dat wil gaan doen, vertelde Trump er niet bij. De straat van Hormuz is belangrijk voor de aanvoer van olie en gas. Door de oorlog kunnen er amper schepen door. En dan nu het weer van Weer Online. De komende dag zijn er wolkenvelden en komen verspreid over het land enkele buien voor, lokaal met onweer. In de middag trekken de buien weer weg. Worden 22 graden in het noorden, 30 in het zuiden.

Goedemorgen. Bij het Indonesische eiland Flores is een aardbeving geweest met een kracht van 7,7. De beving was op een diepte van 10 kilometer. Er waren ook nog wat naschokken. Er zijn tot nu toe zeker 2 doden. Autoriteiten hebben een tsunami-waarschuwing gegeven en mensen die langs de kust wonen opgeroepen naar hogere gebieden te gaan. EasyJet schrapt dit weekend zo'n 100 vluchten in Frankrijk omdat cabinepersoneel heeft aangekondigd te gaan staken. Vluchten worden preventief gecanceld, zodat passagiers een alternatief kunnen zoeken. Het personeel wil het werk neerleggen omdat ze de wisselende roosters en de last-minute wijzigingen zat zijn. Bedrijven die bijles geven of huiswerkbegeleiding zijn booming. In 10 jaar tijd is hun aantal verdubbeld, schrijft de Telegraaf. Ouders schakelen zulke bedrijven in omdat ze vinden dat scholen niet genoeg ondersteuning geven of dat er veel lessen uitvallen. Het ministerie vindt het niet nodig om maatregelen te nemen. Het plan van de Franse regering om social media te verbieden voor kinderen onder de 15 gaat in tegen de grondwet, zegt de hoogste Franse raad. Volgens hen wordt daarmee de vrijheid van meningsuiting van kinderen beperkt. Het social media verbod was een belangrijke belofte van president Macron en hij moet nu de wet gaan aanpassen. En dan nu het weer van Weer Online. De komende dag zijn er wolkenvelden en komen verspreid over het land enkele buien voor, lokaal met onweer. In de middag trekken de buien weer weg. Worden 22 graden in het noorden en 30 in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.

0: Goedemorgen.
1: Bedrijven die bijles geven zijn big business, schrijft de Telegraaf. In 10 jaar tijd is hun aantal verdubbeld. Het zijn er nu dik 5200. Ouders schakelen huiswerkbegeleiding in omdat ze vinden dat scholen te weinig ondersteuning bieden. De angst bestaat wel dat alleen kinderen met rijke ouders die bijlessen kunnen krijgen. President Trump heeft plannen om de Straat van Hormuz Amerikaans grondgebied te maken als Iran is verslagen. En Iran zal een zware nederlaag lijden, zei hij erbij tijdens een speech in de staat New York. De Straat van Hormuz is belangrijk voor het transport van olie en gas. En sinds de oorlog in Iran komen er amper schepen doorheen. EasyJet schrapt dit weekend zo'n 100 vluchten in Frankrijk omdat cabinepersoneel heeft aangekondigd te gaan staken. Vluchten worden preventief gecanceld, zodat passagiers een alternatief kunnen zoeken. Het personeel wil het werk neerleggen omdat ze de wisselende roosters en de last-minute wijzigingen zat zijn. Bij het Indonesische eiland Flores is een aardbeving geweest met een kracht van 7,7. De beving was op een diepte van 10 kilometer. Er waren ook nog wat naschokken. Er zijn tot nu toe zeker 2 doden. De autoriteiten hebben een tsunami-waarschuwing gegeven en mensen die langs de kust wonen opgeroepen naar hogere gebieden te gaan. En dan nu het weer van Weer Online. De komende dag zijn er wolkenvelden en komen verspreid over het land enkele buien voor, lokaal met onweer. In de middag trekken de buien weer weg. Worden 22 graden in het noorden en 30 in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.

zijn big business, schrijft de Telegraaf. In 10 jaar tijd is hun aantal verdubbeld. Het zijn er nu dik 5200. Ouders schakelen huiswerkbegeleiding in omdat ze vinden dat scholen te weinig ondersteuning bieden. De angst bestaat wel dat alleen kinderen met rijke ouders de bijlessen kunnen krijgen. President Trump heeft plannen om de straat van Hormuz tot Amerikaans grondgebied uit te roepen als Iran is verslagen. En Iran zal een zware nederlaag lijden, zei hij erbij tijdens een speech in de staat New York. De straat van Hormuz is belangrijk voor het transport van olie en gas. En sinds de oorlog in Iran komen er amper schepen doorheen. Voor de kust van het Indonesische eiland Flores is een aardbeving geweest met een kracht van 7,7. Er zijn zeker 2 doden. Over schade aan gebouwen en wegen is weinig bekend. En ook in Spanje was een aardbeving in de buurt van Granada. Maar die was minder krachtig. Over slachtoffers en schade is niks bekend. En 2 keer Nederlands succes op de EK Atletiek in Engeland. Jorinde van Klinken won goud bij het discuswerpen. Eerder deze week pakte ze al het zilver bij het kogelstoten. En Femke Broeders Bol deed voor het eerst op een EK mee aan haar nieuwe afstand, de 800 meter. En dat was goed voor brons. En dan het weer van Weer Online. De komende dag zijn er wolkenvelden en komen verspreid over het land enkele buien voor, lokaal met onweer. In de middag trekken de buien weer weg. Het wordt 22 graden in het noorden en 30 in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
2: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
3: Wist je dat? Er zit een schilder in iedereen. En de verfzaak sleep jij doorheen.
4: Welkom bij de verfzaak.
3: Nu bij 10 liter Histo Monodek 25% gratis.
5: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op
4: vakantie.
5: ANWB en gaan.
4: Welkom bij de
3: naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
6: Deze week in de bonus: Perla Huisplants, Totsu Gusto en Koffiepads, 1 plus 1 gratis. Unox soep in zak, ook 1 plus 1 gratis. En hak, potten, pakken en staazakken, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
7: Nieuw bij Ziggo, altijd alle vrienden loterij Eredivisie op ESPN, standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
8: Voor wie zijn we ook alweer?
7: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Ah, eindelijk. Zomervakantie.
10: En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
4: Praxis.
7: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
11: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99. Veel vitamines voor weinig.
4: Fans van voordeel.
11: Aldi.
12: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
11: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Citroenen, 500 gram, maar €0,95. En een hele wilde aanbieding. Wilde perziken, een hele kilo, maar €1,49.
4: Hands van voordeel.
11: Aldi.
13: Hey ondernemer, hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.

0: lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
1: Simyo, het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
2: Daar staat Bart te laden. Hij is ZZP'er en heeft het goed voor elkaar. Want met de MKB brandstofpas laat hij in Nederland voor een vast tarief. En in het buitenland laat hij bij meer dan een 500.000 locaties. MKB brandstof. Dat is pas handig.
3: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin. For life.
2: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Tanken, laden, wassen en parkeren. Fiscusproof op één verzamelfactuur. MKB brandstof. Dat is pas handig.
4: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
5: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
6: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
7: Hoppa!
6: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
7: Drie sterren slot.
6: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
5: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
8: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
9: Maar hey, met de nieuwe collega's...

0: schone prijzen bij Trekpleister. Nu heel veel Witte Reus wasmiddel. 2 voor 22 euro. Dus ren naar de winkel of ga naar trekpleister.nl.
1: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Optimal drinkyoghurt, alle literpakken, 1 plus 1 gratis. En alle Grols, Warsteiner en Lowlander 0.0, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
2: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar 20 euro per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: Goedemorgen en nieuws van 7 uur. Dit is Ronald Remmelswaan.
4: Goedemorgen. Steeds meer bedrijven bieden huiswerkbegeleiding en bijles aan. Hun aantal is in 10 jaar tijd meer dan verdubbeld, blijkt uit onderzoek volgens de Telegraaf. Ouders zouden het gevoel hebben dat scholen te weinig extra ondersteuning bieden. Angst bestaat wel dat alleen kinderen met rijke ouders de bijlessen kunnen krijgen. Iran benadrukt dat de straat van Hormuz Iraans blijft. Ze reageren daarmee op president Trump, die zei dat na de oorlog met Iran de straat Amerikaans grondgebied wordt. Hoe hij dat voor zich ziet, zei hij er niet bij. Volgens Trump heeft Amerika de straat van Hormuz eigenlijk al in handen. Ze houden Iraanse schepen daartegen. De omstreden Britse oud-professor Jason Ardee is doodgevonden in zijn huis in Londen. Ardee was de eerste zwarte hoogleraar van de Cambridge Universiteit, maar stapte vorige week op nadat hij was beschuldigd van plagiaat. Ook zou hij hebben gelogen over dingen die hij vroeger had gedaan, zoals het lopen van 30 marathons in 35 dagen. Het WK in Nederland succes op de EK Atletiek in Engeland. Jorinde van Klinken won goud bij het discuswerpen. Eerder deze week pakte ze al het zilver bij het kogelstoten. En Femke Broeders-Bol deed voor het eerst op een EK mee aan haar nieuwe afstand, de 800 meter. En dat was goed voor brons. Dan het weer van Weer Online. Eerst wolkenvelden en een paar buien, lokaal met onweer. Vanmiddag trekken de buien weer weg en breekt vanuit het westen de zon door. Door 22 graden in het noorden en 30 in het zuiden. En tot zover het AP-nieuws.
3: Q Music, verkeersinformatie.

net de slaap uit je ogen wrijven, zo om 7:09. En geen idee hebben wie, wat, waar. Nou, word even rustig wakker allereerst. Het is zaterdag vandaag. 15 augustus, om precies te zijn. En het wordt vandaag na 2 tropische dagen even iets minder heet. Ja, alhoewel. In Maastricht wordt vandaag nog de 32 graden aangetikt. Maar in Groningen bijvoorbeeld blijft het kwik hangen op 23 graden. En ook niet geheel onbelangrijk. Toen ik vanochtend in ieder geval hier in Amsterdam de auto uitstapte, toen was ik getuige van een heel bijzonder en nou, inmiddels bijna zeldzaam natuurverschijnsel. Waarbij er zowaar druppels uit de lucht vielen. Ongelooflijk, het regende. En dat rook echt zo heerlijk. En ik ben inmiddels ook in de levensfase waarbij ik dan meteen denk aan mijn hortensia's in de tuin. Ja, die hangen er niet al te florissant meer bij. Dus ik hoop dat ze vandaag maar even een lekkere boost gaan krijgen en dat ze het overleven. We doen ook een schietgebedje vandaag voor de bezoekers van alle festivals in Nederland. Het Boerenrockfestival is in Drouwenermond. Zomerparkfeest in Venlo en het Nirvana Tuinfeest in Lierop. Ah, anders gewoon een ponchootje mee, toch?

0: op Q als het avond is. En dit was natuurlijk Teddy Swims, Mr. Know-It-All. Momenteel op 5 in de top 40. Nicolas die wenst heel Q-music luisteraar in Nederland een goedemorgen vanaf golfbaan Spandersbos in Hilversum en stuurt er een foto bij. Daar regent het duidelijk nog niet. Lucy appt, goedemorgen Jorien, ook weer fris en fruitig aan het werk. Korte nacht gehad, kort voor 1 weer thuis na een avondje EHBO in Oostwold. Nou, respect dat je dan nu weer wakker bent, Lucy. Zet hem op vandaag. Stefan appt, oh jee, regen. Maar Femke zegt regen, met heel veel vraagtekens, dat wil ik ook. Gewoon weer even een hele dikke bui en dan weer lekker weer. Nou, volgens mij gaat het echt in heel Nederland wel een beetje regenen vandaag. De vraag is natuurlijk wel een beetje hoeveel. Dat vraagt ook Daniel zich af.
1: Goedemorgen, Jorien. Ik ben er ook weer bij, hoor. Lekker weer aan het werk met de krantjes. Wel een klein beetje regen hier in Drachten. Eindelijk. Maar het helpt nog niet, hè?
0: Nee.
1: Groetjes voor Daniel. Fijne weekend.
0: Klein buitje hebben die planten niet zo heel veel aan. Maar goed. Vraag me trouwens wel af, Daniel, of je op een trekker de krant aan het bezorgen bent. Hoor je dat echt zo'n trekkergeluid op de achtergrond? Nou, hoe dan ook, werk ze daar. Succes in Drachten.

0: Love Q samen met Neo en Afrojack. Give me everything. Hey, ik heb je hulp even nodig. Jij mag mij weer een muzikaal gaan uitdagen.
1: De soundtrack van je weekend.
0: Zometeen ga ik daar weer naar op zoek. Het idee is heel simpel. Jij stuurt mij een berichtje via de Q-Music app met daarin zoveel mogelijk ins en outs van je weekend. En dan ga ik daar een liedje bij zoeken wat er volgens mij helemaal bij past. Ik zal je een klein voorbeeld geven. Vorige week was ik er zelf niet, maar toen zat mijn lieve collega Judith op deze plek. En zij had toen Jacinta aan de telefoon. En Jacinta vertelde dat ze onderweg was naar Parijs voor het EK zwemmen. En zij ging ook even de stad in Parijs. En ja, wat doe je dan als je naar Parijs gaat? Dan ga je natuurlijk even langs de Moulin Rouge. Dus deze Lady Marmalade was de soundtrack van het weekend van Jacinta. Uitgezocht door Judith. Natuurlijk van de film Moulin Rouge, hè? Nou, heb je een beetje een beeld van wat de bedoeling is? Gooi je weekendplannen over de schutting in de Q-Music app. Zoek je daar zo meteen een liedje bij.
2: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
3: Hey ondernemer, hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
4: De hete zomer, Crayon rolluiken.
5: Geluidsoverlast?
4: Crayon rolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon
6: rolluiken. Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
7: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
6: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
8: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
9: Wij wandelen tegen kanker voor onze vrienden.
10: Ik ren tegen kanker voor mijn vader.
11: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
12: Kijk op kwf.nl/voorwie.
13: KWF. Tegen kanker voor het leven.
14: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
15: Maar hey, met de nieuwe collectie.

0: ligt je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
2: Voor wie zijn we ook alweer?
1: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
1: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
4: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
2: Zonnebrandcreme?
5: Natuurlijk, want na één drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
6: Goedemorgen, het is bewolkt vandaag met lokaal wat regen en ook onweer. Later vandaag breekt de zon door en van noord naar zuid wordt het 23 tot 32 graden. Q-Music, verkeersinformatie dan door Flitsmeister. Er zijn geen files gemeld, wel veel flitsers, dus let goed op vandaag. Er wordt gecontroleerd op de A6 van Muidenberg naar Lelystad bij 69.2. Op de A17 van Roosendaal naar Moerdijk staan ze bij 6.7. Dan een controle op de A27 van Almere naar Hilversum bij 112.5. En de andere kant op, van Hilversum naar Almere dus, op de A27 bij 115.1. Op de A28 wordt van Hoogeveen naar Assen gecontroleerd bij 153.5. En van Amersfoort naar Zwolle bij 59.9. Dan de A30, Barneveld richting Ede, controle bij 16.2. En op de A50 van Zwolle naar Apeldoorn bij 212.8.

0: Skate High.
1: Met een zaal van Cameron Whitcomb.
2: De soundtrack van je weekend.
1: Bram, goedemorgen.
3: Hey, goedemorgen Jorien.
1: Het wordt dag en dauw eruit om 7:30 ochtends op zaterdag. Is dat normaal voor jou of even een uitzondering?
3: Nee, vandaag even een uitzondering.
1: Vertel, wat ga je doen?
3: Ik ben onderweg om een aanhanger te gaan bekijken voor mijn nieuwe bedrijf.
1: Ah, kijk. Je gaat uitbreiden?
3: Nee. Ik heb een nieuw bedrijf opgezet in juli. En dat gaat heel erg goed, gelukkig.
1: Ah, kijk.
3: Maar ik heb daar nu dus een aanhanger voor nodig. En toen kwam ik deze aanhanger tegen, maar die gaat eigenlijk een beetje te goedkoop weg. Dus ik ben benieuwd wat ermee aan de hand is.
1: Oké, dus jij hebt afgesproken om die eens even te gaan bekijken.
3: Ja, dat klopt. En dan zei de verkoper ook nog van ja, laten we maar ontmoeten op een publieke plek. Dus bij die en die bouwmarkt. Waarvan ik denk, oké, waarom?
1: Wow, dus je bent een beetje wantrouwig, hoor ik al.
3: Ja, maar ja, het is maar 40 minuutjes rijden, dus het valt mee. Even snel op en neer.
1: Maar goed, het kan dan ook wantrouwen zijn van die verkoper richting jou, hè? Dat hij denkt dat jij misschien een oplichter bent.
3: Ja, dat zou kunnen, nou ja. Nou ja, ik heb geld in mijn broekzak.
1: Ja, nou laat het hem niet horen. Nou ja, het is misschien wel goed om te weten dat ik heb ook een soortgelijke situatie gehad. Ik heb bijna een jaar, nou het was, ja, het was najaar vorig jaar, heb ik een andere auto gekocht. Tweedehands. En ja, ook dat was ook allemaal een beetje schimmig. Dat was ook op een industrieterrein. Die verkoper wilde ook, nou ja, die had mijn adres gegeven. En ik dacht dat dat zijn huis was. Maar toen kwam ik aan op een industrieterrein. En dat was onder een lantaarnpaal in het schemerlicht heb ik daar een auto gekocht. En waarvan ik, ja, en dat dacht ik ook na afloop toen ik wegreed, dacht ik, oh mijn god, wat heb ik gedaan? Want dit klinkt op papier gewoon zo dom, wat ik nu heb gedaan. Maar dat is goed gegaan, want ik rijd al bijna een jaar in die auto. Dat gaat top. Dus het kan gewoon goed aflopen met die aanhanger.
3: Daar ga ik ook voor hopen.
1: Ja, heel goed. Vertrouwen hebben in de mensheid.
3: Ik heb vertrouwen.
1: Nou, Bram, ik zat te denken, wat zou ik nou in hemelsnaam kunnen draaien op de radio als soundtrack voor iemand die op weg is om een aanhanger te gaan kopen? Hopelijk. En toen dacht ik, oh ja, hoe zeg je ook alweer aanhanger in het Engels? Dus ging ik even googlen. Oh ja, dat is natuurlijk een trailer. Nou, en bij het woord trailer dacht ik meteen aan dit liedje. Ja, voel je me aankomen? De trailer
3: ik
1: by the sea?
3: Ja.
1: Nou ja, tell me all about our little trailer by the sea. Ik weet niet of het ding ergens aan zee staat, maar jij wil er natuurlijk wel alles over weten.
3: Ja, zeker waar.
1: Ja. Dus het is misschien een beetje flauw, maar wel een mooi liedje ook, toch?
3: Ik vind het een heerlijk liedje. Dankjewel, Jorien.
1: Ja, te gek. Zing hem lekker mee onderweg naar die schimmige plek ergens in Nederland. En laat even weten of het is gelukt met de koop, hè?
3: Ga ik doen. Dankjewel, Jorien. Fijne weekend.
1: Jij ook. Joshua Kennison is dit. En Jessie.

misschien, maar Jesse van Joshua Caddison was de soundtrack van het weekend van Bram. Die is namelijk onderweg om een aanhanger op te halen, hopelijk. Oftewel een trailer in het Engels. Dus vandaar, tell me all about our little trailer by the sea.

me. Hey, we moeten het even hebben over Shanna Spyro. Wie? Shanna Spyro. Die ken je van bijvoorbeeld deze, Die on This Hill. Just for the

0: noemen in de top 40. Want Die On This Hill, dat was haar debuut eind vorig jaar. Nou, en tot voor kort stond ze nog in de lijst met deze Material Lover. Dus het gaat best wel lekker met Sienna Spyro. En zij heeft nu een nieuwe single waar we bij Q Great Expectations van hebben.
1: De Q Music Alarmschijf.
2: Sienna Spyro, Great Expectations.

0: Mattie en Marieke.
1: Hey Mat. Hey, Sander en ik gebruiken dus de hele tijd walkie-talkies om met elkaar te praten op vakantie. Superhandig. Maar nou ben ik er een kwijtgeraakt op zo'n domme plek.
2: Vertel je de maandag alles over als we terug zijn. Over.
3: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
4: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
5: Drie sterren slot.
4: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
6: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
7: Linda Mini is het magazine voor aanstaande ouders en ouders van jonge kinderen. Met Anna Nouchin, Raantje Papi, Iris Enthoven, Nina Waring en Mart Hoogkamer. Van de makers van Linda. Dus boordevol humor en eerlijke verhalen. Koop Linda Mini nu online of in de winkel.
6: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle tapas vanaf 89 cent. Lidl, je verdient het.
8: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad. Partner voor talent.
9: Kluszomer bij Gamma. Van vrijdag tot en met zondag 30% korting op verf en bijt. Met de voordeelpas. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
8: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
10: Heel veel halen, heel weinig betalen. Bij Trekpleister. Nu Sajos haarverzorging 2+3 gratis. Wow. En ook 2+3 gratis op Oral-B tandpasta. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
11: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar 2,99. Veel vitamines voor weinig.
12: Fans van voordeel.
11: Aldi.
13: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen laten je lachen.
14: It's funny, because it's true.
13: Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney+.
11: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar 1,89. Je hemelt het voordeel zo binnen.
12: Fans van voordeel.
11: Aldi.
15: En, hoe was het bij ING Servicepunt?
16: Gelukt. Heb je hem al betaald?
15: Wat bedoel je?
16: Mijn betaalverzoek.
15: Zo, dat doe je snel.
16: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
17: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
18: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
19: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
20: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo kreeg je deze week maar liefst 2 flessen Lipton Iced Tea van 1,5 liter per besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
21: Wauw deals bij Ethos. Zoals heel veel mondverzorging, nu 2+2 gratis. Daar doe je elke dag je voordeel mee. Kom voor nog veel meer wauw deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op?
22: Mooi van Ethos.
23: Goedemorgen, het nieuws van 8 uur. Dit is Ronald Remmelswaan.
24: Goedemorgen. Het aantal bedrijven dat huiswerkbegeleiding en bijles aanbiedt rijst de pan uit. In 10 jaar tijd zijn ze meer dan verdubbeld, blijkt uit cijfers volgens de Telegraaf. Ouders hebben het gevoel dat scholen de ondersteuning niet kunnen geven Ministerie zegt dat scholen bijlessen steeds vaker juist wel zelf regelen. Zeker 5 doden voor de kust van het Indonesische eiland Flores na een zware aardbeving. Maar er is angst voor meer slachtoffers. Op meerdere plekken op het eiland is schade en ook is de stroom uitgevallen. Ook in Spanje bij Granada was een aardbeving, maar een veel lichtere. Voor zover bekend met alleen schade. President Trump wil nadat hij de oorlog tegen Iran heeft gewonnen de straat van Hormuz innemen. Dat zei hij tijdens een speech bij een politieacademie in de staat New York. Hoe hij de inname voor zich ziet, zei Trump niet. Iran heeft gereageerd en zegt dat de zeestraat Iraans blijft en dat ze doorgaan met de blokkade. En discuswerpster Jorinde van Klink is gigantisch trots op haar gouden medaille op de EK in Engeland, zei ze na afloop. Ze had ook al zilver bij het kogelstoten. Femke Broeders-Bol pakte brons op de 800 meter. Een nieuwe afstand voor haar en een Nederlands record dat ze deelt met Ellen van Lange. Heel eervol, zei Femke. Dan het weer van Weer Online. Eerst wolkenvelden en een paar buien, lokaal met onweer. Vanmiddag trekken de buien weer weg en breekt vanuit het westen de zon door. Door 22 graden in het noorden en 30 in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: De Q-Music verkeersinformatie dan door Flitsmeister. Er zijn geen files gemeld, wel een heleboel flitsers zijn er gezien. Bijvoorbeeld op de A6 van Muidenberg naar Lelystad, daar staan ze bij 69.2. Op de A27 van Almere naar Hilversum bij 112.5. En de andere kant op van Hilversum naar Almere bij 115.1. Dan de A28 van Hogeveen naar Assen wordt er gecontroleerd bij 153.5. En op de A28 van Amersfoort naar Zwolle bij 59.9. Dan de A30 Barneveld richting Ede opletten bij 18.3. En de laatste controle is gezien op de A50, Zwolle richting Apeldoorn, 212.8.
1: Music. Jorien Renkema.
0: Goedemorgen op deze zaterdagochtend. Armin van Buren hoor je straks.

uur, Trevor Guthrie en This Is What It Feels Like. 7:07, zaterdagochtend. Goedemorgen, je luistert naar Q-Music. En ik ben Jorien. En het voordeel van radio-dj zijn is dat je gewoon af en toe even iets tegen duizenden mensen...

mensen tegelijk kunt aanhouden. Dat je gewoon even advies kan vragen, zoals je dat misschien normaal gesproken in een groepsapp zou doen of zo met een paar vrienden. Ja, ik heb dan het voordeel dat ik gewoon duizenden mensen tegelijk tref. Die allemaal kunnen appen via de Q-Music app. En ik heb nu weer even iets waarvoor ik je advies nodig heb. En dat gaat over een vriendin van mij. Zij is niet het type dat nu op dit tijdstip al naar Q-Music luistert. Dus ik denk dat ik het wel veilig over haar kan hebben zonder dat ze het hoort. Ik noem ook haar naam niet en dan gaan andere mensen haar niet inlichten. Maar zij is binnenkort jarig. En deze vriendin is iemand die een goed leven leidt. Ze zorgt goed voor zichzelf, zullen we maar zeggen. Ze houdt van mooie spullen. Ja, die geeft ze zichzelf ook regelmatig cadeau. Maar, nog veel belangrijker, zij geeft ook heel grote cadeaus aan anderen. Ze is echt ontzettend vrijgevig, ontzettend lief. En ja, komt gewoon altijd weer met dingen aan voor verjaardagen of wat dan ook. Dat je denkt, hè? Wat? Soms komt ze ook gewoon even op visite en dan neemt ze een super groot cadeau mee voor mijn dochter. Echt heel erg lief, maar het maakt het ook wel lastig. Zo heeft ze mij ooit voor mijn verjaardag een vakantie naar Londen gegeven. Maar ja, wat geef je dan iemand terug? Vorig jaar voor haar verjaardag heb ik haar een sieraad gegeven. Maar ja, nu komt haar verjaardag er weer aan. En denk ik, ja, je hebt toch de neiging om ieder jaar wil je eigenlijk weer wat groters geven dan het jaar daarvoor, toch? Dus ja, waar eindigt dit? Ik bedoel, zij heeft mij een vakantie naar Londen gegeven. Moet ik haar dan nu een vakantie naar Zuid-Afrika geven? Ja, dat wordt natuurlijk allemaal iets te gortig. Dus ik dacht, nee, ik moet het over een andere boeg gooien. Ik moet dit jaar voor haar een sentimenteel cadeau hebben. Wij kennen elkaar al sinds de basisschool. Ja, misschien moet ik het een keer over een andere boeg gooien. Maar ik weet niet zo goed wat. Dus ik dacht, ja, daar gebruik ik dan heel graag mijn luisteraarsvrienden voor. Heb jij nog een goed idee? Heb jij een fantastisch sentimenteel cadeau wat je misschien een keer aan iemand hebt gegeven of wat je hebt gekregen waarvan je zegt, nou, dat was echt het beste cadeau ever. Ik ben heel benieuwd naar je tips. Kom maar even door via de Q-Music app.

0: klok luidt, de tijd is. Ik zing voor de laatste keer. Als ik daar lig in vrede, zing deze dan nog een keer.
1: Dikkie Dex, Jewe Roy en Treurniet Ode aan het Leven. Ik vertelde je net dat ik een vriendin heb die binnenkort jarig is. En dat is een vriendin die houdt van grote gebaren, zullen we maar zeggen. En grote cadeaus geven. En toen vroeg ik jou, ja, wat moet je nou iemand geven die zelf altijd hele grote cadeaus geeft? Want het wordt natuurlijk het risico dat het een soort van wapenwedloop wordt met wie de grootste cadeaus geeft. De duurste cadeaus. Ja, dat moet een keer ergens stoppen. Dus ik dacht, ik gooi het over een andere boeg dit jaar en ik ga haar iets geven wat, nou ja, groot van emotionele waarde is in plaats van financiële waarde. Maar ja, moet wel iets verzinnen. Ik kreeg heel veel appjes van mensen die zeggen, nou, maak een fotoboek van allemaal foto's van jullie samen. Ja, dat vind ik een heel leuk idee. Alleen ja, ondanks dat wij elkaar al sinds de kleuterklas kennen, heb ik niet zo heel veel foto's van ons samen. Dus dat wordt lastig om daar een heel boek mee te vullen. Maar ook daarvoor komen mensen weer met een oplossing, want meerdere mensen appen ook. Doe samen een fotoshoot. Nou, vind ik leuk. Esther zegt, nou, gewoon geen cadeau meer geven, maar samen wat leuks gaan doen. Dat doe ik ook al jaren met een van mijn beste vriendinnen en dat bevalt prima. Mirena zegt, een activiteit samen doen, zoals servies schilderen of pottenbakken. Leuk. Anna heeft een hele goeie. Anna zegt, ik had een filmpje gemaakt voor de verjaardag van mijn stiefvader, vader en later ook voor mijn moeder. In het filmpje waren allemaal filmpjes van vrienden en kennissen, familie te zien die een lieve boodschap voor hun verjaardag inspraken. Dus een grappige anekdote, een bijzondere herinnering. Dit plakte ik dan allemaal achter elkaar in een video en liet ik zien. Vonden ze heel erg leuk en daarin kan je dan ook je favoriete soundtrack en leuke foto's van vroeger verwerken. Heel wat werk, maar wel heel erg leuk. Ga ik ook zeker onthouden, Anna. Monique nog, die zegt, een vriendinnendag met een nachtje weg, samen tijd doorbrengen is het mooiste cadeau dat je kan krijgen. En deze vind ik ook fantastisch, van Tamira. Zij zegt, neem je vriendin mee naar allemaal speciale plekjes voor jullie. Maak er een mooie dagtrip van. En dat appt iemand anders ook nog. Een trip down memory lane, door een reis naar oude plekken met herinneringen en dingen samen en herinneringen op te halen. Bijvoorbeeld gekke shotjes in een kroeg doen waar jullie dat vroeger ook deden. Nou, kijk, zie je wel. Je stelt gewoon nooit teleur als Q-music luisteraar aan de andere kant van de radio. Ik hoef je maar iets te vragen en je komt met fantastische ideeën. Dus dank en nou, misschien heb je zelf ook nog iets aan deze tips.

0: Michael Jackson op Q en Beat It. We zitten midden in een super warme zomerse week. Vandaag ook weer richting de 30 graden in het zuiden van het land in ieder geval. Hier bij Q Music staat de airco behoorlijk hard te loeien. Maar toch was het hier gisteren een paar graden warmer.
1: Stefan's Piano Bar.
0: Want Rolf Sanchez die liep hier rond. Hij was de gast in de Piano Bar van mijn collega Stefan Bouwman. Hij nodigde namelijk iedere week artiesten uit binnen- en buitenland uit om samen live muziek te gaan maken. Dat is echt te gek. Nou, gisteren was er dus een extra zomerse versie met Rolf Sanchez. En dat klonk echt fantastisch. Zometeen ga ik het helemaal aan je laten horen na 8:30. En ook muziek van de Bouwstaas onderweg, over zomerse temperaturen gesproken.
2: Nou, dat is wel overdreven, maar er gaat wel wat veranderen. Vanaf maandag hoor je al je favoriete fouten hits een half uur eerder, namelijk vanaf 9:30.
3: Q Music is proud to be fout.
4: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 2 flessen Lipton Ice Tea van 1,5 liter per besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
5: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
6: Heel veel halen, heel weinig betalen. Patrick Pleister, nu Sajos haarverzorging 2+3 gratis. Wow! En ook 2+3 gratis op Oral-B tandpasta. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
7: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Douwe Egberts koffie, 25% korting. En Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal, €2,99. We doen met je mee. Plus.
8: Hey ondernemer. Hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
9: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
10: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
11: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf €1,99. En alle Ola waterijsjes voor €2,49. Lidl, je verdient het.
12: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
13: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle tapas vanaf €0,89. Lidl, je verdient het.
14: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
15: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
16: Bij

0: Jackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Nu bij Dirk, kips. Diverse varianten, 1,29. Meenemen toch?
2: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
3: Zijn we er al?
2: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
4: Oh ja, verzekering.
2: En weer door met de Ora autoverzekering.
5: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
6: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99. Veel vitamines voor weinig.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
8: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
6: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Citroenen, 500 gram, maar 95 cent. En een hele wilde aanbieding. Wilde perziken, een hele kilo, maar 1,49.
7: Hands van voordeel.
6: Aldi.
9: Goedemorgen, het is bewolkt met lokaal wat regen en onweer. Later vandaag breekt de zon door en van noord naar zuid wordt het 23 tot 32 graden. Q-Music, verkeersinformatie dan door Flitsmeister. 2 files zijn er gemeld in Nederland. Eentje op de A67 van Venlo naar Eindhoven. Daar is een ongeluk gebeurd en dat zorgt voor 5 minuten vertraging tussen Geldrop en Leenderheide, randweg N2. En dan de A76 van Geleen naar Keulen. Daar is de weg afgesloten en daardoor heb je 10 minuten vertraging tussen Simpelveld en Duitsland. Flitsers zijn er ook volop gemeld deze zaterdagochtend. Bijvoorbeeld op de A6 van Muidenberg naar Lelystad bij 69.2. Er wordt gecontroleerd op de A27 van Almere naar Hilversum bij 112.5. En de andere kant op van Hilversum naar Almere bij 115.1. Dan de A28 van Hogeveen naar Assen wordt er gecontroleerd bij 153.5. En op de A28 van Amersfoort naar Zwolle staat een flitser bij 59.9. Dan de A30 Bardaveld richting Ede, 18.3. En opletten op de A50 als je van Zwolle richting Apeldoorn rijdt bij 212.8.

0: Wij stil op Q. Het is zaterdagochtend. Als je nu wakker bent, dan is de kans heel groot dat je gisteravond niet naar Q Music hebt geluisterd. En dan heb je wel wat gemist, hoor.
1: Stefan's Pianobar. Pianobar.
0: Want gisteren opende mijn collega Stefan Bouwman weer de deuren van zijn Pianobar. Doet hij elke vrijdag om live muziek te maken met de grootste artiesten uit binnen- en buitenland. Dat gaat echt van Roxy Dekker tot Teddy Swims en van Stella Lefty tot Davina Michelle. En gisteren was Rolf Sanchez de gast. Nou, die is al vaker geweest in Stefan's Pianobar. En hij heeft nu ook een klassieker live gedaan uit 2019. Paolo Vidarte. Maar hij deed ook zijn nieuwe hit. Dus zomerhit van 2026, zou je kunnen zeggen. Marchar. En dat is grappig, want Rolf Sanchez heeft dat liedje samengemaakt met Q-collega's Tom en Joe. Maar voor de gelegenheid speelde hij het gisteravond live met een andere Q-collega, namelijk Stefan Bouwman. Een hele mooie akoestische versie is het geworden. Stefan Bouwman op piano uiteraard en Rolf Sanchez achter de microfoon. Het is prachtig. Het is Marchar, zoals het gisteravond live op Q-klonk.

0: is maar Char.
1: Rolf Sanchez live gisteravond op Q Music. Maar Char samen met collega Stefan Bouwman op de piano. De beelden check je op qmusic.nl of check even Q op Insta.

de alarmschijf van afgelopen week. De nieuwe van Bruno Mars samen met Karol G. Still hoorde je. En het is wel een bijzonder debuut van Karol G. Want zij heeft tot nu toe eigenlijk alleen nog maar in het Spaans gezongen. Bijvoorbeeld dit liedje. En nu met Bruno Mars zingt ze voor het eerst volledig in het Engels. En sommige mensen zeggen, je hoort het al een beetje naar haar accent. En het schijnt dat Bruno Mars dat heel erg heeft aangemoedigd. Dat hij heeft gezegd, ga jezelf niet veranderen. Ga niet met een coach werken om ineens vlekkeloos Engels te kunnen zingen. Nee, hou gewoon dat accent er een beetje in, dat Colombiaanse, dat is prachtig. Nou ja, dat heeft een hit opgeleverd. Still hoorde je op Q Music. En dan van de Colombiaanse Karol G nu naar een

0: Lizzo en Nate Smith. Nou, ik ruik jou binnenkomen voordat ik je zie, Bas.
1: Sorry.
0: En dat bedoel ik positief, hoor.
1: Oh, godverdomme.
0: Maar wat een wan van parfum.
2: Met je foute been uit bed.
0: Ja, wat gebruik je?
1: Sauvage is dit.
0: Maar of is dit deo? Spoot je net deo op in de hoek van de studio?
1: Oh, okay. Ik heb gewoon net als anders eigenlijk 3 spreetjes gedaan.
0: Oh, dus, nee, het is lekker, hoor. Het is goed.
1: Oké, gelukkig.
0: Hey, wat ga je zo meteen doen? Want zo meteen natuurlijk weer een fout liedje in een bepaald thema. Wat heb je bedacht voor
1: vandaag? Nou, ik reed vanmorgen naar de studio hier. En ik wist niet wat ik zag. Het regende.
0: Ja, dat had ik dus ook.
1: Wat is dit? Regen? Zo lang niet gezien. Ik kreeg gisteren ook zelfs een pushmelding. Het gaat regenen.
0: Zo.
1: Nou, dan weet je dat er iets aankomt.
0: Het rook lekker ook, hè?
1: Ja, lekker, hè? Bijna net zo lekker toen ik binnenkwam.
0: Ja.
1: Maar nee, ik dacht liedjes
0: die... Wat een zintuigelijk gesprek is dit.
1: Ja,
0: hè,
1: inderdaad. Liedjes die ik kan linken aan regen. Dus It's Raining Man, ja, bijvoorbeeld, hè, van The Weather Girls.
0: Tuurlijk, ja. Of iets van Wet by the Wet.
1: Ja, goeie. Waterloo, hè, zo kunnen ABBA.
0: Ja. When the Rain Begins to Fall.
1: Ja. Loop op het water.
0: Oh, leuk. Ja. Nou, we gaan stoppen nu. Want anders maaien we al het gras voor de voeten van jou vandaan. Aan de andere kant van de radio. Heb je iets in gedachten wat fout is en een link heeft met regen of water? Laat het weten via de Q-app.
3: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
4: Simyo. Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
5: Magazijn leegverkoop bij Kees-Mit Tuinmeubelen. Tot 60% korting op sale en 15% kassakorting op alles. Kom langs of bezoek keesmit.nl.
4: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
6: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
7: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik het. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
8: Ik wil bij de brandweer. Later als ik beter ben.
9: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
10: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
11: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde Doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul. Het leukste dagje uit tussen de apen.
12: De spanning is terug. Op de baan en daarbuiten. Volg het F1-seizoen op nu.nl. Het laatste F1-nieuws, het eerst op nu.nl.
11: Nu alle kaartjes 21,50. Alleen op apenhulp.nl.
13: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
14: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
13: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
15: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Internet en tv voor maar 20 euro per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
16: Mam, waar is mijn zwemband?
17: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
18: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe.
19: Geeft ruimte.
20: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
19: Hoppa!
20: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
21: 3 sterren slot.
20: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
18: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
21: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
21: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
22: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app.
23: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
24: Oh my god.
23: Zo dus. Wow. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
1: 9 uur, het Q Music nieuws krijgen van Ronald Remmelswaan.
25: Goedemorgen. Al meer dan 20 doden bij een aardbeving voor de kust van een Indonesische eiland Flores. Onder meer kwamen een moeder en haar twee kinderen om toen hun huis instortte. Er zijn veel meer gebouwen beschadigd en er is angst voor veel meer slachtoffers. Na de beving werd een tsunami-waarschuwing afgegeven, maar die is weer ingetrokken. Het aantal bedrijven dat scholieren bijles geeft is in 10 jaar tijd verdubbeld, meldt de Telegraaf. Ouders schakelen vaak zo'n bedrijf in vanwege lesuitvallen op scholen. Maar de groei van het aantal bijspijkerbedrijven kan leiden tot meer kansongelijkheid. Het zijn vooral rijke ouders die de bijlessen kunnen betalen. Voor de 8e keer dit jaar is ergens in Nederland weer een tropische nacht gemeten. Bij zo'n plaknacht zakt de temperatuur niet onder de 20 graden. In Vlissingen was het 20,9 graden en in Maastricht 20,4. Intussen is het overdag in de Bilt alweer meer dan 20 graden. En dat is voor de 61ste dag op rij. Een record. En na zilver bij het kogelstoten heeft Jorinde van Klinken op de EK Atletiek in Engeland goud gehaald bij het discuswerpen. Ze is gigantisch trots, zei ze na afloop. Ook een medaille voor Femke Broeders Bol op haar nieuwe afstand, de 800 meter. Ze vindt dat de overstap beter heeft uitgepakt dan gedacht. Dan het weer van Weer Online. Wolkenvelden en in het noordwesten buien. Die trekken vanmiddag weg en dan breekt vanuit het westen de zon door. Tot 22 graden in het noorden en 30 in het zuiden. En tot zover het AP-nieuws.
1: Dankjewel, dankjewel.

0: Sarah Larsson bij Q Music here at Midnight Sun.
1: Met je foute been uit bed.
0: Hey Merel, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Of moet ik zeggen, slechte morgen?
2: Maar mijn maag die vindt het er niet zo mee eens met gisteravond.
0: Nee. Ja, je bent helemaal door het geluid gegaan.
2: Ja, het was een erg gezellig feestje, ja.
0: En wat, waar was je?
2: Ik was op Krelt Kermis bij onze Wentersol, Wintelree.
0: Krelt Kermis?
2: Ja, dat heeft vroeger had je blijkbaar de Hutkermis. En een groepje vrienden heeft dat overgenomen en nou is het op het Krelt.
0: Oké.
2: Dat is een straat bij ons in het dorp.
0: Ah, een dorpsfeest in Wintelree.
2: Ja. Ja, in Wintelree.
0: Ja, dat kunnen ze daar wel natuurlijk. Dat zijn wel gekke dorpsfeestjes.
2: Oh, ja, daar moet goed wat bier gaat er hier doorheen.
0: Ja, en dan stonden er nog artiesten of...
2: En we hadden gezellig wat DJ's. Die draaiden gewoon lokaal leuke mensen die dat leuk vinden om te doen.
0: Precies. Mag niks kosten natuurlijk. Dus de lokale DJ die kon wel weer opdraaien. Nee, maar dat is ook niet nodig toch? Leuk, gezellig.
2: Ja,
0: en nog, zijn er nog roddels, dorpsroddels, na gisteravond in Wintelree?
2: Oeh, nee, daar heb ik nog niet mee gekregen, helaas. Nee.
0: En dat komt nu dadelijk op gang natuurlijk.
2: Ja, juist door gisteren.
0: Ja.
2: Ja.
0: Hey, en nu, zware zaterdag dan, wat zijn de plannen?
2: Ik ben gewoon weer aan het werk. Ik zit al een half uurtje op kantoor.
0: Zo, ik denk dat ze deze dag wel af kunnen schrijven bij jou, of niet?
2: Nou, in de airco is het gelukkig prima te doen.
0: Oh ja, dat scheelt natuurlijk wel. Lekker.
2: Ja.
0: Hey, nu waren we op zoek naar foute liedjes die je kan linken aan regen. Want het regende eindelijk weer eens vanmorgen. Ik weet niet hoe het bij jou is.
2: Ja, ik voelde wat druppels toen ik op de fiets zat. Ja,
0: het was niet veel inderdaad. Maar goed, telt mee. Waarom wil je dit liedje horen?
2: Nou, ik dacht na gisteren is het wel een geschikte. En ja, het weer wordt er ook soort van in genoemd.
0: Nou, soort van. Inderdaad, zeker weten.
2: Ja, gewoon letterlijk de titel.
0: Ja, inderdaad. En het is inderdaad een heerlijk feestliedje. We gaan hem lekker draaien. En ik ga de foute benen uit bed sokken naar je opsturen. Goed?
2: Super. Helemaal super. Dankjewel.
0: En sterkte vandaag.
2: Dankjewel.

Donderde en een bliksem, suggestie van Merel. Zojuist in met je foute been uit bed. Altijd lekker om te horen, Guus, op zaterdagochtend. Trouwens, over foute muziek gesproken. Let even op, hè, dat je maandag niet te vroeg bij die ene afspraak bent. Of misschien op je werk. Dat je denkt, oh ja, het foute uur begint nu. Dan moet ik nu vertrekken, als dat een beetje je biologische klok is. Want dan ben je een half uur te vroeg. Ja, vanaf maandag start het foutuur van Q-Music namelijk een half uurtje eerder. Hè. Het begint voortaan om 9:30, dus hou er even rekening mee. Maandagochtend hoor je weer een nieuw foutuur op Q. Dit is Chris Cross.

0: JCTA bij Kimi's Kamer B.O.B.O. de Price Tag. Ik kan er zelf niet over meepraten. Ik heb er geen, maar jij misschien wel. Een tatoeage. En dan specifiek die je hebt laten zetten waar je achteraf nu spijt van hebt. Zou natuurlijk kunnen met de naam van je ex inmiddels. Of misschien na zo'n stapvakantie. Weet je, met je vriendin Jorette Mar. En in een dronken bui dacht je, nou, ik zet I love mom op mijn kont. Ja, achteraf misschien toch niet het beste idee geweest. De man die je nu gaat horen, die heeft ook spijt van een van zijn tatoeages. Hij heeft er eentje op zijn rug staan. Ja, hij zit sowieso helemaal onder. Maar die op zijn rug, die is nog niet helemaal af. Moet je horen.
1: I got this tattoo on my back. It was like 3 years ago now. And I haven't finished it because it fucking hurts so bad, dude. It's the worst pain ever.
2: Oh, shit. That's your whole back.
1: I know.
0: Ja, dit is Teddy Swims. Echt zijn complete rug is getatoeëerd. Het is ja, een meme van Jezus met een Nike's aan die aan het basketballen is met de duivel. Sowieso een beetje random natuurlijk. Maar het tatoeëren doet dus zoveel pijn dat hij halverwege heeft gezegd, ja, laat maar zitten. Je hoeft het niet af te maken. Ik ben helemaal klaar mee. En om het af te maken duurt het sowieso nog 8 uur. Dus ja, dat is een hele lange zit. Ik ben benieuwd of die überhaupt af gaat komen. Teddy Swims, je hoort hem nu op Q. Dit is Guilty. Of

0: Eddie Swims bij Q-Music Heard a Guilty. Zo, bijna 9:30, zaterdagochtend. Ja, zometeen gaan we weer checken of de bakkers van Nederland een beetje wakker zijn. En ja, of ze ook met het goede been naar bed gestapt zijn. Ik heb vanochtend al gebeld met een bakker uit Woudenberg. Dat liep iets minder soepel. Ik ben eigenlijk op zoek naar de bakkerij.
1: Ja, wie wil je spreken dan?
0: De bakker.
1: Ja, waar gaat het over?
0: Of de bakker wakker is.
1: Nou, daar hebben we toch op zaterdagmorgen geen tijd voor, meneer.
0: Oeh.
1: Ja, wat wilt u vragen aan de bakker?
0: Of die wakker is.
1: Ja, tuurlijk is die wakker.
0: Ja, of er meer bakkers wakker zijn, gaan we zo meteen horen in een nieuwe editie van Is de Bakker Wakker?
2: Mattie en Marieke.
3: Mariek, als we terug zijn, dan ga ik uitleggen waarom ik vind dat parasols op stranden verboden moeten worden. Want ik heb me toch wat meegemaakt op het strand van Mallorca. Ik vertel je maandag meer.
4: Ondersteuning voor extra energie bij vermoeidheid? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer het brede assortiment Kruidvat vitamine, mineralen en supplementen met vitamine C. Nu 30% korting met je Kruidvatkaart. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine 3 en 5 milligram. Lees voor het kopen de verpakking.
5: En, hoe was het bij het ING servicepunt?
6: Hij is onderweg.
5: Wie?
6: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
5: Top. Koffietje, ik trakteer.
6: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
7: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
8: Lekker!
7: Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
9: Simyo. Yeah! Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Yeah! Speciaal voor jou.
10: De spanning is terug. Op de baan en daarbuiten. Volg het F1-seizoen op nu.nl. Het laatste F1-nieuws, het eerst op nu.nl.
9: Yeah! Online vind je alles, maar in een winkel krijg je meer. Jumbohockey.com, speciaal voor jou.
11: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad. Partner voor talent.
12: Magazijnleegverkoop bij Kees-Mee Tuinmeubelen. Tot 60% korting op sale en 15% kassakorting op alles. Kom langs of bezoek keesmit.nl.
11: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
13: Hey, ben je er weer?
14: Ja, volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
13: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
14: Klopt, top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
13: Ja, lekker.
15: Je voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Egbert
16: Streekt. Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker! De hypotheker.

0: op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde Doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul. Het leukste dagje uit. Tussen de apen.
1: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
2: Ping, ping, ping, ping, ping.
1: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
0: Nu alle kaartjes 21,50. Alleen op apenhulp.nl.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik het. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
6: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
7: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
6: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
5: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Med Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het tijd naar Beter Bed.
8: Het is 9:30. Goedemorgen. Kim is ik weer van Weerplaats. In het noorden regent het. Vanmiddag is het droog met af en toe ook wat zon. Het wordt 22 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Dankjewel verkeer van Flitsmeister met één file die langer is dan 10 minuten. Valt mee de A67 Venlo-Eindhoven tussen Zomeren en Leenderheide. En de Randweg N2, daar kom je in 13 minuten 2 kilometer.
9: Bas van Nimwegen.
8: Yes. Q-music. Met een klassiekertje van Pink zometeen.

0: Back Hume en Just Like a Pill. Martin Garrix hoor je zo meteen, maar eerst ja, het moment waar sommige mensen weer klaar voor zitten. Ik zie net een appje van Chantal van Ries, die stuurt... Zit hier met mijn zoon weer klaar voor, is de bakker wakker. Altijd leuk op zaterdagochtend. Ja, leuk om die berichtjes te zien ook. Is de bakker wakker, is de bakker wakker, is de bakker wakker, is de bakker wakker. Altijd iets na 9:30 natuurlijk op zaterdagochtend check ik weer of de bakkers van Nederland een beetje wakker zijn. Ik heb vanmorgen vroeg gebeld met een willekeurige bakker in Nederland. Ik heb ze strikvraag gesteld. Aan jou de vraag, denk je dat ze wakker zijn en die strikvraag doorhebben of trappen ze hier vol in? Ik heb gebeld met Bakkerij van de Woord uit Doorn.
1: Goedemorgen Bakkerij van de Woord met Julia.
0: Julia, goedemorgen. Je spreekt met Bas van Key Music.
1: Hallo.
0: Hoe is het daar, Julia?
1: Ja, goed hoor.
0: Hé, hey, wat is er in de aanbieding vandaag?
1: Suikerbrood hoor ik.
0: Heerlijk, altijd goed hè?
1: Ja, zeker. Daar ben ik fan van. Ja, lekker met een dikke laag boter. Als ontbijt, ja. Heerlijk.
0: Hé, hey, en zijn jullie ook een beetje wakker, Julia?
1: Ja, ik ben zeker wakker. Ik ben eraan gewend vroeg opstaan.
0: Mag je gaan bewijzen? Ik heb namelijk een vraag voor je.
1: Ja?
0: Voor het eerst in de geschiedenis hebben we een vrouwelijke bondscoach. Ja, wie is de nieuwe trainster van Oranje?
1: Oh, wacht. Ik ga even opleggen. Nieuwe trainster van Oranje. Is dat voor de eerste vrouw, volgens mij?
2: Trainster?
1: Trainster.

lekker dit, toch? Op zaterdagochtend. Ella Langley, Choosing Texas, hoor je bij Key Music. Het is 9:45. Ja, hoog tijd voor Is de Bakker Wakker. We hebben zojuist gebeld met Bakkerij van de Woerd uit Doorn. En

0: en Esmee, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Jij dacht, het gaat vandaag eindelijk weer eens regenen.
1: Ja.
0: Ik geef een barbecue. Ja. Wat een slechte timing, Esmee.
1: Ja, het had veel beter mogen zijn, maar als het goed is, is het vanmiddag droog. Dus de vooruitzichten zijn een beetje goed hier.
0: Nou, ik zag inderdaad, in het zuiden wordt het gewoon ook 30 graden. In het noorden vandaag vooral regen, of tenminste vanochtend inderdaad. Dus.
1: Ja, nou, helaas wonen wij in het noorden.
0: Oh, ja, nou, partytentje op en dan gewoon de worstjes eronder, toch?
1: Precies, hartstikke gezellig maken met lampjes, dat komt helemaal goed.
0: Gezellig. En nog ter gelegenheid van iets, of gewoon zomaar?
1: Ja, we hebben 2 jaar geleden een huis gekocht. En door alle hulp die we hebben gehad, zouden we nog een barbecue geven. Dus we dachten, vandaag is het moment.
0: Kijk, zetten we de rest lekker in de regen, hè? Koude douche.
1: Ja, inderdaad.
0: Hey, goed vooruitzicht. We zitten midden in Is de Bakker Wakker. Ik heb vanmorgen gebeld met Bakkerij van de Woerd uit Doorn. Ik heb ze deze strikvraag gesteld. Voor het eerst in de geschiedenis hebben we een vrouwelijke bondscoach. Ja, wie is de nieuwe trainster van Oranje?
2: Oh, wacht. Ik ga even opleggen. Nieuwe trainster van Oranje. Is dat voor de eerste keer vrouw, volgens mij?
3: Trainster.
0: Ja, wat denk jij, Esmee? Gaat Julia uiteindelijk het goede antwoord geven?
1: Ik denk dat ze niet wakker is.
0: Nee?
1: Nee.
0: Je hebt er geen vertrouwen in?
1: Nee, nou, ik hoop van haar dat ze het eigenlijk wel weet. Maar ik denk toch dat ze heel erg bezig is met trainster. Dus dat ze wel denkt dat het een vrouw is.
0: Oké. Nou, laten we gaan luisteren.
1: Yes,
2: trainster. Je vrouwelijke Spanjaard?
3: Nee.
2: Jawel. Echt geen idee. Wiegman hoor ik, Wiegman.
0: Wiegman? Sarina Wiegman.
2: Ja.
0: Is de nieuwe trainster van Oranje.
2: Ja.
0: Julia, dat is niet goed.
2: Nee, dat is niet goed.
0: Was niet verrassend, hè?
2: Nee, geen voetbalfan.
0: Nee, wij hebben helemaal geen vrouwelijke trainster.
2: Oh, toch niet helemaal wakker.
0: Nee, net niet helemaal. Het is Xavi.
2: Oh, oké.
0: Ja, het zal jou een zorg zijn, hè, volgens mij. Maar,
2: ja, het maakt mij niet heel veel uit eigenlijk.
0: Nou, goed voorspeld, Esmee.
1: Yes.
0: Ja, dit wist jij natuurlijk gelijk, hè, dat ik Xavi was.
1: Ja, ik ben wel op de hoogte.
0: Voor het eerst in 48 jaar krijgen we een buitenlandse bondscoach. We gaan het Chimische prijspakket die kant op sturen.
1: Nou, superleuk.
0: En veel plezier met de barbecue vanavond, hè?
1: Ja, dankjewel en werk ze.

0: is Spaans. Dat gaat niet heel veel verder bij mij dan... sorry papi. Dat snap ik nog wel. Maar ik ben alweer druk met een andere taal momenteel. Welke taal dat is, vertel ik jezelf. Just Stay. En Jack Stelp, Turn the Lights Off. Komt eraan.
1: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed and breakfast droom waar te maken.
2: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
1: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
3: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar 2,99. Veel vitamines voor weinig.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar 14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
3: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vanne. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar 1,89. Je hengelt het voordeel zo binnen.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
6: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
7: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Waanzinnige deal alleen dit weekend nog. Bouwhout vurige schaaf 2,40 meter, 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
8: Onze record international.
9: Het begint met de eerste stap. Neem die stap. Scapino.
10: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
11: Nu op heel veel sportartikelen, tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino.
12: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
13: Hoppa.
12: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
13: 3 sterren slot.
12: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
14: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee-hoo! 1 jaar internet en tv voor maar 20 euro per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
15: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
16: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
17: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers het EU Ecolabel en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oeh, poepie. Nu 2,5 prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
18: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle A-merk ijsrepen 1 plus 1 gratis. En de mega meevaller van de week, alle Raak vruchtensiroop 0, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
19: Hey ondernemer, hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
6: Daar zit je weer, in de klas of op kantoor.
5: Maar hey, met de nieuwe

0: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
1: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week Ben & Jerry's of Hertog Minis 100 of 200 milliliter voor 1 euro. En alle Jumbo Goudse kaas 1 plus 1 gratis. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
2: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
3: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
4: Het is 10 uur. Goedemorgen, het Key Music News krijgen we Ronald Remmelswaan.
5: Goedemorgen. Het aantal doden door de zware aardbeving bij het Indonesische eiland Flores staat nu op ruim 20, maar verwacht wordt dat het er meer worden. In meerdere steden zijn huizen en gebouwen beschadigd en ingestort. Ook in Spanje, bij Granada, was een aardbeving. Daar is alleen wat schade, geen slachtoffers. In het oosten van België, net onder Limburg, woedt sinds gistermiddag een grote veenbrand. Die heeft al 8 vierkante kilometer verwoest en breidt zich nog steeds uit. De bodem bestaat uit turf en de brand woedt ook onder de grond. Blussen is daarom een lastig karwei. De Belgische brandweer krijgt hulp uit Duitsland. Nog nooit zijn zoveel warme dagen op rij gemeten. Volgens Weer Online is het in de beeld voor de 61ste keer achter elkaar warmer dan 20 graden. En dat is een record. Voor de 8ste keer hebben we dit jaar weer een regionale tropische nacht achter de rug. In Vlissingen en Maastricht zakte de temperatuur vannacht niet onder de 20 graden. En een primeur voor actrice Vaillant van den Bos. Ze gaat als eerste Nederlandse musicalster spelen in de originele cast van een nieuwe musical op West End in Londen. Het gaat om The Greatest Showman van Disney. En Vaillant heeft ook nog eens de hoofdrol. Ze was in Nederland al onder meer te zien in Frozen, Les Miserables en The Sound of Music. Dan het weer van Weer Online. Wolkenvelden en in het noordwesten buien. Die trekken vanmiddag weg en dan breekt vanuit het westen de zon door. Tot 22 graden in het noorden en 30 in het zuiden. En tot zover het AP-nieuws.
4: Yes, dankjewel. Dank je verkeer van Flitsmeister met 2 files van 10 minuten of langer op de A12 Arnhem-Oberhausen tussen Oud-Dijk en de Duitse grens. Kom je in 2 kilometer. 10 minuten is daar je vertraging. En de A67 Venlo-Eindhoven tussen Asten en Someren. Daar is de weg afgesloten vanwege reddings- en bergingswerkzaamheden. 13 minuten is daar je vertraging. Controles op de A6 Muidenberg-Lelystad bij 69,2. En ook op de A30 staan ze Barneveld-Ede. Daar opletten we 18,3.
6: Bas van Nimwegen.
4: Ja, goedemorgen met zometeen een nieuwe alarmschijf. Mooi liedje van Sienna Spire.

Together, you're the Mark Amber bij Q Music. Ik zie wat leuke appjes binnenkomen van mensen die op weg zijn naar Nederland. De vakantie zit er voor veel mensen natuurlijk ook gewoon weer op. Carola Letteman die stuurt onderweg naar huis vanuit Frankrijk. Gezellig met Q aan. Jorik die stuurt heerlijke vakantie gehad in Italië. Nu weer richting Hollanda. Nou, welkom terug, hè. Vertrouwde geluid van Q Music weer lekker op de radio. Ik moet zeggen, ik ben zelf nog aan het aftellen. Volgende week vertrekken wij richting Italië. Of Pizzaland, zoals mijn dochter van twee, Kiki, nu zegt. Ja, die zegt iedere keer Pizzaland. Ben benieuwd hoe ver mijn taalkursus mij nog gaat brengen daar. Ik ben de afgelopen weken een beetje druk met een Italiaans lesje. Als ik dan in de auto zit, dan zet ik vaak een podcast aan waarin je dus Italiaans kan leren. Of ja, het is vooral een beetje de basis, weet je wel. Groeten, getallen van 1 tot 10. Ik heb hier

0: even een voorbeeldje erbij gepakt. Ook bijvoorbeeld in een restaurant.
1: Zeg nu de Italiaanse woorden die je gevraagd worden.
2: Ik wil graag een fles wijn.
3: Vorrei una bottiglia di vino.
2: Neemt u creditcards aan?
3: Accettate carte di credito.
0: Nou, zo zit ik dan in de auto om mijn beste Italiaans een beetje mee te praten. Er is trouwens nog één belangrijk die ik niet moet vergeten. Dat is La Mia Ragazza Paga. Kan nog wel eens van pas gaan komen. Dat is mijn vriendin die betaalt.
4: De Q Music. Alarmschijf.
5: Sienna Spyro. Great Expectations.

Walking on Sunshine. Nou, vergeet je paraplu niet vanochtend. Ja, vanochtend nog kans op buien, vooral in het noorden. Vanmiddag dan op de meeste plekken wel droog. En in het zuiden gewoon 30 graden. Ondertussen 34 graden in Budapest, zie ik. Daar is as we speak natuurlijk Sziget. Ja, het grootste festival van Europa. Ieder jaar 500.000 mensen die daar ook bij zijn. Ook veel Nederlanders altijd, hè. Ik ben er zelf nooit geweest, moet ik zeggen. Maar ik hoorde altijd goede verhalen over. En ik snap op zich ook wel waarom het zo populair is. Alles in Hongarije is natuurlijk sowieso echt een stuk goedkoper dan hier in Nederland. Tenminste, dat denk je als je dan je eerste biertje hebt gehaald. Ik las dat ze daar na 6 uur alle prijzen omhoog gooien qua drank. Ja, een halve liter bier die kost je voor 6 uur 's avonds €5,50. Is natuurlijk best wel goedkoop voor een halve liter, €5,50. Maar na 6 uur kost die in één keer €7,15. Koekoek. Gewoon even 30% duurder. Eigenlijk een beetje alsof het dynamische energiecontracten zijn. Zo. Nou, op die manier willen ze dus proberen om mensen zo vroeg mogelijk naar het festival te trekken. Snap ik wel. Nou, mocht je nog gaan, dan zou ik altijd het eerste rondje geven. Dat scheelt je een paar centen.

0: bij Q Music, you're my body isn't ready. Zometeen deze. With DMC, Show Me Love komt eraan. Ook Cameron Whitcomb, hoor je zo.
1: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
2: Voor wie zijn we het van weer?
1: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad. Partner voor talent.
1: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
3: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
4: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers het EU Ecolabel en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oeh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
5: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
6: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfastdroom waar te maken.
7: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
6: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
8: Met Esso kun je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
9: Yes!
8: Esso, omdat elke rit telt.
10: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
11: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
12: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
13: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
12: Zonnebrandcreme?
13: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
14: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
15: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo kreeg je deze week maar liefst 2 flessen Lipton Iced Tea van 1,5 liter per besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
16: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
17: Oh, weer een muis.
16: En samen spelen.
17: Kom maar. Ja.
16: Au. En verzekerd zijn.
17: Oh ja, verzekering.
16: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
18: Hey ondernemer, hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
19: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas Bosch 18 volt Klopboor Easy Impact van €139 voor €89,99. Dat zeg ik.
0: Goedemorgen, 10:30. Kim is weer. In het noorden regent het nog. Ook in het zuiden plaatselijk wat buien. Vanmiddag wordt het droger met ook de zon erbij. 22 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Q-verkeer van Flitsmeister dan met files langer dan 10 minuten. Dat zijn er 3 op de A12 Arnhem-Oberhausen. Tussen Oud-Dijk en de Duitse grens kom je in 14 minuten. A67 Venlo-Eindhoven tussen Asten en Someren. Daar reddings- en bergingswerkzaamheden. 13 minuten is je vertraging. En de A76 Geleen-Keulen tussen Simpelveld en de Duitse grens. Daar kom je in 14 minuten.

appje van Thomas Bunthof. Op de terugweg van 2 weken heerlijke vakantie na 4000 kilometer... kan de auto wel een wasstraatje gebruiken. Ah, Thomas die weet het natuurlijk, dat ik wel eens een wasbeurt weggeef. Ja, ik kan me wel voorstellen, helemaal na vakantie... dan zit je auto helemaal onder de vliegjes. Nou, ook binnen in de auto, hè. Al die kruimels van de croissantjes, snoepjes die nog onder de stoelen verstopt liggen. Nou, komt goed uit, zometeen ga ik weer 4 wasbeurten weggeven. Tenminste, dat hoop ik. We spelen Bas betaalt je car wash. Daarin is het eigenlijk heel simpel om zo snel mogelijk een liedje te zien te herkennen. Je begint met bijvoorbeeld alleen de baslijn van een nummer. Naarmate je verder komt, ga je steeds meer van dat liedje horen. Dus even later komt er ook een piano bij, daarna ook de drums. Nou, en hoe sneller je dan de titel en artiest raadt, hoe meer wasbeurt je van me krijgt. En ben je te laat, dan sta je met lege handen, heb je helemaal niks. Denk je, nou, dit lukt mij wel. Meld je dan nu even aan in de Kimi's Gap. Doe je door het woord car wash deze kant op te sturen. Dus nu het woord car wash in de Q-app. Wie weet spreek ik je zo en wie je wasbeurt. Dit is Lily.

0: Your City, you're the self-aware bij Q Music. Het is hoog tijd voor een nieuwe editie van...
1: Bas betaalt je car wash.
2: Bas betaalt je car wash.
0: Ja, zaterdagochtend toch altijd het ideale moment om lekker even met je auto door de wasstraat te gaan natuurlijk. Lekker stofzuigen daarna, dat die helemaal van binnen ook nog schoon is. Brent, goedemorgen.
3: Hey, goedemorgen.
0: Hoe vies is jouw auto?
3: Nou ja, vrij vies na vanochtend, naar regen.
0: Naar een regen bedoel je?
3: Ja, dat regen.
0: Oh ja.
3: Maar ligt helemaal onder het zand.
0: Helemaal onder het zand. Gedoe. Ja. Nou, je kan 4 wasbeurten binnen gaan slepen. We spelen Bas betaalt je car wash. Je begint zo meteen met bijvoorbeeld alleen de baslijn van het nummer. Het is aan jou om zo snel mogelijk het liedje te herkennen. Nou, naarmate je verder komt, ga je steeds meer van het nummer horen. Dus even later komt er een pianootje bij, de drums, gitaartje. Hoe sneller je dan de titel en artiest raadt, hoe meer wasbeurten je van me krijgt. Ben je te laat, heb je helemaal niks, Brent.
3: Nou, we gaan het zien. We gaan meemaken.
0: Heb je er een beetje vertrouwen in?
3: Redelijk.
0: Zeg maar gewoon nee hoor, mag ook.
3: Nee, dan nee.
0: Succes, daar ga je.
3: Dank je.
2: 4 wasbeurten.

0: Arası. Helemaal blanco?
1: Helemaal blanco, ja.
0: Dat is beurten.
1: Nee, dat gaat hem met...
0: Eén wasbeurt.
2: Je gooit de handdoek al in de ring, Brent.
1: Ja, ik herken het wel, maar ik kan er even niet opkomen.
2: Ach, jongen.
1: Een beetje... ja, shit happens. Nul
0: wasbeurten.
1: Ja,
2: shit happens. Ja, helaas. Je zit er ook niet heel erg mee, hoor ik.
1: Nee, ja. Ja, maar... Als de andere kant meedoet, dan raad
2: ik. Ja, dan had je wel geweten. Ja, precies. Het was Katy Perry, Brent, met Firework.
1: Oh, maar dat had ik niet geraden, denk ik. Ja, zo wel.
2: Ja, zo, ja, hallo. Hey. het is niet anders. Ja, je moet gewoon met de emmer en de spons aan de slag, denk ik.
1: Ja, dat denk ik ook. Nou ja, helaas, hou
2: ik
1: op.
2: Ik vond het wel gezellig je te spreken. Nog een mooi weekend.
1: Dank je wel.
2: Later, Brent. Hoi, hoi.
1: Hoi, hoi.
2: Katy Perry, Firework, back you.

0: top 40 classic gaan we terug. Ja, weet je nog? Ken je dit nog? Waar is dit ook weer van? Ik ga het zo meteen horen. En ook BB Rexha. Samen met Faithless, New Religion, hoor je zo.
1: Let op. Het foute uur gaat verhuizen.
2: Nou, dat is wel overdreven, maar er gaat wel wat veranderen. Vanaf maandag hoor je al je favoriete fouten. Foute hits. Een half uur eerder, namelijk vanaf 9:30.
3: Q Music is proud to be fout.
4: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Een jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
5: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
6: Zijn we er al?
5: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
7: Oh ja, verzekering.
5: En weer door met de Ora autoverzekering.
8: Een Müller Milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je 1 van de 4 Müller Milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je €25.000. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
3: Müller Milk, the moo you can't resist.
9: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
10: Magazijn leeggekoop bij Kees Smit Tuinmeubelen. Tot 60% korting op sale en 15% kassakorting op alles. Kom langs of bezoek keesmit.nl.
9: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
11: Zo, wat een goal van Wesley Sneijder, onze record international.
12: Het begint met de eerste stap. Neem die stap, Scapino.
13: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
12: Nu op heel veel sportartikelen, tweede artikel, 50% korting. Neem die stap, Scafino. Yeah!
14: Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Yeah! Speciaal voor jou.

0: voordeel krijg je meer. Jumbohockey.com, speciaal voor jou.
1: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
2: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
1: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
3: Bij Lucardi worden het schitterende dagen. Want bij ons laat je gratis gaatjes schieten en krijg je 25% korting op je eerste oorbellen. Een eeuwig aandenken. Aan die vakantieliefde uit Duitsland. Bij Lucardi laat je al bijna 40 jaar gratis gaatjes schieten. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
4: Je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Magnesium sporttabletten met vitamine C. Goed voor de weerstand tijdens en na het sporten. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Q-Music The Party. Q-Music The Party vind je zaterdag bij Kermis Wervershoven bij het Fortuin met Menno Barreveld. En zondag bij de Havenfeest in Breda met Menno Barreveld.
6: Q-Music The Party. Boek je exclusief bij Qdo Events. Kijk op Q-Music.nl.
7: Q-Music.
8: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
9: De snelpakkers van KPN zijn er weer.

0: Want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
1: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 2 flessen Lipton Iced Tea van 1,5 liter per besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
2: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
3: 3 sterren slot.
2: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
4: Het is 11 uur. Het Q Music nieuws krijgen van Ronald Remmelsvaan.
5: Goedemorgen. Grote natuurbrand in Duitsland, vlakbij Aken, is onder controle. Duitse militairen hebben meerdere brandgangen aangelegd, waardoor het vuur niet meer kan overslaan naar andere gebieden. Het kan nog lang duren voordat de brand is geblust, en daarom mogen de inwoners van het dorp Gij voorlopig nog niet terug naar huis. Intussen woedt ook in het oosten van België een forse natuurbrand. Het is een veenbrand die zich nog steeds uitbreidt. Omdat de bodem uit turf bestaat, woedt de brand ook ondergronds. De branden in Duitsland en België zijn vlak bij de grens met Limburg. Daar krijgen de inwoners het advies ramen en deuren dicht te houden. Er is een verdachte opgepakt voor de dood vorige week van een man uit het Brabantse Werkendam. Het slachtoffer van 52 is door geweld om het leven gekomen. Hij werd zwaargewond gevonden in een pand en overleed op diezelfde nacht in het ziekenhuis. De opgepakte verdachte is 41 en was ook in het pand. En de 58e zwemmarathon in het IJsselmeer gaat vandaag niet door. Die is afgelast omdat het waarschijnlijk gaat onweren. Het was de bedoeling dat 7 mensen zwemmend het IJsselmeer gingen oversteken. Van Stavoren in Friesland naar Medemblik in Noord-Holland. Dat is ruim 22 kilometer. Dan het weer van Weer Online. Wolkenvelden en in het noordwesten buien. Die trekken vanmiddag weg en dan breekt vanuit het westen de zon door. Door 22 graden in het noorden en 30 in het zuiden. En tot zover het AP-nieuws.
4: Yes, dankjewel Ronald. Dan Q-verkeer van Flitsmeister met files die langer zijn dan een kwartier. Op de A12 Oberhausen-Arnhem tussen de Nederlandse grens en Duiven kom je 9 kilometer, 18 minuten. A50 Apeldoorn-Arnhem tussen Loenen en Schaarsbergen. Defect voertuig zorgt daarvoor 8 kilometer, 52 minuten. Controles dan op de A6 Muidenberg-Lelystad. Opletten bij 69,2. De A27 in beide richtingen bij 112,5. A30 Barneveld-Ede, daar in de richting van Ede dus bij 18,2.

Mac Hugh. Voor de Jementieren, we gaan weer terug in de tijd. Klassiekertjes heb ik waar je uit mag gaan kiezen. We gaan terug naar 23 jaar geleden, augustus 2003. Als ik dit geluid aan je laat horen, dan zeg jij: natuurlijk, dit is Skype. Ja, de online beldienst. Die verscheen toen ineens. Kon je in één keer met iedereen gratis bellen over de hele wereld. Gratis en voor niets. Was binnen no time echt super populair. Miljoenen gebruikers over de hele wereld. Nou, och, ik heb ook echt wat afgeskyped, moet ik zeggen, vroeger. Na school achter mijn computer en dan online gamen met vrienden. En dan zaten we daarmee in een Skype-gesprek, groepsgesprek. En je had op een gegeven moment ook van die openbare Skype-groepen, weet je wel. Die kon je dan ook joinen. Zat je in één keer met hele vreemde, willekeurige mensen in een groep. Ja, toch een beetje nostalgie, Skype. En aan het einde dan hing je op, inderdaad. Dan de top 40 van toen, 15 augustus 2003. Wat stond erin? Ik heb hier drie liedjes waar je uit mag kiezen. Welke wil je zometeen helemaal horen? Ga je

0: Sinds 2003, Skype werd toen gelanceerd, de online beldienst. Ik zag nog een appje van Anne Mommers, die zegt... Skype was dé manier om met mijn lieve vriendinnetje te bellen in de Filipijnen. Ach ja, dat is toch het mooie geweest aan Skype. En je kon echt over de hele wereld gewoon in één keer mensen bereiken. Lumidy, Never Leave You, stond toen in de top 40, was keuze 1 vandaag. In de top 40 classic, Wayne Wonder met No Letting Go, keuze 2 en Outlandish met Aisha. Hanneke die zegt, ik ga voor de laatste Aisha voor mij. Kai Honder zegt keuze 1. Lumidy, Marieke Hendricks, de eerste Never Leave You. Dan Laura.
1: Ik kan niet kiezen, zoals je hoort op de radio, zijn we aan het werken. Jullie staan volop. Kan je ze alsjeblieft allemaal draaien achter elkaar? Wauw. Lang geleden dit. Geweldige nummers. Alsjeblieft, draai ze allemaal.
0: Ja, dat gaat dus niet lukken, hè? Nee, ja, zo werkt het niet in de top 40 classic.
2: Uiteraard, Never Leave You.
3: Goedemorgen, Bas. Iels en ik kiezen voor No Letting Go.
4: Graag optie 3, Outlanders. Wat een heerlijk nummer. Hey, fijne uitzending.
0: Ja, Wayne Wonder met No Letting Go kwam er niet aan te pas. 7% van de stemmen. 42% voor Outlandish. Aisha heeft het net niet gered. Winnaar met 51% van de stemmen. Lumidy, Never Leave You. Oh, is de top 40 classic van vandaag.

0: Stay. Hey, soms als je een liedje hoort, dan doet het je wel eens denken aan een ander nummer, toch? Ik had het ook bij Mr. Know-It-All van Teddy Swims, die ken je natuurlijk. Wat hoor je hierin? Ik ben er ondertussen uit welk ander liedje ik hierin hoor. Ga ik je zo vertellen.
1: Mattie en Marieke.
2: Hey Mattie, laatste dagje Sardinië. Het is echt heerlijk. Noah die spreekt inmiddels wel beter Italiaans dan ik. Vertel ik je alles over als we maandag weer terug zijn op de radio. Arrivederci.
3: Crayon Kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
4: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
5: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
6: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
7: Zijn we er al?
6: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
8: Oh ja, verzekering.
6: En weer door met de Ora autoverzekering.
9: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
10: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
6: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
11: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Boss en Calvin Klein. Final sale, nog tot en met zondag in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
12: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
13: De Premier League is terug bij Viaplay met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
12: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
14: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
15: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
16: Ondersteuning voor extra energie bij vermoeidheid? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer het brede assortiment Kruidvat vitamine, mineralen en supplementen met vitamine C. Nu 30% korting met je Kruidvatkaart. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine 3 en 5 milligram. Lees voor het kopen de verpakking.
17: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
18: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
17: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik Ted naar Beter Bed.
19: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
6: Hey ondernemer. Hallo? Kan je me horen?
8: Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
20: Deze week in de bonus... Aha.

0: je kans. Alleen dit weekend nog de 15 mm OSB 3 constructieplaat voor maar 11,49 per stuk. Karwei, maak het mooier.
1: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
2: Drie sterren slot.
1: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
3: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN. Voor het beter internet.
4: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
5: Het is 11:30. Goedemorgen, Q-Music weer. Vanochtend kan het nog hier en daar wat regenen. Vanmiddag krijgen we meer zon. Het is 22 tot 30 graden. Q-verkeer van Flitsmeister dan. Een aantal lange files in Nederland. Onder andere op de A12. Langer dan 25 minuten. Oberhausen-Arnhem tussen Beek en Duiven kom je in 8 kilometer. 34 minuten daar. A50 Apeldoorn-Arnhem tussen Beekbergen en Schaarsbergen is eerder een ongeluk gebeurd. Kom je in 10 kilometer. Uur en 14 minuten. En de A50 Arnhem-Apeldoorn tussen Grijshoort-Hoenderlo. Tussen Grijshoort en Hoenderlo. 8 kilometer, daar is je vertraging 33 minuten. Controles, die check je in de Flitsmeister app.

0: know-it-all.
1: Soms als je een liedje hoort, doet het je wel eens denken aan een ander nummer, toch? Ik had dat bij deze van Teddy Swims ook. Iedere keer als ik Mr. Know-it-all draai, dan hoor ik er een ander liedje. Namelijk Gotye met Somebody That I Used To Know. Luister even goed, dit is dus Teddy Swims. En dit is dan Gotye. En als je ze dan over elkaar legt, dan hoor je het helemaal goed. Luister maar.

0: grappig, hè?
1: Nou, het moet toch gewoon zo zijn dat Teddy Swims daar zijn inspiratie vandaan gehaald heeft voor deze. Mr. Know-it-all hoor je bij Q. En deze track lijkt ook wel ergens anders op, toch? Met Drago Stanite uit 2003. David Guetta.

Begin deze maand is het vuurwerkverbod officieel ingegaan, hè, in Nederland. Maar gelukkig hebben we de strijkers van Sommieux nog. Ja, godzijdank. Lekker liedje wel weer. De nieuwste van Sommieux. You're the Feels Part 2. Lekker vrolijke geluid. Perfecte soundtrack voor een lekkere nazomer wel, toch? Als je erbij vraagt. Met een beetje geluk hebben we binnenkort ook weer nieuwe muziek van de vrouw die je nu gaat horen. Wat dat betreft past dat dan weer goed bij de herfst die eraan zit te komen. Adele, ja, ze zou druk zijn in de studio met nieuwe muziek, hè? We wachten het af. Als er iets is, dan hoor je dat natuurlijk ook hier op Q Music. Nu even een lekker klassieketje van haar. Dus Rolling in the Deep, Adele bij Q. There.

0: bij IQ. Peter Odink stuurt een appje. We moeten nog 4 uurtjes rijden en dan lekker naar huis. Staan nu in Duitsland. Monique Kuipers, de eerste week werken. Zitten we erop na een heerlijke vakantie in Puerto Rico. Oh, heerlijk. Ja, ik moet zeggen, hier in Amsterdam, het is inmiddels droog. Waterig zonnetje. Nou, vanmiddag wordt het overal beter, hè. Danny, ik weet niet hoe het bij jou is nu.
1: Ja, lekker bakken uit de regen. Uit de lucht komt die regen, dus dat is top. Ja.
0: Dus je dacht, ik ga lekker ijsjes uitdelen vandaag?
1: Precies, ja. Nog een mooie dag voor ijs.
0: Je gaat naar Raamshoeksveer daar.
1: Dat klopt inderdaad. Ik ben van Postillon Hotels en wij gaan een nieuw hotel openen in Raamshoeksveer. En we dachten, een mooie introductie. Is dat een mooie warme dag, lekker gratis ijs uitdelen.
0: Ja, die valt een beetje in het water dan.
1: Precies, ja.
0: Waterijs.
1: Precies.
0: En hoeveel ijsjes ga je uitdelen?
1: We hebben sowieso 500 bolletjes. En als er in één keer heel veel mensen zijn, dan verdubbelen we dat gewoon lekker. Dus,
0: kijk. Nou, dus voor mensen die geen plannen hebben vandaag, allemaal naar Raamshoeksveer.
1: Exact. Bij de Albert Heijn, op de parkeerplaats. Grote Postillon Hotels vlag. En dan krijg je een lekker bolletje ijs.
0: Lekker een ijsje van Danny. En vergeet je paraplu niet.

0: bijna 12 uur. Zometeen lekker die zaterdagmiddag door met Tom en Bram. En lekkere zomerse muziek. Carol G komt eraan.
1: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
2: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
1: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
3: Al één van de vier Müllermilkflesjes met het moe-geluid is gevonden. Dus hou je oren goed open. Want vind jij één van de overige flesjes? Dan win je 25.000 euro.
4: Müllermilk, the moo you can't resist.
5: Daar gaat Harry, op weg naar een nieuwe klusopdracht. Hij heeft het goed voor elkaar, want met de MKB brandstofpas kan hij parkeren, wassen en overal tanken. Met alle kosten fiscusproof op één verzamelfactuur. MKB brandstof, dat is pas handig.
6: Linda Mini is het magazine voor aanstaande ouders en ouders van jonge kinderen. Met Anna Nouchin, Raantje Papi, Iris Enthoven, Nina Waring en Mart Hoogkamer. Van de makers van Linda, dus boordevol humor en eerlijke verhalen. Koop Linda Mini nu online of in de winkel.
5: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Zakelijk parkeren zonder transactiekosten. Eenvoudig met onze app MKB Brandstof. Dat is pas handig.
7: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
8: Happy Earth deodorant biedt 24 uur bescherming voor blije oksels. 100% natuurlijk, 100% effectief, zonder aluminiumgloeidraad. Happy Earth, happy you.
7: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle tapas vanaf 89 cent. Lidl, je verdient het.
9: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 12 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
10: Simyo. Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft Luiers het EU Eco-label en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oeh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
11: Kluszomer bij Gamma. Van vrijdag tot en met zondag 30% korting op verf en bijts. Met de voordeelpas. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
12: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin. For life.
13: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
14: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
15: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
14: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
15: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
16: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro.

0: shirten. Prijsfavorieten. Lekker zomers, altijd laag.
1: Hallo.
2: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
1: Ja hoor.
2: Hi, sorry. Heb je misschien ook een ladder?
1: Tuurlijk.
2: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
1: Ja.
3: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
4: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
5: Praxis.
6: De snelpakkers van KPN zijn er weer.

0: Anders grijp je mis.
1: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
2: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
3: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Optimaal drinkyoghurt, alle literpakken, 1 plus 1 gratis. En alle Grols, Warsteiner en Lowlander 0.0, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
4: 12 uur, goedemiddag.
5: Een hele goede middag.
4: Je musicnieuws van nu.nl. Marcel.
6: Goedemiddag. Boeren vinden het niet fair dat hen het ongeluk op de A59 wordt verweten. Door een protest gisteren ontstond file en er vielen 2 doden. Botsingen ontstaan als automobilisten niet opletten, zegt Farmers Defence Force. Kritiek was er ook op de politie over de handhaving. Een vakbond wil daar met de burgemeester nog eens naar kijken. Een dode door geweld in Werkendam in Brabant. Dat gebeurde een week geleden al. De politie heeft er nu pas iets over gezegd. Een man werd zwaar gewond in een pand gevonden en overleed later. Een verdachte is opgepakt. Het is onduidelijk wat er precies in Werkendam is gebeurd. Steeds meer doden door de aardbeving in Indonesië. Het zijn er bijna 40. Ook zijn er enkele tientallen gewonden. De beving was bij het eiland Flores. Daar zijn gebouwen ingestort en beschadigd. Ook in Spanje was een aardbeving. Daar schudde de boel bij Granada. Alleen is er wat schade, geen slachtoffers. En Ferran Torres gaat voor Paris Saint-Germain spelen. De aanvaller voetbalde sinds 2022 voor FC Barcelona. En daarmee werd hij 3 keer kampioen van Spanje. Ook speelde Torres eerder voor Manchester City. Hij heeft een contract getekend tot 2031. Het weer van Weerplaza, hier en daar stevige buien. Het kan ook onweren. Met 24 tot 32 graden voelt het benauwd aan.
4: Pitmeister meldt de langste files van dit moment op de A12 van Oberhausen-Arnhem. Bij Duiven, daar staat 8 kilometer met 20 minuten. A50, Apeldoorn-Arnhem, bij Schaarsbergen 7 kilometer en een half uur. En op de A50, Arnhem richting Apeldoorn, bij Hoenderlo 6 kilometer, 20 minuten.
7: En flitsers op de A6 richting Lelystad bij 69.2. Op de A27 richting Hilversum bij 112.5. Ook op dezelfde A27, maar dan richting Utrecht bij 87.9. En op de A50 richting Apeldoorn bij 212.9.
8: Music. Tom en Bram.
4: Op ons vertrouwde plekje in het weekend.
7: Nou, wat heerlijk zeg.
4: Dat is fijn, hè?
7: Goeie koffie.
4: Oh, heerlijk, jongen. Oh, goeie broodje
7: lekker.
4: Haring.
7: Lekker, man.
9: Que estamos a rular y empezó el verano. ¡Fuego!

0: DJ bij Q Music, Better Off Alone. Hé, 9:59. Op de zaterdagmiddag eindelijk weer terug op ons eigen vertrouwde plekje. Daar Bram Krikke.
1: En daar Tom van der Weert, wat heb ik dit gemist.
0: Ja, we hebben 4 weken op de plek van Domien en Anton gezeten. De Q-middagshow, wat heel erg leuk is.
1: Maar er gaat niks boven die eigen weekendshow, hoor.
0: Oi,
1: wat heb ik dit plekje gemist. Gewoon lekker met mijn vrienden, lekker in het weekend.
0: Direct vertrouwd,
1: lekker met een koffietje.
0: Misschien... Lekker bijna geen kip op kantoor.
1: Nee, ook lekker naar de visboer eventjes gaan. Lekker een wandelingetje. Ochtends, ja. Weet je, dat soort dingen. Gewoon van die weekenddingen.
0: Ja.
1: Geweldig om hier weer lekker te zijn. En wat voelt dat dan weer goed?
0: Ja, wat heb je vanochtend gedaan dan? Gewandeld? Het regende ook veel, toch?
1: Nee. Heerlijk, man. Heerlijk. Even alle ramen opengezet. Ja. Even de hitte uit het huis. Wat een topdag. Laat die herfst maar komen, zou ik willen zeggen. Nee, en verder, ik heb even gesport. En op de kop af ben ik net binnengekomen. Lekker met een kop koffie. Wie maakt me wat?
0: Helemaal niemand, jongen.
1: Hoe was jouw dagje nog? Je hebt gisteren nog met Judith...
0: Gisteravond zat ik hier met Judith. Ja, dus dit is dag 6 op rij hier. Nou, prima. Ik heb er weer zin in vandaag.
1: Ja, maar jij nog met een wandelingetje met de hond begonnen?
0: Wandelingetje met de hond vanochtend inderdaad. Lekker die geur van de regen.
1: Ach, wat heerlijk zeg. Nou, en we zijn natuurlijk ook heel erg benieuwd wat jij allemaal uitspookte. Dit weekend, kom erbij in de Q-app. Dat kan met een berichtje, met een spraakmemo, met een foto, met een video. We lezen en zien alles.
0: En uiteraard ben ik bij de visboer geweest vandaag.
1: Ach,
0: het ligt in de koelkast, dus ik pak het erbij.
1: Haring?
0: Jazeker. Lekker.

0: beetje muziek, Taylor Swift en Anti-Hero.
1: Ja, ondertussen is het weer gezellig in de Q-app. Die Q-app in het weekend. Oh, wat is
0: dat
1: toch
0: ik
1: die gemist.
0: Ja.
1: Even kijken wat er allemaal binnenkomt. Even kijken, Hanneke. Goedemiddag Tom en Bram. Hoe laat gaan jullie 30 seconds doen?
0: Nou, ja,
1: kijk, 30 seconds, dat weten we nog niet of we dat gaan spelen. Maar er is een kans dat we dat, nou, over een kwartiertje wel gaan spelen.
0: Ja, en ja, we hebben het natuurlijk over Team Tom versus Team Bram. We hebben rondom Team Tom versus Team Bram ook breaking news. Dat komt zo meteen even naar half één wel.
1: Hoe bedoel je?
0: Ja, dat komt zo meteen wel.
1: Ik weet van niks,
0: nee,
1: hè?
0: Nee, ja, jij gaat hier ook heel blij mee zijn.
1: Oké. Okay.
0: Ilona is erbij, stuurt een foto vanuit de auto. Weekend is on. Onze kleine meid van 7 maanden bij opa en oma. En wij lekker onderweg naar Scheveningen voor het theater voor Harry Potter. Een keertje lekker in de schmink, haartjes netjes en hakjes aan in plaats van spuugdoekjes, luiers en snoetpoetjes.
1: Ja, dat is ook wel eens fijn. Fuad, die is lekker aan het lakken. Stuurt er ook een foto bij. Lekker bezig, Fuad.
0: Bij Anja thuis zijn ze lekker pannenkoeken aan het maken. Met de dochter is er ook bij. Gezellig.
1: Fleur zegt, ik ga zo naar het asiel om een kitten te halen. Een nieuw maatje voor Ruby. Want
0: leuk.
1: Haar vriendje is in juni helaas overleden.
0: Oh, dat is minder leuk.
1: Dat is minder leuk, maar wel ontzettend goed dat je dan naar het asiel gaat.
0: Hey Sam, goedemiddag met Tom en Bram.
2: Hoi.
0: Jij zit in Zwitserland.
2: Ja, ja, klopt.
1: Ja, en je bent niet alleen, want je bent met je hond op vakantie.
2: Ja, dat klopt helemaal.
1: Ja, wat superleuk. Wat voor hond heb je?
2: Ik heb een Engelse Stafford.
1: Een Engelse Stafford, kijk aan. En hoe bevalt het, zo'n vakantie met de hond?
2: Ja, super vet. Echt heel erg leuk.
1: Maar gewoon enkel met jij en hond?
2: Ja, nou, met tweetjes.
1: Wat super.
2: Hebben we met de auto gereden.
1: Ah, wat goed zeg. En is het een beetje te doen? Kan je ook nog een beetje naar restaurantjes? Want ik kan me ook voorstellen dat niet overal de hond mag, natuurlijk.
2: Nou, daarom ben ik dus juist expres naar Italië en Zwitserland gegaan. Want daar mag dus wel alles. Mogen ze overal mee.
1: Oh, kijk, dat is leuk. Ja, en je hebt net ook wat spectaculairs gedaan.
2: Ja, ja, was echt super vet.
1: Wat was het?
2: Ja, een canyon swing.
1: Een canyon swing?
2: Ja, ja, het is echt super vet. Dan ga je een soort van gigantische schommel tussen twee hele hoge rotswanden. Het is echt super gaaf.
1: Dus jij bent met de hond op die swing gaan zitten?
2: Nee, nee. Nee, niet met de hond. De hond was even thuis.
1: Oh, oké, okay, die was even thuis. Maar wat ontzettend
0: is het niet doodeng?
2: Ja, het was wel hoog. Maar het was wel super vet ook.
1: Oh, nou, wat tof zeg. Wat heerlijk. Doe je dit vaker, zo'n tripje alleen?
2: Nou, de vorige jaar heb ik toevallig voor het eerst gedaan, maar ik vind het zeker bevallen. Dus dat ga ik zeker vaker doen.
1: Ja, ja, want ben je dan iemand die veel sociaal contact toch wel opzoekt? Of vind je het juist lekker om een beetje te isoleren?
2: Allebei wel, eigenlijk.
1: Ja.
2: Dus ik doe het allebei.
1: Ja, dat lijkt me nou ook goed voor ons. Als wij gewoon een keertje gewoon helemaal solo op trip gaan.
0: Ja.
1: Even laden.
2: Ja, het is top hoor. Het is echt top.
0: Gewoon Olly en ik.
1: Ja.
0: En jij met Gibby.
1: En Miep.
0: En Miep.
1: Ja. Maar ik denk, dat ga ik mijn vrouw toch ook wel weer missen.
0: Ja, ook dat, ja.
1: En jij natuurlijk, Isa,
0: ja.
1: En je vrouw.
0: Oh ja, die ook nog. Ja, ja, die heb ik ook nog, ja.
1: Nee, maar goed, Sam, wat ongelooflijk leuk. Tot wanneer zit je er nog?
2: Ik ga morgen lekker naar huis.
0: Lekker, nou, geniet nog even dan van dit dagje en rij voorzichtig morgen.
2: Ja, komt u nog goed, dankjewel.
1: En liefst aan de Stafford, hoe heet die?
2: Lola.
1: Lola,
0: doei, Lola.
1: Hey, doeg.

0: Ja, zometeen voor het eerst sinds tijden weer eens een rondje Team Tom versus Team Bram. Daarin breaking news.
1: Ja, wat is dat toch?
0: Ja, dat ga ik zo vertellen. Ook de Bouwstar komt eraan bij Q.
2: Let op, het foute uur gaat verhuizen.
3: Nou, dat is wel overdreven, maar er gaat wel wat veranderen. Vanaf maandag hoor je al je favoriete fouten. Foute hits. Een half uur eerder. Namelijk vanaf

0: Burton. Prijsfavorieten. Lekker zomers, altijd laag.
1: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
2: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
3: Rustig, adem in,
2: ja, maar misschien kunnen we het toch minder lenen dan we denken?
3: Zenuwleier. Als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
4: Magazijn leegverkoop bij Kees Smit Tuinmeubelen. Tot 60% korting op sale en 15% kassakorting op alles. Kom langs of bezoek keesmit.nl.
5: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij... Ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
6: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
7: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
8: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
9: Voor wie zijn we van weer?
8: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
8: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
11: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Boss en Calvin Klein. Final sale, nog tot en met zondag in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
12: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
13: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
14: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Een jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
15: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
16: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
15: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
17: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
18: Ik wil bij de brandweer. Later als ik beter ben.
19: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
17: Nu bij Dirk, Oreo Rollpack. 99 cent. Die zijn echt lekker.
20: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar €6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
21: Simyo. Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
22: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
23: Praxis.
24: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen. En heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker. De hypotheker.
0: Half 1, goedemiddag. Q-verkeer van Flitsmeister. 2 files langer dan 20 minuten. De eerste op de A2, Utrecht-Den Bosch bij Waardenburg, 7 kilometer en 20 minuten. En op de A12, Oberhausen-Arnhem bij Duiven, 8 kilometer, 25 minuten.
1: Ja, en flitsers op de A6 richting Lelystad bij 69,2. Op de A27 richting Hilversum bij 112,5. Dan op de A27 richting Utrecht bij 87,9. En tot slot op de A50 richting Apeldoorn bij 212,9.
0: Toch die broodjes haring iets te snel weg.
1: Ja, die kwam toch even boven vissen.
2: Tom en Bram.
0: Dua Lipa komt eraan. Eerst de Bauza en McNair.

0: Tom versus Team Bram.
1: Ik vind het nog steeds jammer dat dat eindgitaarsolootje van Houdini, dat dat zo kort is. Dat is toch wel zo'n lekker lijntje.
2: Ik kan voor jou wel een keer een uitgebreide versie maken.
1: Ja, maar dan wordt het de hele tijd copy-paste. Ja. Nee, die man die moet gewoon even lekker een minuut gewoon doorstaan pingelen, weet je wel. Dan zou dat top zijn. Goed, Team Tom versus Team Bram. We gaan het weer spelen in teamverband. We hebben alleen nog geen teamgenoot. En dat terwijl het Q-prijzenpakket voor de winnaar klaar ligt. Nou, voor Team Bram ben ik op zoek naar iemand die, nou ja, de nieuwe slash oude inmiddels toch al wel weer, die een Michael Jackson film heeft gezien.
2: Oh.
1: Ja, ik zag dat hij inmiddels op een aantal streamers al staat, die Michael Jackson film. Ik heb hem gisteren gekeken met de vrouw. Echt een waanzinnig leuke film.
2: Over gitaarsolo's gesproken.
1: Nou, die zitten daar toch ook wel in.
2: Lekker hoor.
1: Met Eddie Van Halen, ja, die daar eventjes bij opspringt. Ja, echt een hele leuke film. Ik vond het echt, ik zit helemaal in de Michael Jackson sferen. Heb je hem ook al gezien? Stuur dan Team Bram via de Q Music app. Als je hem nog wil zien, dan ben je natuurlijk ook van harte welkom.
2: Voor Team Tom zoek ik de volgende persoon. Iemand die ook klaar is met zijn of haar zomerbaantje.
1: Net zoals wij.
2: Ja, we hebben 4 weken op de plek van Domien en Anton gezeten. Wij kunnen nu zeggen, wij zijn klaar met ons zomerbaantje. We gaan gewoon weer lekker naar ons normale baantje in het weekend.
1: Ja.
2: Dus heb je hem ook afgerond, je zomerbaantje? Meld je aan voor Team Tom in de Q-Music app.
1: Ja, dan is alleen nog de vraag, welk spel gaan wij spelen?
2: Ja, voordat we die kiezen heb ik breaking news.
1: Ja, wat is dat toch?
2: Ik heb iets geregeld voor, we zijn eindelijk weer terug in het weekend. Dus het is ook een soort cadeau voor ons samen. Het is namelijk een splinternieuw doosje. 30 seconds.
1: Ach, de nieuwste. Kijk eens, 30 seconds.
2: De allernieuwste. Kijk, als je meekijkt via Kijk Live, ze zitten nog in het folietje.
1: Oh, wat fijn zeg.
2: Ja.
1: Ja, dat is wel fijn hoor.
2: Dat is lekker.
1: Die oude kaartjes, daar zaten allemaal van die namen in. Dat je denkt, ja, wat moeten we daar nou mee? Ja,
2: maak hem even open.
1: Maar dat is even lekker zeg.
2: Oh, even.
1: Kakelverse. Super 30 vers. Seconds.
2: Verse krijg je hem niet.
1: Oké. Okay. Nou, dan gaan we die toch lekker spelen.
2: Oh, wat ruiken ze lekker, die kaartjes.
1: We moeten hem even inwerken.
2: Ja, ruikers.
1: Heerlijk.
2: Oh, dat is fijn.
1: Nou, ja. Ruikt als weekend.
2: Nou, dan gaan we die spelen toch?
1: Ja, dat is goed.
2: Aanmelden via de Q-Music app.

0: Amy Winehouse op je music, Valerie.
1: 10 Tom versus 10 Bram.
2: Spelen wij in teamverband en voor Team Bram was ik op zoek naar iemand die de Michael Jackson film gezien heeft. Ik heb hem gisteren gezien met mijn vrouw. Echt een geweldig leuke film. Ik zit helemaal in de hogere sferen. Oh, wat een muziek. En die heb ik gevonden in Sophia. Hallo, Sophia.
3: Ja, hallo.
2: Hallo, ja, hallo. Ja, allereerst, hoe is je weekend?
3: Ja, topweekend.
2: Ja.
3: Heel gezellig. Ja, gisteren goed weer gehad. En vandaag gaan we zo meteen op een bootje varen door het Westland.
2: Oh, nou kijk, wat heerlijk. En dan ondanks het weer, want het is wel een beetje regenachtig natuurlijk.
3: Nou, het is hier droog.
2: Oh, oké, okay. Nou, dan heb ik niks gezegd.
3: Nee, het is wel een beetje bewolkt, maar prima weer.
2: Ja, en je hebt dus die film gezien. Wanneer was dat?
3: Dat was in juni. En toen waren we op kost op vakantie en toen hoorden we via de reisorganisatie dat er een openluchtbioscoop was. En dat daar dus Michael Jackson film werd gedraaid.
2: Wat een toplocatie. Dus, ja, zeg, ja, lekker zeg. Ja. Lekker met een gyrosje Michael Jackson kijken.
3: Ja, lekker met een oezootje en dan Engels gesproken film en Grieks ondertiteld.
2: Ja, nou heerlijk. En die muziek spreekt voor zich natuurlijk.
3: Ja, daarom. Dus weinig aan toe te voegen.
2: Welk cijfer geef je de film?
3: Ja, gewoon een 10.
2: Kijk, gewoon een lekkere, dikke 10.
3: En wachten op een volgende, zeg maar.
2: Ja, dat zou inderdaad leuk zijn.
0: Nou, we zetten hem op het lijstje, hoor.
2: Nou ja, ik heb hem dus al gezien, zeker.
0: Ja, oké. Maar ik en voor de rest alle mensen die hem nog niet gezien hebben.
2: Nou, misschien jouw teamgenoot.
0: Ja, Dylan, goedemiddag.
4: Goedemiddag, ja, hallo Jumbo. Sorry, klauw.
2: Jij werkt daar toevallig.
4: Nee, dat is niet.
2: Oh. Nee, je had een ander baantje, toch?
4: Ja, die had ik wel, ja.
2: Wat heb je gedaan?
4: Ik ben gestopt met de kermis, zeg maar.
2: Dat doe je iedere zomer, toch?
4: Deed ik iedere zomer, maar omdat het eigenlijk een beetje, schichter werd voor mij, ben ik eigenlijk ermee gestopt, ja.
2: Oh, nou, dat is wel jammer. Dus het was echt de laatste zomerkermis voor jou?
4: Ja.
2: Wat was jouw specialiteit daar? Wat moest je doen?
4: Kindertrampoline.
2: De kindertrampoline.
4: Ja.
2: Dus je hebt een hoop kinderen blij gemaakt weer.
4: Er waren echt wel wat van die kinderen. Die sprongen best hoog en het record staat op 3, zeg maar.
2: Als in 3 meter?
4: Salto's.
2: Drie salto's.
4: Ja, salto's.
2: Top, Dylan, je zit in Team Tom. We gaan strijden in teamverband. We doen 30 seconds bij de teams, 30 seconden de tijd. Wij omschrijven dingen vanaf het kaartje en het team met de meeste woorden goed wint.
0: Juist.
2: Team Tom, Team Trampoline, willen jullie beginnen?
0: Ja hoor.
2: Goed toch, Dylan?
4: Ja hoor.
2: Oké, ik pak het kaartje. We gaan op zoek naar de provincie van Kampen, Zwolle.
4: Drenthe?
2: Nee, boven Gelderland.
4: Overijssel?
2: Juist, dit is het merk van de hagelslag.
4: Druiter?
2: Nee, 4 letters, die andere. Oké, maakt niet uit. De competitie in Duitsland, de voetbalcompetitie.
4: Bundesliga?
2: Ja, dan is... ik denk dat het een film is. Is dit niet een James Bond film? Ja.
4: 007?
2: Noem een James Bond film. Dat is natuurlijk ook lastig.
4: Laat maar passen.
2: Nummer 1 van de 40.
0: No Time to Die.
4: No Time to Die, ja.
2: Is dat van James Bond?
0: Ja, dat vind ik nog best wel
2: knap. Vind je dat niet knap van mij?
0: Dat vind ik eigenlijk best wel knap voor een niet filmkenner.
2: Ja, het schoot me zo te binnen.
4: Echt,
2: en jij zocht?
0: Vens Hagelslag.
2: Ja, Vens Hagelslag.
4: Ja, precies. Ja, Vens.
2: Sophia, voor Team Bram, ben jij er klaar voor?
3: Jazeker.
2: Dan gaat de tijd nu in. Even kijken. Ach, deze app heette eerst Twitter en nu heeft hij 1 letter.
3: X.
2: Ja, heel goed. Even kijken. Dit is een tv-programma. Niet Wie is de Mol, maar dat andere op een onbewoond eiland. En dan moeten ze overleven, weet je. En slapen op stranden.
3: Expeditie Robinson.
2: Ja, heel goed. Dit is de man van Wijnen. Altijd op SBS te zien.
3: Martin Meiland.
2: Ja, heel goed. Dit is volgens mij een Franse DJ-duo met van die helmen op. Around the World.
3: De Blues?
2: Nee, Daft Punk. Oh. Zijn ze Frans eigenlijk?
3: Daft Punk, ja. Nou, weet ik ook niet.
2: Ik weet eigenlijk niet zeker of ze Frans waren.
0: Daft Punk, ja. Franse house en electro duo, zeker.
2: Oké, alright. Nou, dan kijk ik eventjes naar de jury. Dan zie ik dat Team Tom met Dylan er 2 goed heeft. En Team Bram met Sophia er 3. Dus Sophia, je hebt gewonnen!
0: Nou, gefeliciteerd hoor.
2: Ja.
3: Nou, ik had weekend helemaal niet meer stuk, toch?
2: Nou, geweldig. Ja, Sophia, jij wint het Q-prijzenpakket. Hij komt jouw kant op. Gefeliciteerd.
3: Nou, super leuk, dankjewel.
2: Hey, sympathiek Dylan. Thanks voor het meedoen. Wie weet de volgende keer, hè.
4: Tot de honden.
2: Hoi.
3: Doei.

0: Music, talk to you. Nieuws van 1 uur komt eraan. Daarna muziek van Lala Young. Messi, hoor je zo meteen.
1: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
2: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
1: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
3: Een Müller Milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de vier Müller Milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je €25.000. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
4: Moelenmilk, the moo you can't resist.
5: Mam, waar is mijn zwembad?
6: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
7: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
8: geeft ruimte.
9: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
7: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
10: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app.
11: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Zo heb je een eerste klas Samsung Galaxy Chromebook Go met Intel Celeron processor voor €199. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
12: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar €6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
13: Simyo, jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
14: 3-sterren-slot.
13: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
15: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft Luiers het EU-ecolabel en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oeh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
16: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99. Veel vitamines voor weinig.
17: Fans van voordeel.
16: Aldi.
18: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee! Internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
16: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Citroenen, 500 gram, maar €0,95. En een hele wilde aanbieding. Wilde perziken, een hele kilo, maar €1,49.
17: Hands van voordeel.
16: Aldi. Yeah!
19: Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Yeah! Speciaal voor jou.
20: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie.
21: ANWB en
19: en gaan. Yeah! Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbohockey.com, speciaal voor jou.
14: Nieuwe hond?
21: Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit en een stevig evaluatiegesprek voeren.
22: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
21: En verzekerd zijn.
22: Oh ja, verzekering.
21: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
23: Ah, nee hè.
24: Dag buurvrouw, sleutels vergeten?
23: Ja, weer eens.
24: Nou, pof jij even?
23: Oh ja?
24: Ik heb net koffie gezet.
23: Lekker.
24: Kom maar even binnen, dan kun je hier wachten. Je
25: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Echt
26: beetstreekt. Hey ondernemer, hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
27: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo kreeg je deze week maar liefst 2 flessen Lipton Iced Tea van 1,5 liter per besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
28: Daar zit je weer, in de klas of op kantoor.
29: Maar hey, met de nieuwe collectie van BNR.

0: goedemiddag.
1: Een hele goede middag.
0: Q-music nieuws van nu.nl. Marcel van Beest.
2: Goedemiddag. Oordeel niet te snel over het dodelijk ongeluk op de A59 in Brabant. Die oproep komt van boerenactiegroepen. Bij een botsing in een file door een boerenprotest vielen 2 doden. Agractie wil dat eerst de feiten worden afgewacht. Farmers Defence Force vindt het niet fair om gelijk boeren de schuld te geven. Een grote politieactie in Ommen in Overijssel. De politie heeft er een man opgepakt. Hij zou er op straat hebben rondgezwaaid met een vuurwapen. De verdachte zou eerder in een huis ruzie hebben gehad. Waar die ruzie over ging, is nog onduidelijk. Een dode en ruim 40 gewonden bij een natuurbrand in Kroatië. Het vuur woedde bij de watplaats Omis in het zuiden. Zo'n 2000 mensen zijn op de vlucht geslagen. Ze zitten in opvangcentra, ook Nederlanders. En een Franse vader en zijn 2 zonen hebben 16 uur rondgedobberd op zee. Dat gebeurde voor de kust van Thailand. Ze hadden een jetski gehuurd, maar die was omgeslagen. De verhuurder sloeg alarm toen ze niet op tijd terugkeerden. Uitgeput zijn de vader en zijn zonen aan wal gebracht. Dan het weer van Weerplaza. Hier en daar stevige buien. Het kan ook gaan onweren. Met 24 tot 32 graden voelt het benauwd aan.
0: Flitsmeister dan met files langer dan een kwartier op de A12 Oberhausen-Utrecht bij Grijshoort 8 kilometer en een kwartier. A50 Arnhem-Apeldoorn bij Hoenderlo 5 kilometer en een kwartier. En op de A76 Geleen naar Keulen bij de grens 2 kilometer, kleine 20 minuten.
3: Ja, dan nog flitsers op de A6 richting Lelystad bij 69.2. Op de A27 richting Hilversum bij 112.5. Dan op de A27 richting Utrecht bij 87.9. En tot slot op de A50 richting Apeldoorn bij 212.9.
0: Met de weekendshow op zaterdagmiddag zoals die hoort te zijn.
3: Nou, amen.
0: Mahomie Bumpy Ride komt eraan. Eerst Lola Young.

0: Mahombi, Bumpy Ride. Bij Q-Music, het is de weekendshow op zaterdag 15 augustus 2026. 9 minuutjes over 1, daar Bram.
1: En daar Tom.
0: Lekker weer terug op ons plekje in het weekend.
1: Nou, zeg dat.
0: En ja. Gefeliciteerd.
1: Oh, dat is wel een beetje laat, Tom.
0: Ja.
1: 12 augustus was het jarig.
0: Woensdag was je jarig. Vandaag is de geboortedag van Napoleon.
1: Ach ja, natuurlijk. Ja.
0: 15 augustus
1: 1769. Dus dan zou hij vandaag 257 jaar zijn geworden.
0: Zo.
1: Ja.
0: Hoe oud is hij geworden?
1: Ja, volgens mij echt 51 of zo.
0: Oh.
1: Niet zo heel oud. Maar wat? Ja, dat
0: is natuurlijk jouw vriend.
1: Napoleon Bonaparte. Ja, ik ben enorm fan van Napoleon. Dat is de grootste mens aller tijden ooit. Ja, en niet iedereen zal het daarmee eens zijn.
0: Nee.
1: Natuurlijk ook sommige geloven. Die geloven natuurlijk in bepaalde mensen die hier ook hebben rondgelopen. Die zullen natuurlijk zeggen dat is de allergrootste.
0: Ja.
1: Voor mij is dat Napoleon Bonaparte.
0: Maar waarom?
1: Ja, wat die allemaal voor elkaar heeft gekregen, joh. Dat is echt van zo'n ongekend niveau. En die heeft een blijvende impact, hè, tot op de dag van vandaag. Van belastingstelsel tot maten, tot het stokbrood aan toe.
0: Is hij ook van die achternamen?
1: De achternamen,
0: ja,
1: zeker.
0: Dus als ik visser was, dan heet ik visser.
1: Nou, bijvoorbeeld, inderdaad. Ja, dat is allemaal Napoleon Bonaparte.
0: Ja, dan ben je wel een grote, als je dat hebt geregeld.
1: Echt geweldig. En die tactiek. Ik heb ook van mijn ouders voor mijn verjaardag heb ik een boek gekregen met alle veldslagen van Napoleon. Super dik. En ja, dat is gewoon smullen. Die man, dat was een genie. Een genie. Ja, en ik heb dus een originele brief van Napoleon. Hè,
0: ja, dat vind ik wel heel gaaf.
1: In mijn
0: ja.
1: verzameling. Echt gewoon een handgeschreven brief van Napoleon, man. Ja, geweldig, geweldig. Ja, ik kan er echt uren over babbelen. En ik ben ook heel blij. Komende maandag gaan we voor mijn verjaardag nog.
0: Zeker.
1: Dat heb jij geregeld. Gaan we naar zo'n museumdepot.
0: We gaan naar het collectiecentrum. Collectiecentrum Nederland. Waar 4 hele kunstcollecties liggen opgeslagen. Dat is jouw cadeau. Dan mag jij, samen met 2 Q-luisteraars trouwens, mag jij rond banjeren.
1: Ja, en jij dus ook. Want jij
0: ik ook, ja.
1: Heb jij er een beetje zin in? Want jij hebt helemaal niks met geschiedenis en niks met musea en niks.
0: Jongen, ik ben dan al 7 dagen op rij aan het werk. En op een vrije dag moet ik naar een kunstcollectie kijken.
1: Nou, ja, je hebt het zelf cadeau gegeven.
0: Ja, ik ga wel mee met jouw cadeau. Dus dat, ja.
1: Maar zin heb je er niet
0: in? Zin heb ik er niet in, nee.
1: Nee, oké.
0: Ik hoop dat ze een beetje goede koffie hebben.
1: Ja, vast wel hoor.
0: Ja,
1: ja, nee, ik heb er ongelooflijk veel zin in. En misschien hebben ze ook nog wel dingen uit de tijd van Napoleon.
0: Neem je pinpas mee?
1: Ja, of
0: dat je gewoon een bod doet.
1: Of een boodschappentas en dan flikken we alles stiekem in.
0: Maandagochtend 10:30 gaan we daar naartoe naar

0: Collectiecentrum Nederland. Dat is natuurlijk ook allemaal te volgen, want de vrienden van de social afdeling gaan mee. Dus Q-Music NL.
1: Maandag. Nou, maar ik wil wel gewoon lekker een beetje struinen, hoor.
0: Ja, ze
1: laat me niet voor een karretje een Q-Music karretje spannen. Ja. Ik wil gewoon even lekker genieten. Het is mijn verjaardagscadeau.
0: Ja, maar we moeten ook even op de foto met zo'n schilderij. En even voor de...
1: Ja, natuurlijk. Maar die luisteraars die meegaan, die willen ook gewoon lekker tutten. Ja, die willen niet de hele tijd met de socials en met Tom.
0: Komt goed.
1: Oké. Dan is het goed.
0: Purple Disco Machine zometeen met Q-Music. En dit is Ruben Hillen.

0: Machine bij Q-Music, Hypnotized. We hadden het net even over Napoleon. Waarop WF in de Q-Music app stuurt... Napoleon was een dikke klootzak.
1: Ja, ik kom niet aan mijn held, hè. Ik kom niet aan mijn held. Napoleon is mijn held. Ik zit helemaal... Ja, ik heb zoveel... Ik heb boeken van hem. Ik luister podcasts over... Ik ben helemaal verzot op Napoleon.
0: Ja, dat is nog geweldig. Een goeie van Josephine. Die stuurt hier nog een tip voor jou. Interessant boek voor Bram. De liefdesbrieven van Napoleon.
1: Ja.
0: Heb je die al gehad?
1: Nee... Nee, want er is inderdaad ook natuurlijk een hele kant van zijn liefdesleven. En daar heeft hij ongelooflijk veel brieven over gestuurd. En ja, dat is nou eigenlijk het enige stukje wat mij wat minder interesseert.
0: Oh.
1: Dat liefdes heeft. Terwijl natuurlijk, dat hoort er helemaal bij. En dat heeft ook een belangrijke rol gespeeld. Maar ja, daar toch... Net zoals dat iedere actiefilm moet ook een of andere verdwaalde liefde erin hebben. Nee, we willen die veldslagen. We willen de toffe verhalen. We willen niet dat gesimp. Hè? Nou goed, dus ja. Dat.
0: En dan moeten we even richting telefoon. Want daar hebben we volgens mij een van de jongste Q-luisteraars van dit moment aan de lijn. Tom, goedemiddag.
2: Hi.
1: Hey, dag Tom. Hoe oud ben jij?
2: 9.
0: Ja,
2: 9
0: vandaag jaar. Geworden, toch?
2: Ja.
0: Ja, gefeliciteerd.
2: Dankjewel.
1: 9 jaar, dat is echt al oud, hoor. Dan word je al wel echt groot. En heb je nu vakantie?
2: Ja.
0: Tot wanneer?
2: Tot vandaag. Tot zondag.
0: Oh, dus het is bijna afgelopen. Heb je een leuke vakantie gehad?
2: Ja.
0: Wat heb je gedaan?
2: We zijn verhuisd en een paar weken geleden waren er 2 dagjes in Antwerpen.
1: Kijk, dat is wel heel erg leuk. Ja, wij kregen dus een berichtje van jouw moeder. Die zei van, is het niet leuk als wij eventjes Tom kunnen feliciteren met zijn verjaardag? Nou, dat gaan we... Heb je niet even een leuk liedje?
0: Een leuk liedje?
1: Even een leuk liedje.
0: Een verjaardagliedje.
1: Even een verjaardag. Even een klein... even, kom op, even wat leuk. Wacht heel even hoor, Tom. Wacht heel even hoor.
0: Blijf erbij, Tom, want...
1: Niet stiekem weglopen.
0: Even kijken, wat is dit? Is dit een...
1: Nee, dit is niet goed.
0: Nee? Oh, oké. Okay.
1: Even een ander. Even een ander liedje.
0: Kom. Lang zal die...
1: Ja, even
0: een lang zal die...
1: Ja...
0: Hey, is dat... Nee,

0: Gefeliciteerd!
1: Je hoeft er niet die lange stem te doen, hoor.
2: Oh. Oh. Is dit nou kritiek op mijn zang?
1: Nee, hoor.
2: Oh, oké, okay, dan is het goed.
0: Tom, we wensen je nog een prachtige verjaardag en veel plezier met alles wat je gaat doen vandaag.
1: Dankjewel.
0: Doei, doei.
1: Fijne dag, hè?
0: Fijne dag.

0: Shakira, Burner Boy, Die Die bij Q Music. Nog steeds de nummer 1 in de Nederlandse top 40.
1: Hoe dan?
0: Hoe dan? Ja, je zou toch zeggen, nou, dat WK dat is inmiddels al wel...
1: Dat is wel klaar.
0: Dat het dan nog een paar weekjes doorsukkelt. Nou, oké. Maar
1: ja. Ja. Maar
0: nog steeds een grote.
1: Het blijft dan toch, hè? Ja. En het wordt dus ook gestreamd nog steeds.
0: Ja, want anders staat het niet op 1.
1: Ik ken die mensen niet.
0: Nee, ben jij het niet zelf?
1: Nee, dan kijk, nogmaals, niks mis met Shakira. Niks mis met dit nummer. Absoluut niet. Het staat als een huis.
0: Mm.
1: Welke psychopaat streamt dit nummer nou nog? Ik ken die niet.
0: Ja, ja.
1: Maar goed, het is wel een knallen van de plaat. Dus we blijven hem lekker draaien.
0: Ja hoor, nummer 1 in de top 40.
1: Geweldig.
0: Hey, zometeen zijn wij weer een verzekeringsmaatschappij. Je mag je schades van de afgelopen week doorsturen. Een van ons beiden gaat hem vergoeden. En ook Jonas Blue komt eraan.
2: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
3: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
4: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
5: Zonnebrandcreme?
6: Natuurlijk, want na 1 drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
7: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
8: Wist je dat? Er zit een schilder in iedereen. En de verfzaak sleep jij doorheen?
9: Welkom bij de Verfzaak.
8: Nu bij 10 liter Histor Monodek 25% gratis.
10: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
9: Welkom bij de Verfzaak.
8: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
11: Alleen nu bij Hollands Nieuwe.
12: Woehoe!
11: 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
13: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
14: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
13: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
14: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
15: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde Doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul. Het leukste dagje uit. Tussen de apen.
16: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp je voordeel. Profiteer alleen dit weekend nog van 30% korting op alle Sigma buitenlak. Karwei, maak het mooier.
15: Nu alle kaartjes €21,50. Alleen op apenhulp.nl.
17: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH vloeibaar wasmiddel wit voor maar €2,55. Goed voor zeker 25 wasbeurten. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
18: Mam, waar is mijn zwemband?
19: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
3: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
4: Allsafe geeft ruimte.
7: Happy Earth.

0: 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
1: Magazijn leegverkoop bij Kees-Smit Tuinmeubelen. Tot 60% korting op sale en 15% kassakorting op alles. Kom langs of bezoek Kees-Smit.nl.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
5: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
6: Zijn we er al?
5: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
7: Oh ja, verzekering.
5: En weer door met de Ora autoverzekering.
8: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
9: Vakantie voorbij? Nu al? Het is back to school bij Mediamarkt. Scoor nu een Samsung Galaxy Book 4 laptop met Intel Core i5 processor voor €555. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
10: Exact 1:30. Goedemiddag, Q-verkeer van Flitsmeister met de langste files op dit moment. Op de A1 Amsterdam-Apeldoorn bij Barneveld staat 9 kilometer met een kwartier. A50 Apeldoorn-Arnhem door een defect voertuig bij Hoenderlo, 5 kilometer en een kwartier. En op de A67 Venlo-Eindhoven bij Leendeheide, randweg N2, 2 kilometer, kwartier.
11: En flitsers op de A6 richting Lelystad bij 69.2. Op de A9 richting Haarlem bij 56.6. Op de A27 richting Almere bij 115.0. En ook op de A27, maar dan richting Utrecht bij 87.9.
12: Tom en Bram.
10: Wie betaalt de schade? Zometeen, maar eerst Joe.

0: en Never Give Up. Ja, Tom of Bram. Bram of Tom. Ja, kijk, dit item heb ik dan weer niet gemist in de vakantieperiode. Eén van ons twee gaat de portemonnee pakken om een schade te vergoeden van een luisteraar. Dus heb jij een schade opgelopen? Stuur dan even via de Q-Music app wat het is, hoe het is gebeurd en welk prijskaartje er aan hangt. En ongeveer tot 100 euro gaan we. Niet verder.
1: Misschien is je barbecue op vakantie kapot gegaan of heb je hem per ongeluk achtergelaten ergens in Frankrijk, Italië, Duitsland, Oostenrijk, noem het op.
0: Ja, misschien heb je koffie gemorst op je nieuwe tapijt.
1: Misschien is je schutting omgewaaid.
0: Misschien ben je op je bril gaan zitten. Of ben je met je rolstoel over een bril gereden.
1: Die komt ook altijd weer terug, hè.
0: Oh. Misschien heb je een pambami door een glazen tafel laten flikkeren omdat het heet was. Ja.
1: Nou, je hoort het. Alles is mogelijk in Wie betaalt de schade.
0: Echt alles.
1: Ja, ja. Stuur het even door. Wat is je schade en wat is het prijskaartje? Dat kan via de Q-Music app. Zometeen gaan we één iemand terugbellen en dan gaat het lot bepalen wie er gaat betalen.
0: Ja, dat zeg je heel mooi.
1: Ja, eigenlijk hadden we hem daar moeten

0: IQ. Any place, anywhere, anytime. Ja, Tom of Bram?
1: Ja, Bram of Tom. Goed, we gaan weer een schade betalen. Een van ons gaat dat doen. Onze pinpassen liggen dan in een grabbelton. En onze producer gaat een willekeurige pinpas eruit trekken. Maar voordat het zover is... Ja, wat voor schades komen er allemaal binnen, Tom?
2: Oh, Leona stuurt een foto. Ze zegt erbij, deze foto kregen we van de oppas. Ik zie een viervoeter en ik zie heel veel rotzooi in huis. Ik denk dat het een kussen of een deel van een bank of zo is geweest. Nou, helemaal in puin.
1: Ja, ik zie het. Ik zie ook een bericht van Luc. Die zegt, door de warmte is de joystick van mijn PlayStation 5 controller kapot. De lijm liet los, schade €70.
2: Luc, ja, zeg eens eerlijk, Luc, of was jij FIFA aan het doen?
1: Hey. Of heb jij die controle eventjes tegen een muurtje gegooid?
2: Zit je ons nou te neppen? Tanja die zegt hier, het deken van mijn paard is kapot getrokken door een veulen in de wei. Schade €65.
1: Laura zegt nog, onze schade, de accu van de elektrische fiets laat niet meer op. Nieuwe besteld, €190.
2: Hier €75 bij Iris. Mijn vriend heeft de band van de fiets opgepompt. 5 minuten later ontplofte die.
1: Oei. Hans zegt, ik heb een deksel van de pan laten vallen op de inductieplaat. Oeh, maar dat zal wel heel duur gaan worden, denk je.
2: Ik zie hier een foto van Monique ook. Het is een foto vanuit, een bijkeuken of zo. Daar zijn ook allerlei potten en glazen en borden kapotgevallen.
1: Maar waarom?
2: Ja, ik... Zou het een huisdier zijn?
1: Zou het een kat zijn geweest?
2: Monique?
1: Je stuurt alleen een foto van de schade, maar het is echt gigantisch.
2: Dit lijkt wel aangericht te kunnen zijn door een kat.
1: Zeker. Ik zie trouwens ook nog een berichtje binnenkomen van Edmee. Onze schade, een wespennest in de slaapkamer. Oh. De bestrijder is 30 seconden beter bezig geweest en €100 is verdampt.
2: Wij moeten wespen bestrijden, moeten we worden.
1: Ik hou niet zo van wespen. Goed, aan de telefoon hebben we Jordi. Hallo Jordi.
3: Hey, hallo.
1: Ja, Jordi, ook jij hebt schade.
3: Dat klopt, ja.
1: Ben jij inmiddels weer in Nederland of ben je nog in het buitenland?
3: Nee, ik ben inmiddels weer in Nederland, ja.
1: Okay, wat heb je gedaan? Wat voor reis?
3: Ja, ik ben met het gezin met een camper door Canada wezen reizen.
1: Ach, gaaf man.
3: Ja.
1: Hoe lang was je weg?
3: Wij zijn 3,5 week weg geweest in totaal.
1: En hoogtepunt?
3: Ja, hoogtepunt was toch wel de draften.
1: Het draften?
3: Ja, één van de hoogtepunten. Het zat vol met hoogtepunten, maar
1: op een wilde rivier in Canada. Lekker wezen raften. En daar gaat ook jouw schade over, hè?
3: Ja, daar gaat inderdaad ook jouw schade over. Ja, dat klopt.
1: Je stuurt een foto mee in de Q-app. Jij bent uit die boot getiefstraald.
3: Ik ben uit de boot gelanceerd, inderdaad. Dat klopt. Ja, ja. Nee, dat was leuk. We gingen, onze vrienden van ons die waren daar ook. En wij gingen met z'n achten in een bootje raften. 4 kids, 4 volwassenen. En we hadden een familietripje geboekt. Dus wij dachten, nou, we gaan lekker rustig kabbelen over een riviertje. En we zijn nog geen 5 minuten onderweg. En de chauffeurs, als het ware, de bootbestuurder, die zegt... er komt zometeen een categorie 4 stukje aan. Dus zet je schrap. Dus waarop een van de moeders in paniek vroeg... maar hoeveel categorieën zijn er dan? Toen zei hij, ja, er zijn 5 categorieën. De 5 is de zwaarste.
1: Ja, dus je krijgt meteen vroeg voor je kiezen.
3: Ja, inderdaad. Dus die moeder die zei ook meteen van... maar het was toch een familietrit? Zei hij, ja, dat is het ook. Hou je maar vast, komt goed.
1: Wow.
3: En ik moest ook vooraan zitten. De 2 mannen moesten voorzitten. Dat was niet helemaal vrijwillig. Bij de eerste golf die onder de boot kwam... werd ik er echt uitgelanceerd. En lag ik in een kolkende rivier.
1: Was je niet bang? Ja.
3: Nou nee, we kregen van tevoren wel duidelijke instructies. Je moest meteen het touw in de boot vastpakken. Nou, die had ik al eenmaal val, had ik die eigenlijk al vrij snel te pakken. Perl nog in mijn hand ook, dus die heb ik ook nog kunnen redden, dus dat was fijn.
1: Ah, ja. Eigenlijk heb je alles kunnen redden als ik het zo hoor.
3: Ja, ik had alleen dus juist omdat het een familietripje was, dacht ik, nou, mijn zonnebril kan ik wel ophouden. maar ik zat 10 minuten later in de boot bijgekomen van de schrik als het ware. En ik denk, waar is mijn zonnebril? Maar ja, daar hoef ik niet lang over na te denken natuurlijk.
1: In die rivier.
3: Ja, die is die ligt nog ergens in de rivier, ja.
1: Verzwolgen
3: in die, inderdaad.
1: In die rivier. En wat voor brilletje was dat, Jordi?
3: Ja, dat was een D. Franklin brilletje. Dus het was wel mijn vakantiebril als het ware. Ik had niet een hele dure opgezet.
1: Maar een bril.
3: Ja, ja nee. Ja, precies,
1: dat gelukkig
3: ja.
1: niet. Oké, okay, maar ja, en wat is de schade? Hoeveel kost het?
3: Die was €45.
1: Oh. Ja, je zegt wel, maar het is toch zonde.
3: Ja, dat is zonde, want dat was een van mijn favoriete brillen. Die hoeven niet altijd duur te zijn natuurlijk, maar deze droeg ik bijna dagelijks.
2: Als je een goed duur zonnebrilletje, dan kun je ook zo richting een paar honderd euro gaan natuurlijk.
1: Zeker, zeker. Maar goed, ja, een favoriete bril kan ook voor een paar tientjes. 45 euro, nou Jordi, we gaan hem sowieso vergoeden. Laten we er 60 van maken, Tom, is dat netjes?
2: Oh, dat vind ik, ja dat is mooi.
1: 60, dan kan je misschien een kleine up... Oh, hij is weg.
2: Wat is weg?
1: Ja, hij is weg. Jordi, daar is hij, Jordi. Lag je weer in het water? Hallo?
4: Hij is weer weg. Wacht, ik bel hem nog een keer, wacht.
2: Ja, die is echt het water ingegaan.
4: Komt
2: hij?
1: En die pauken maar blijven pauken.
2: Jordi!
3: Met Jordi.
2: Nee, dat is zo'n voicemail.
1: Oh.
2: Nou ja.
1: Die heeft hij in het water opgenomen.
2: Is die, nou, of zijn telefoon is leeg.
1: Oké, laten we zeggen, we maken er 60 euro van. De vraag is alleen, gaat Tom betalen of gaat Bram betalen? Onze pinpas zit in een grabbelton.
2: Ja.
1: Zijn die verdomde pauken weer.
4: Ik grabbel daar. Pinpas in die grote grabbelton. En dan ga ik er
2: al
4: blind in uitpakken. En degene die schade gaat betalen van Jordi, dat is... Het is Bram.
1: Ach. Ja, dat is dan weer jammer.
2: Jordi, als je het hoort.
1: Ja, als je het hoort, stuur maar een tikkie van 60 euro, dan wordt hij vergoed.
0: Oh ja, dankjewel Bram. Ja, geweldig gedaan. Ja, het was mijn favoriete beeld.
1: Ja, graag gedaan Jordi, dat is helemaal geen probleem.
2: Fijn weekend nog hè Jordi.
1: Dankjewel hè, jullie ook.
5: De Q Music, alarmschijf. Sienna Spyro, Great Expectations.

0: Nieuwe alarmschijf, Sienna Spyro. Hoor je een week lang extra vaak bij Q-Music. Great Expectation. Het nieuws van 2 uur komt eraan. Marcel, goedemiddag.
1: Goedemiddag. En daarin gaan we het hebben over zoenen met je favoriete acteur.
0: En muziek zometeen van Cameron Whitcomb.
2: Mattie en Marieke.
3: Marieke, ik heb een fantastische vakantie gehad in Spanje. Er is alleen één plek waar ik niet meer naartoe ga. Die plek was ongeveer 50, 60 centimeter hoog en 40 centimeter breed. Ik heb er doodsangsten uitgestaan. Ik vertel je maandag als we terug zijn waar het was.
4: Hey ondernemer, hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
5: Creon Kozijnen, zo berekend, eenvoudig besteld.
6: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
7: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
6: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
8: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
9: Zijn we er al?
8: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
10: Oh ja, verzekering.
8: En weer door met de Ora autoverzekering.
11: Linda Mini is het magazine voor aanstaande ouders en ouders van jonge kinderen. Met Anna Nouchin, Raantje Papi, Iris Enthoven, Nina Waring en Mart Hoogkamer. Van de makers van Linda. Dus boordevol humor en eerlijke verhalen. Koop Linda Mini nu online of in de winkel.
8: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
12: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
13: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Douwe Egberts koffie, 25% korting. En Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen per schaal €2,99. We doen met je mee. Plus. Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
14: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
15: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
16: Wij fietsen tegen kanker voor onze collega.
17: Ik bak tegen kanker voor mijn vader.
18: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
19: Kijk op kwf.nl/voor wie.
20: KWF. Tegen kanker voor het leven.
15: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
21: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
22: Superschone prijzen bij Trekpleister. Nu heel veel Witte Reus wasmiddel. 2 voor €22. Dus ren naar de winkel of ga naar trekpleister.nl.
23: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo kreeg je deze week maar liefst 2 flessen Lipton Ice Tea van 1,5 liter per besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
24: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroomverbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
0: Ah, eindelijk. Zomervakantie.
1: En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
2: Praxis.
3: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
10: Hoppa.
3: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
10: Drie sterren slot.
3: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
25: Deze week in de bonus. Perla Huisplants, Dolce Gusto en Koffiepads. 1 plus 1 gratis. Unox soep in zak. Ook 1 plus 1 gratis. En hak, potten, pakken en staanzakken. Ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
26: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Laat je lachen.
27: It's funny because it's true.
26: Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
28: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar 20 euro per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
29: Woehoe! 2 uur, goedemiddag.
30: Hele goedemiddag.
29: Het Q-Music Nieuws van nu.nl. Van Marcel.
31: Goedemiddag. Een man is in Nijmegen overleden bij zijn aanhouding. Hij verzette zich en voelde zich opeens niet goed. De man kreeg nog medische hulp, maar die kwam te laat. De Rijksrecherche gaat nu kijken hoe de agenten hebben gehandeld. Dat gebeurt altijd als er een verdachte overlijdt. Een explosie bij een huis in Amersfoort. Een gewonde viel er, maar die hoefde niet naar het ziekenhuis. De gevel van het huis is flink beschadigd, weet RTV Utrecht. De politie is op zoek naar 2 verdachten. Na de explosie zouden die zijn weggereden op een fatbike. 9 doden bij een aanval van Israël op Libanon. 3 slachtoffers zijn kinderen, ook zijn er gewonden. In het puin wordt nog gezocht naar overlevenden. Israël had het gemunt op een doel van Hezbollah. De islamitische terreurbeweging had eerder Israëlische soldaten aangevallen. En tientallen zoenscènes met je favoriete acteur. Een rijke Chinese vrouw wist dat af te dwingen. In ruil betaalde ze mee aan een dramaserie. De acteur durfde geen nee te zeggen uit angst voor zijn carrière. De serie is uiteindelijk gesneuveld doordat hij niet aan de uitzendnormen voldoet.
29: Wat een verhaal is dit.
32: Dus die koopt gewoon een scène met haar acteur.
29: Ja.
32: Nou, wat geweldig. Met wie zou jij een zoenscène kopen?
29: Ik ken toch helemaal geen acteur of actrices. Ik zit toch helemaal niet in films en series.
32: Jij?
29: Nee, ik zou het ook niet weten. Ik zit even heel goed te denken hoor. Nee.
32: Nee, misschien moet ik hier ook beter even niet op af.
29: Nee, want Robin luistert.
32: Ja, dat gaan we niet doen.
29: We gaan naar het weer.
31: Laten we dat snel doen. Stevige buien, lokaal kan het onweren. Ook is er wat zon. Het wordt 24 tot 32 graden.
29: Flitsmeister dan langs de files op dit moment op de A1 Amsterdam-Apeldoorn. Bij Barneveld staat 10 kilometer met een kwartier vertraging. En op de A67 Venlo-Eindhoven bij Leendeheide, randweg N2, 3 kilometer, kwartier.
32: Flitsers op de A6 richting Lelystad bij 69.2. Op de A15 richting Gorkum bij 103.6. En op de A27 richting Almere bij 115.0.
33: Music. Tom en Bram.
29: Ik heb een spraakberichtje binnengekregen van onze vriend Domien Verschuren.
32: Echt waar?
29: Ja, die wil ons natuurlijk even bedanken voor de afgelopen maand.
32: Oh.

0: nog even blijven bij Q.
1: Ja, we zijn weer terug op het oude nest. Voorlopig ook lekker in het weekend. En dat bevalt goed. Ik zie ook heel veel leuke berichtjes binnenkomen.
0: Oh ja.
1: Waaronder die van Corine Tom.
2: Oh, dat is leuk. Vanuit de Ardèche richting
1: Nancy
2: in Le France.
1: Ja, wat leuk. Met een volle auto. Christina is La Vida Loca Romania. Die is ook lekker. Nou, ik denk in Roemenië.
2: Bij het zwembad. Ik zie... deze is ook leuk. Van Iris Swinkels. Op de camping in Kroatië. Ik heb jullie boodschappentas altijd mee naar de douche. Heerlijk zo'n grote tas.
1: Ja, die is ook lekker groot, hè? Dat scheelt.
2: Ik had die tas ook mee naar Italië. Onze eigen boodschappentas. Met die twee koppen van ons erop. Dat loopt toch niet lekker over een camping. Met een tas met je eigen en jouw kop erop.
1: Het is wel een beetje gênant.
2: Ja, dus ik heb hem ook niet heel vaak dat ik dacht van... nee, ik laat hem thuis. Ik doe het...
1: Nee. Snap ik. Rianne zegt nog... regen hier op de camping. Dochter lekker creatief. Lekker tekenen en kleuren. Kijk. Dat zijn nog eens kinderen. Niet met een iPad, maar gewoon lekker met een tekenblok.
2: En Vincent, die zit op de vrachtwagen, die gaat nu lunch halen... en die moet nog even een trailer ophalen.
1: Kijk, dat is toch leuk.
2: Ja, we hebben inderdaad de afgelopen 4 weken op de plek van Domien en Anton gezeten. De Q-middagshow, maandag tot en met donderdag. Maandag, dan zijn de mannen terug. Dan is ook verdubbel je salaris terug. Tankbonnen bingo is terug.
1: Ja, maar ook natuurlijk de ochtendshow is natuurlijk ook nog terug.
2: Ja, Mattie en Marieke zijn terug.
1: Eigenlijk is alles zoals het was, behalve dan het foute uur. Die is volgens mij een uurtje of een half uurtje vervroegd.
2: Ja, gaat naar 9:30.
1: Ja, gaat naar 9:30. Dus dat is even anders. Maar voor de rest is alles hetzelfde.
2: Iedereen weer op zijn plekje.
1: Maar ja, Domien dus inderdaad ook weer lekker terug... na een lange vakantie van 4 weken. Dik en dik verdiend.
2: Zeker.
1: En jij hebt contact met hem gehad.
2: Ja, hij stuurde me dit net. Even kijken wat hij te zeggen heeft.
3: Jongens, Domien hier. Goed jullie weer te horen op jullie oude vertrouwde stekkie. Jullie eigen plekje in het weekend. Namens mezelf en ik kan ook wel zeggen namens heel Nederland... onwijs bedankt voor de afgelopen weken vervangen in de zomer. Het is natuurlijk niet niks om je wekker zo vroeg te zetten om de ochtendshow te doen. Maar ik heb er echt veel van gehoord en veel van genoten. Ook heel leuk die zomerhit jullie hebben gescoord met Ron Sanchez.
4: Ja, Tommy Joe toch?
3: Oh, stom. Oh ja. Jongens, leuk. Goed dat jullie weer in het weekend zijn. En nou... maandag dan doen wij de middagshow weer. Ja, dus Domien.
1: Ja. Ach, wat is die lekker betrokken, hè, die Domien.
2: Nou.
1: Ja, het is hem vergeven. Ik snap het, hoor. Als ik op vakantie ben, dan luister ik ook geen minuut.
2: Nou goed, maandag Domien weer terug met natuurlijk 4 op rij in de show.
1: Ja, inderdaad. Ja, en het verjaardagsrad.
2: Ja hoor, en de brievenbus doet hij ook
1: wel. Oh, ja.
2: Ergens na 4.
1: En dan kan je zo'n mok winnen. Ja. Superleuk.
2: Misschien nog een ronde knok tegen de klok. Zal die ook wel spelen.

0: uitgepingeld. Maal Smith.
1: Stargazing. Ja, ik hoop niet voor goed.
0: Nee,
1: we moeten nog lang even door.
0: Ja, Maal Smith. Ja. Hé, hey, Tom, ik open dan toch eventjes de weerapp. En ik word daar toch zo ongelooflijk vrolijk van. Ik neem je even mee.
1: Dus weer net niet.
0: Vandaag 24 graden, morgen 22 graden, maandag 21. Dan weer 21, 22, 20. Volgende week vrijdag 18 graden. Zaterdag 18 graden. We gaan toch echt officieel langzaam een beetje naar die herfst. En ik word daar toch zo gelukkig van.
1: Oh, naar die herfst, hou op man. Het is half augustus. We zitten toch in de zomer.
0: Ja, toen gisteravond, echt, ik wist niet hoe ik het had zo heet. Dat hele huis, jongen, leek wel een oven, man. En ik kon me ook niet voorstellen van dat het dan vandaag 24 graden zou worden. En toen werd ik wakker. En ik hoorde het getik om mijn ramen. Heb ik alle ramen opengezet. Lekker de hitte eruit. Mm. Lekker met een windje, een briesje. En ik kijk naar buiten. Ik zie een beetje miezer. Wat ongelooflijk lekker, zeg. We zijn er weer beland.
1: Ja, jongen, dit is dit
0: heerlijk.
1: Land. Kijk, dan moet het ook direct weer maandag. 70% kans op neerslag. Dinsdag 80. Woensdag 75. Donderdag 50. Gaat de hele week weer regenen. Ja,
0: dat is toch goed? Ook goed voor de bloemetjes, goed voor de bijtjes.
1: Dat is waar. We hebben natuurlijk wel watertekort. Maar ja,
0: goed. Ja, daarom.
1: Kan direct weer de hele week regenen.
0: Laat die Rijn weer eens even lekker een beetje stromen. Nee, echt fantastisch nieuws. Maar ja, inderdaad, doe dit dan een week of twee... en dan verlangen we weer naar die 38 graden.
1: Heerlijk.
0: Nee, dat vond ik te gek. Dat vond ik gek. Maar het was toch heerlijk, jongens. Geniet van het komende, ja, de weer.
1: Regenseizoen.
0: Regenseizoen. De moesel.

0: Call Back You. Think of Me. Zometeen de top 40 classic. We gaan terug naar 1998. En het heeft iets te maken met dit geluid. En ook zometeen Martin Garrix. Told You So komt eraan.
1: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Speciaal voor jou.
4: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
5: Praxis.
3: Yeah. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. JumboHockey.com. Speciaal voor jou.
6: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle A-merk ijsrepen 1 plus 1 gratis. En de mega meevaller van de week. Alle Raak vruchtensiroop Zero. Ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
7: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde Doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul. Het leukste dagje uit. Tussen de apen.
8: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
9: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
10: Nu alle kaartjes 21,50. Alleen op apenhulp.nl.
11: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
12: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
13: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers het EU Ecolabel en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
2: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
3: Autotaalglas. De ster in ruitschade.
4: Opgelost. Autotaalglas.
5: Klaar voor een frisse start? Het is back to school bij Mediamarkt. Houd je outfit altijd klaar met de Beko energiezuinige 7 kilo wasmachine voor €329. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
6: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app.
7: De snelpakkers van KPN zijn er weer.

0: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
1: Het is 2:30. Goedemiddag. Q-verkeer van Flitsmeister. Viel op de A67 Venlo-Eindhoven bij Leendeheide, randweg N2, 3 kilometer en 20 minuten. En op de A76 Geleen naar Keulen bij de grens, 2 kilometer 25 minuten.
2: Ja, dan staan er ook nog een aantal flitsers in Nederland om te kijken...
1: hoe hard je gaat.
2: Om te beginnen op de A6 richting Lelystad bij 69.2. Op de A28 richting Zwolle bij 59.8. En op de A50 richting Apeldoorn bij 212.9. Je kan je ook nooit een keer verspreken.
1: Hey, ik hoop maar dat ze goed kijken.
3: Tom en Bram.
2: Ja, dat hoop ik niet.
1: Mart Jaar komt eraan. Eerst Martin Garrix en Jax.

0: Chad Marchar. Gisteravond was hij hier nog in Stefans Piano Bar. De akoestische versie van Marchar kun je natuurlijk checken in de Q-app of Qmusic.nl. En over Stefan gesproken, zometeen vanaf 3 uur is hij er weer met de top 40. En dus hebben wij nog even de top 40 Classic terug naar 1998.
1: Inderdaad, ja, 15 augustus 1998. En op die dag lanceerde Apple een revolutionaire computer. En waar, Steve Jobs, die zei er het volgende over. Dat is niet Steve Jobs.
0: Dat is inderdaad
1: dat
0: niet
1: is een
0: Steve
1: geluidje.
0: Jobs, nee. Even kijken hoor. 15 augustus Steve Jobs. Wat zei Steve Jobs erover? Laat eens even horen.
2: Our mission statement is to just make some great computers that can really make a difference to people. I mean, the iMac, you can take an iMac home, take it out of the box and be cruising the internet in 10 minutes. You know, try that on a PC, you're talking more like an hour.
1: Ja, geweldig hè? Ja, de allereerste iMac kwam toen uit. Ja, toch wel echt een bijzonder ding. In die tijd bestonden de meeste computers nog uit verschillende onderdelen.
0: Oh,
1: slijpje op de huig. Ja. Dus je had het beeldscherm en dan had je altijd zo'n grote kast ernaast. Maar ja, met die iMac was het allemaal in één. Dus speaker, de kast zelf, het beeldscherm, het was allemaal één ding. En je kon er ook zo doorzichtig... je kon er ook in kijken. Het was super vet. Weet je, net zoals met die Ferraris kan je soms ook zo in de motor kijken. Dat kon toen ook met die iMac. Echt een vet ding. Een vriend van mij had die toen nog... thuis staan. Dan gingen we lekker Tomb Raider op spelen.
0: Oh, ja.
1: Weet je, met Lara Croft. Die had dan van die hele puntige borsten. Dat weet ik dan nog als kind. Nou,
0: ja.
1: Goed, we dwalen af.
0: We dwalen compleet af.
1: Grote uitvinding dus in 1998. Laten we nog één keer luisteren wat Steve Jobs daar toen over zei.
0: Ja, dat zei hij...
1: Goed.
0: Okay. In ieder geval... De top 40 van 15 augustus 1998 pakken we erbij. Wat stond er toen in de top 40? Nou, bijvoorbeeld op plekje 2. Desiree stond erin. Life, oh life, oh life. Daar kun je nu op stemmen in de Q-Music app.

0: Ja, zeg het maar. Welke moeten we zo meteen in zijn geheel draaien? Op je music, meeste stemmen gelden.
1: Ja, opent een bolletje in de Q-app en op de website.
0: Yes. We gaan de grote winnaar draaien over 5 minuten. Bieber, Rex en Fetus komen eraan. New Religion en nu Kensington, Do I Ever.

0: Bieber Rexha en Faithless bij Q Music, New Religion. Terug naar 1998. Je mocht stemmen in de Q Music app op Desiree met Life of Postman Cocktail of Got the Feeling van Five.
1: Juist.
2: Inderdaad. Even kijken wat er allemaal binnenkomt. Hier bijvoorbeeld Milan, die zegt: ik ga voor Cocktail, lekker onderweg van Friesland naar Zeeland. Dus nog een behoorlijk ritje voor de boeg.
0: Liam gaat hier natuurlijk voor Five, helemaal mijn jeugd.
2: Noor zegt: kan er maar één zijn. Got the Feeling.
0: Lastige keuze, maar ik ga voor Live van Desiree. Groetjes van Sam.
2: Wilbert zegt ook Live graag.
0: Casper, die roept hier 1998, mijn geboortejaar. Doe voor mij maar Five met Got the Feeling.
2: Nou, dan gaan we naar de uitslag van de poll, want Nederland heeft gestemd. 15% ging voor Cocktail, 30% voor Live. Ja, reken maar uit.
0: 55?
2: Juist, 55% ging voor Five met Got the Feeling.

0: Ja, tot zover.
1: Tot hier en niet verder. Morgenmiddag 12 uur zijn we terug. Zometeen de top 40 met Tarizi. Stefan Bouwman.
2: Hallo.
0: Hoi. Hoe is het?
2: Ja, goed. Bij jullie?
0: Ja, wat fijn om je weer eventjes in deze hoedanigheid te zien. Ja, zo lekker in het weekend.
2: Alleen maar door de week hip te doen met die middagshow van je.
1: Nou, inderdaad zeg. Maar daar zijn ze weer. Gewoon weer lekker in het weekend.
2: Ja, en jongens, Cies is peentjes zweten. 7 dagen op rij programma maken.
1: Nee, dit is ineens hard werken.
0: Ik niet hoor, ik was gisteren lekker vrij.
2: Morgen
1: wordt dag 7 op rij, ja.
0: Maar we klagen niet.
1: Werkpaarden, sierpaarden.
2: Ja, het was een complimenten.
0: Ongelooflijk leuk. En Steef, wat staat ons allemaal te wachten?
2: 40 hits op een rij.
0: En daarin onder andere Rutger van Barneveld natuurlijk.
2: Zeker.
1: Zonnebank.
2: Zonnebank. Ja, ik ben een beetje tegen dat liedje, jongens. Maar goed, dat is mij.
1: Oké. Okay. Ja.
0: Nou, oké.
2: Okay. Ja, statement.
0: Nou, dat wordt gezellig.
1: Daai, Shakira komt nog voorbij.
2: Dat er ook in. Ja, hoor. Ja, ja, ja.
1: Op zien met Stevie.
3: Let op. Het foute uur gaat verhuizen.
4: Nou, dat is wel overdreven, maar er gaat wel wat veranderen. Vanaf maandag hoor je al je favoriete fouten. Foute hits. Een half uur eerder, namelijk vanaf 9:30.
5: Q Music is proud to be fout.
6: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
7: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige, frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
8: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
9: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
10: Hoppa!
9: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
10: 3-sterren slot.
9: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
8: Train je zelfbewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
11: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
12: Voor wie zijn we ook alweer?
11: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
13: Heel veel halen, heel weinig betalen. Bij Trekpleister. Nu Sajos haarverzorging 2 plus 3 gratis. Wow! En ook 2 plus 3 gratis op Oral-B tandpasta. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
11: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar $34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
14: Thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf €1,99. En alle Ola waterijsjes voor €2,49. Lidl, je verdient het.
15: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas Bosch 18 volt Klompoor Easy Impact van €139 voor €89,99. Dat zeg ik.
14: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle tapas vanaf 89 cent. Lidl, je verdient het.
16: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
17: Mam, waar is mijn zwemband?
18: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
19: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
1: geeft ruimte.
12: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20,999. Suzuki, serious about fun.
19: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
4: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Boss en Calvin Klein.
20: Fine on sale. Nog tot en met zondag. In Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal.
21: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen. 500 gram voor maar 2,99. Veel voordeel.

0: op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
1: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vanne, gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar 1,89. Je hengelt het voordeel zo binnen.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
4: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
5: Simyo. Bijna 3 uur, goedemiddag, Q-Music nieuws van nu.nl. Marcel van Beest.
6: Goedemiddag. Klimaatactivisten hebben weer de A12 bij Den Haag geblokkeerd. De organisatie zegt erover te hebben nagedacht of de actie door moest gaan. Vooral ook na het dodelijk ongeluk bij de boerenactie op de A59. Maar de klimaatcrisis is te belangrijk, zegt Extinction Rebellion. Vorige week voerden ze ook al actie. Hoe lang blijft het Werelderfgoedcentrum Waddenzee open? Dat bestaat pas een jaar in Lauwersoog, maar heeft geldproblemen. Er zijn exposities over de Wadden en er worden zeehonden opgevangen. RTV Noord schrijft dat er een schuld is van bijna 3 miljoen euro. Het is onzeker of lokale overheden te hulp schieten. 5 mensen zijn in Turkije verongelukt toen ze op weg waren naar een huwelijksfeest. Ze zaten in een minibus. Onderweg kreeg hij een klapband. De bestuurder raakte de macht over het stuur kwijt en crashte. Onder de doden zijn enkele kinderen van 10 en 4 jaar oud. En misschien had je het al gemerkt, minder zoemende muggen dan anders. Die vind je rond stilstaand water in poelen en sloten, maar die zijn nu drooggevallen. Fijn voor ons, zo zonder muggen, maar niet voor andere dieren.
7: Gierzwaluwen, vleermuizen, die leven natuurlijk ook onder andere van muggen. Dus als het met de insecten slecht gaat, dan gaat het ook wel vaak met die beesten wat slechter.
6: Je hoort een stadsecoloog erover bij de Amsterdamse stadszender AT5.
8: De gierzwaluwen zijn van harte welkom in mijn slaapkamer. Er zijn er nog een paar die opgegeten mogen worden.
6: Oké. Nou, het weer van Weerplaza, ik zal het even doorgeven. Stevige buien, lokaal kan het onweren, ook is er soms zon. Het wordt 24 tot 32 graden.
8: Marcel, dank jou wel. Flitsmeister verkeersinformatie bij Q-Music. Ja, relatief druk op de weg, de A67 Venlo-Eindhoven tussen Zomeren en Leenderheide. 3 kilometer, 20 minuten vertraging. A76 Geleen-Keulen tussen Kundenberg en Duitsland. 2 kilometer en 20 minuten. Verder zou je nergens langer dan een kwartier stil moeten staan. Wel controles, die zijn weer gespot langs de A6 naar Lelystad, 69,2. A15 naar Gorkum, 103,6. A28 naar Assen, 153,5. A30 naar Ede, 16,3. En de A50 naar Apeldoorn met 212,9.
9: De top 40 wordt mede mogelijk gemaakt door Autotaalglas. Welkom weer bij de enige echte. Tot 6 uur hoor je de 40 populairste hits van deze week. Gebaseerd op airplay, streaming en trends op social media. Samengesteld door de Stichting Nederlandse Top 40. Het is jaargang 62, editie 3187.
10: De enige die telt.
8: Editie van zaterdag 15 augustus 2026. Deze week 13 stijgers, 17 zakkers, 8 zittenblijvers en 2 nieuwe binnenkomers. Ja, dat betekent met pijn in mijn hart, Teddy Swims moet

Trap in Reverse niet meer in de lijst, dus. En I Just Might stond 11 weken op 1, valt nu na 30 weken top 40 buiten de grootste hits van ons land.

0: Flip in de Q-app. Flip is in dit geval Roy.
1: Wil je minder vliegen en muggen en andere gevluchten in de kamer? Je kunt een hor plaatsen. Maar wat je ook kunt doen is ventilators neerzetten of plafondventilator. Oh ja. Ze hebben namelijk een hekel aan luchtstroming.
0: Nou, bij deze kopen gelijk 10. En wel leuk dat ik iets gemeen heb toch ook met muggen. Muggen hebben een hekel aan wind. Ik heb een hekel aan muggen. Hey, blijf lijf. Deze man ging dus van dakloos naar een van de grootste...

Alex Warren en Passenger in de top 40 op 38. En daar is hij de eerste. Nieuw binnenkomen, dus On Tonight. Ja, Silva Bompa, hij deed alles om muziek te kunnen maken. Overdag keihard in de bouw werken en 's nachts nog harder gaan in de club. Het is wel fijn dat er dan heel veel koffie vaak gedronken wordt op de bouw. Maar de volgende ochtend dan denk ik toch wel weer met flinke wallen. Hij kan alles draaien, produceren, hij doet het allemaal. En dankzij deze hit kon hij eindelijk overdag uitslapen en stoppen met zijn baantje dus in de bouw. Nieuw in de top 40, On Tonight. Nummer

0: could ever say.
1: Echt stom liedje. Ja.
2: Olivia Rodrigo, het heet nou helemaal Stupid Songs. Ze heeft het zelf gedaan. 36. Vincent, die is lekker op weg naar vakantie. Zie ik in de Q-app. Geniet ervan. Ja, het is ook veel voor mensen het laatste weekendje, hè? Maandag weer naar school. Oh, ja, Marlies die is vandaag de vakantiespullen aan het opruimen. Jim die gaat vandaag vanuit Frankrijk weer naar Le Pays-Bas. Ik hoop voor je dat je niet in de file staat. Volgens mij valt het mee. Maar anders wordt de file nu even een Polonaise. Dankzij de top 40 met Robert van Hemert en Donnie.
3: 35.
2: Hoe heet dat nou? Begrijp je?

0: alarmschijf van deze week. Tevens tip voor de top. Shanna Spyro en Great Expectation net op Q. Ja, in de Q-app Max. Goed nieuws, Pik. Hij hoopt dat Ariana Grande in de top 40 staat. Nou, ze is deze week de hoogste nieuwe binnenkomer met Paddle. Hoor je zo. En vanaf maandag hoor je deze twee weer.
1: Mattie en Marieke.
2: Hey Mattie. Nou, ik was natuurlijk een week voor het allereerst met vrienden en hun gezin op vakantie. Ja, is dit goed gegaan op Sardinië of niet? Ga ik je maandag alles over vertellen. Ciao.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer.

0: Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
1: Drie sterren slot.
0: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
2: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
3: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
4: Mam, waar is mijn zwemband?
5: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
6: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe.
7: Geeft ruimte.
8: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
6: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
9: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Optimaal drinkyoghurt, alle literpakken, 1 plus 1 gratis. En alle Grols, Warsteiner en Lowlander 0.0, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
10: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
11: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
12: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin. For life.
13: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Zo heb je een eerste klas Samsung Galaxy Chromebook Go met Intel Celeron processor voor €199. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
14: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
15: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
14: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
15: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Wow deals bij Ethos. Zoals alle Bioderma, nu 50% korting. Dat is je favoriete skincare voor de beste prijs. Kom voor nog meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op?
2: Mooi van Ethos.
3: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week Ben & Jerry's of Hertog Minis 100 of 200 milliliter voor 1 euro. En alle Jumbo Goudse kaas 1 plus 1 gratis. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
4: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
5: Hey ondernemer, hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
6: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
7: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
6: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
8: Half 4, goedemiddag. Flitsmeister verkeersinformatie bij Q-Music. 8 files, dit zijn de langste. Op de A67 Venlo-Eindhoven. Tussen Zomeren en Leenderheide, 3 kilometer een kwartier. En ook de A76 Geleen-Keulen. Tussen Simpelveld en Duitsland, 2 kilometer een kwartier. Verder sta je nergens langer dan 10 minuten stil. Welke controles? De A6 naar Lelystad, 69,2. A15 naar Gorkum, 103,6. A17 naar Moerdijk, 6,7. Oh, de kinderen op de achterbank worden gek. Dat is 6,7. De A28 naar Assen, 153,6. A30 naar Ede, 16,3. En de A50 naar Apeldoorn met 212,9.

0: de hoogste nieuwe binnenkomer van deze week voor Ariana Grande. Ik weet niet of je het mee hebt gekregen, maar ze doet een stapje terug. Ze zou ook nog een nieuwe musical gaan doen, allerlei andere opnames en gekkigheid. Maar ja, ze krijgt zoveel bakken kritiek over zich heen over de uiterlijk, dat ze nu dus gewoon even een break neemt. Het album en de songpedal staan ook in het teken daarvan. Ja, ik hoop vooral dat ze gezond is. Als ik die foto's soms zie, denk ik, oeh, maar ik ken haar niet. Ik hoop gewoon dat ze zich goed voelt en dat iedereen er ook even lekker met rust laat. Nieuw dus in de top 40. Paddle, de hoogste nieuwe, op
1: nummer 34.

0: Lost Frequencies en Live It All in de top 40 op Q Music. Fans van Roxy Dekker, opgelet. Nieuw album komt volgende week uit. En ik ga met haar zitten om daarover te kletsen in de studio. Dus, heb jij iets wat je wil weten van Roxy Rowe? Stuur me dan even een videootje of een audio-appje in de Q Music app met jouw vraag. Zometeen hoor je er op 31 met Superstar na Bruno Mars en Risk It All in de top 40.
1: Nummer 32.

0: De enige echte.
1: Top 40.
0: Top 40. De 40 grootste hits van Nederland.
1: Stefan Bouwman. Q Music. 31.

0: Roxy Rowe, Superstar. Ik zei net, ik ga de interviewen over de nieuwe album. Komt volgende week uit. Als je vragen hebt voor Roxy, je bent fan, stuur even een filmpje of een audio-appje in de Q-app. En dan wie weet kan ik het aan de voorleggen. We herkennen dit gevoel denk ik allemaal. Niets erger dan dat je moet pissen, maar alle hokjes zijn bezet. En je gaat het niet in je broek doen. Gelukkig denkt Somber in oplossingen. Hij staat zo in de top 40 op 30 en hij deed het uiteindelijk in de wasbak uit nood. Op de basisschool nog was dit.
1: In elementary school, I really had to pee. I went to the bathroom, but the urinal was already occupied. The teacher walked in and caught me peeing in the sink. I got sent to the principal's office and I got suspended. Everyone at school then called me the sink peer.
0: Ach, die arme jongen, de wasbakplasser, nu in de top 40. 30.

0: 6 plekken winst in de top 40 voor Flair door het oog van de nacht. Hey, ken je deze nog? Ja, het is één meneer die je hoort. Je zou het bijna niet kunnen voorstellen. A.k.a. Tame Impala. En hij heeft weer een nieuw liedje. En dat liedje zit in een film. Nou, en die film, holy hell, Spider-Man. Ja, niet omdat ik hem gezien heb, hoor. Ik heb hem nog niet gezien. Ik weet ook niet of ik hem ga kijken. Maar ik zie wel elke keer de statistieken voorbij komen van hoe verschrikkelijk veel omzet die film draait. Gaat waarschijnlijk de records verbreken van best scorende film ooit in terms of centjes. Ja, en deze track zit dus in die film van Tame Impala, Loser.
1: Tip voor de top.
0: Dit zou zomaar een hele grote top 40 hit kunnen worden. Ja, ik ben benieuwd wat jij ervan vindt. In ieder geval, tippie voor de toppie. Tame Impala, a.k.a. Spider-Man, Loser, nu op Q.

0: Tame Impala, tip voor de top. Loser. Ik kreeg een berichtje van Marco. Die zegt, ja, dit wordt sowieso een hit. Dit nummer paste perfect bij de film. Kut. Moet toch naar de film. Zometeen het nieuws van 4 uur met Marcel.
1: En daarin praat ik je bij over de demonstratie op de A12 in Den Haag.
0: Nou, toepasselijk. Zometeen Drive Safe, Miles Smith en Now Horn in de enige echt op cue.
2: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
3: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar €6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
4: Simyo. Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
5: Zijn we al.
4: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
6: Oh ja, verzekering.
4: En weer door met de Ora autoverzekering.
7: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Waanzinnige deal alleen dit weekend nog. Bouwhout vurige schaaf 2,40 meter, 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
8: Q-Music The Party. Q-Music The Party vind je zaterdag bij Kermis Wervershoven bij het Fortuin met Menno Barreveld. En zondag bij de Havenfeest in Breda met Menno Barreveld.
9: Q-Music The Party. Boek je exclusief bij Qdo Events. Kijk op qmusic.nl.
10: Q-Music.
11: Wist je dat? Er zit een schilder in iedereen. En de verfzaak sleep jij doorheen.
12: Welkom bij de verfzaak.
11: Nu bij 10 liter Histo Monodek 25% gratis.
13: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
12: Welkom bij de verfzaak.
11: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
14: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
15: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
14: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
16: Al één van de vier Müllermilkflesjes met het moe-geluid is gevonden. Dus hou je oren goed open. Want vind jij één van de overige flesjes? Dan win je €25.000.
17: Müllermilk, the moo you can't resist.
18: Je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Magnesium sporttabletten met vitamine C. Goed voor de weerstand tijdens en na het sporten. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
19: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99. Veel vitamines voor weinig.
20: Fans van voordeel.
19: Aldi.
21: Linda Mini is het magazine voor aanstaande ouders en ouders van jonge kinderen. Met Anna Nouchin, Raantje Papi, Iris Enthoven, Nina Waring en Mart Hoogkamer. Van de makers van Linda. Dus boordevol humor en eerlijke verhalen. Koop Linda Mini nu online of in de winkel.
19: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Citroenen, 500 gram, maar €0,95. En een hele wilde aanbieding. Wilde perziken, een hele kilo, maar €1,49.
20: Hands van voordeel.
19: Aldi.
16: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
20: Praxis.
22: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
23: Hoppa.
22: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
23: Drie sterren slot.
22: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis.
1: glashelder.
5: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
6: Voor wie zijn we ook alweer?
5: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
5: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
24: En hoe was het bij het ING servicepunt?
25: Goed, het is gelukt.
24: Wat is er gelukt?
25: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
24: Fluitje van een cent dus?
25: Nou, het was wel wat meer dan dat.
26: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
27: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
0: Vier uur geweest, goedemiddag. Q-music nieuws van nu.nl. Marcel van Beest.
28: Goedemiddag. De klimaatactie op de A12 in Den Haag is beëindigd. De burgemeester heeft de politie daarvoor opdracht gegeven. Activisten blokkeerden een deel van de A12. Ze werden naar een bus gestuurd. Wie er niet zelf naartoe ging, werd door agenten gedragen. Of er mensen zijn opgepakt, is niet bekend. België krijgt maar moeilijk grip op een natuurbrand. Die woedt onder Limburg. Een gebied zo groot als ruim 2500 voetbalvelden is afgebrand. Inmiddels is het gaan regenen, ziet deze verslaggever van de VRT.
29: Allicht onvoldoende om die brand te blussen, maar voor de brandweerploegen zal die regen wel een welkome verfrissing zijn.
28: Nederland stuurt blushelikopters om te helpen. We kunnen weer vliegen van en naar Sicilië. Het vliegveld op het Italiaanse eiland ging eerder deze week dicht. Vulkaan Etna kwam tot uitbarsting. Rondvliegende asdeeltjes brachten het vliegverkeer in gevaar. Het risiconiveau is verlaagd, waardoor er weer gevlogen kan worden. En een derde deel komt er van de animatiefilm Zootopia. Disney werkt er momenteel aan. Het is onduidelijk wanneer die in de bioscoop te zien is. Vorig jaar kwam deel 2 uit. Het was voor Disney de succesvolste animatiefilm ooit. Het bracht wereldwijd zo'n 2 miljard euro op.
0: Dat is leuk, want we zijn natuurlijk bezig met de top 40. En daar heeft Shakira dankzij die film een grote hit gescoord. Ik ben benieuwd wie de soundtrack gaat maken voor de nieuwe.
28: Nou, ik ook. Dan het weer van Weerplaza. Hier en daar stevige buien. Lokaal kan het onweren. Ook is er af en toe zon bij 24 tot 32 graden. Morgen droog en minder warm.
0: Marcel, dank jou wel. En dat minder warm, dat is natuurlijk goed nieuws.
29: Allicht onvoldoende om die brand te blussen. Maar voor de brandweerploegen zal die regen wel een welkome verfrissing zijn.
0: Ik ben toch blij dat het een beetje koeler wordt hoor in de wereld. Jeetje, alles staat in de fik. Goed, vertraging hier. De A7 Zurich ten Oever. Tussen Breeslanddijk en de brug over Stevensluizen. 3 kilometer, 10 minuten. De A12 Arnhem-Oberhausen tussen Oudijk en Duitsland. 2 kilometer, 1 kwartier. Verder sta je nergens langer dan 10 minuten stil. Wel echt weer een bak controles. Het zijn er zoveel. Nou oké, dan gaan we de A6 naar Lelystad, 69,2. A15 naar Gorkum, 103,6. A17 naar Moerdijk, 6,7. A27 naar Almere, 115,1. A27 naar Hilversum, 112,4. A28 naar Assen, 153,6. A30 naar Ede, 16,3. En de A50 naar Apeldoorn met 212,9.
30: De top 40 wordt mede mogelijk gemaakt door Autotaalglas.
0: Ja.
31: Stefan Bouwman.
0: Je moet gewoon het advies opvolgen van Maalsmith en Nahorn. Niet te hard rijden en veilig doen in het verkeer. Oftewel Drive Safe deze week op 27 in de enige echte.
31: Nummer 27.
32: What

0: Lekker man. H doet goede zaken in de top 40. 9 plekken winst. Vorige week kwam hij nieuw binnen met Ring My Bell. Ja, hier is hij nog best onbekend, maar in Engeland is deze man huge. Zo huge dat hij nu coach wordt bij The Voice. Althans, dat zeggen de Engelse roddelblaadjes.
1: Ja, dan geloven we het maar.
0: Ja, spannend! Nu in de enige echte Stella Lefty en Boston O'Q.

0: Vandaag. Ik vergeet altijd dat eindje. Robert van Hemert in de top 40. Zandloopster. René, die is onderweg naar het Boerenrock Festival. Dag 3. Veel spaas. Ik heb het even gegoogeld. Staat echt van alles vandaag. Fleming, Hanne Mees, Samuel Welten, helemaal los. Julian is er ook bij in de Q-app. Hij is net bij Kasteel Heeswijk geweest. Een geschiedenis van 1000 jaar oud. Nou, hij heeft het helemaal naar zijn zin gehad. Kira, die komt terug van een vakantie op Texel. Nog zo'n 120 kilometer rijden. We maken er een feestje van in de auto met Q. Nou, dat is leuk om te horen. En dat feestje gaat nu verder met de vrienden van Criss Cross Amsterdam. En my oh my op 23.
1: 23.

0: 42 op Q.
1: En self-aware. 22, 9 plekken winst. Jeetje. Hey, als ik TikTok open... Ja hoor. Weer deze pokoe onder een filmpje. The Sun. Ik kan geen filmpje zien waar die niet onder zit. Maar wat als ik je vertel dat dit liedje is gemaakt door een Reiki master uit Hongarije. En het is een dame van in de 50. Reiki, als je die kent, korte versie met handbewegingen energie in je lijf soort van manipuleren en de slechte energie eruit trekken. Nou goed, of je het gelooft, boeit even niet. In ieder geval is het een dame die aan alternatieve geneeswijzen doet. En op een middagje computeren heeft ze ontdekt dat je met AI muziek kan maken. Ja, het is echt Facebook moms are out of control. Ugel die hoorde uiteindelijk die track, want zij knalde hem dus online. Hij was gelijk fan. Hij heeft de zang opnieuw opgenomen, een beatje eronder gemaakt. En daar is hij dan, het TikTok-virus in de vorm van Move Into The Sun. 21.

0: fun. Move into the sun op Q. Ik heb het 06-nummer voor je van een wereldster. Krijg je straks van me. Ik maak niet eens een grapje. Ook Alex Warren en Fever Dream, hoor je zo.
1: Let op, het foute uur gaat verhuizen.
2: Nou, dat is wel overdreven, maar er gaat wel wat veranderen. Vanaf maandag hoor je al je favoriete foute... Foute hits. Een half uur eerder, namelijk vanaf 9:30.
3: Q Music is proud to be fout.
4: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
5: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
4: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18+, speel bewust.
6: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
7: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf €1,99. En alle Ola waterijsjes voor €2,49. Lidl, je verdient het.
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
7: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle tapas vanaf 89 cent. Lidl, je verdient het.
9: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
10: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
11: Hoppa!
10: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
11: 3 sterren slot.
10: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
12: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Douwe Egberts koffie, 25% korting. En Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal, €2,99. We doen met je mee. Plus.
13: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak je kans. Alleen dit weekend nog de 15 mm OSB 3 constructieplaat voor maar €11,49 per stuk. Karwei, maak het mooier.
14: Lekker. Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar €6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
15: Simyo. Wij voetballen tegen kanker voor onze 12e man.
16: Ik verkoop spullen tegen kanker voor mijn grote liefde.
17: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
18: Kijk op kwf.nl/voor wie.
19: KWF. Tegen kanker voor het leven.
20: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 2 flessen Lipton Iced Tea van 1,5 liter... per besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
21: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
22: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
21: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
22: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
23: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van €1, €2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
24: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app.
25: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
0: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
1: Praxis. Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
2: Oh, weer een muis.
1: En samen spelen.
2: Kom maar. Ja.
1: Auw. En verzekerd zijn.
2: Oh ja, verzekering.
1: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
3: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
4: Oh my god.
3: Zo dus.
4: Wauw.
3: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
5: Hulu. 2:05. Goedemiddag, Flitsmeister verkeersinformatie bij Q-Music. Twee noemenswaardige vertragingen op de A1 Apeldoorn-Hengelo tussen Deventer-Oost en Lochem. Daar is een lading afgevallen. Ik gok van een vrachtwagen. 3 kilometer, 10 minuten vertraging. En de A10 Amstel-Koenplein tussen Amsterdam-Watergraafsmeer en Zeeburg. 2 kilometer, een kwartier. Verder sta je nergens langer dan 10 minuten stil. Ja, het zijn echt veel controles, hè. Ik heb helemaal geen zin om dat goed. A6 naar Lelystad, 69,2. Moet gewoon niet hard rijden. A15 naar Gorkum, 103,6. A17 naar Moerdijk, 6,7. De A27 naar Almere, 115,1. Andere kant op naar Hilversum, bij 112,4. A30 naar Ede, 16,3. En de A50 naar Apeldoorn met 212,9. Welkom bij het linkerrijtje van de top 40. Zometeen op 19, Pile, maar eerst op 20. Alex Warren en Fever Dream.
26: De top 40.
27: Nummer 20.

0: Nou, komt-ie. Plus 33 765 256 150. Dat is dus het telefoonnummer van de man die je net hoorde. Mavet Joe Pillay in de top 40. Ik weet niet of hij hier spijt van gaat krijgen. Ja, ik ben hem niet aan het doxen. Hij heeft dit zelf gedeeld op Instagram. Wel met een doel. Als jij muziek maakt en je denkt, daar kan hij wat mee, app je boy. Dus plus 33 765 256 150. We hebben het getest. Als je hem toevoegt op WhatsApp, zie je dus een foto ook echt van hem. Dus maak je muziek en heb je een gekke beat getikt, bro. App Mauvais Joe. 33 765 256 150. Ik denk wel dat hij inmiddels op maandje heeft gezet.
1: 18.
0: Die man 1600 appjes per minuut krijgt. Ongelooflijk. Ja, echt. Die zit over een week huilend op de bank. Of hij heeft in ieder geval een nieuw telefoonnummer. We gaan verder met Ella Langley en Choose in Texas. 3 plekken winst. Deze week op nummer 18 en de enige echte. Dit is de top 40 op Q.

Open is het Q-app, net over Ray en Beer. Ja, ik heb elke keer het woord kanker weggebliept, omdat het gewoon heel veel mensen kwetst in de app. En dat vind ik onnodig. Ik had het een heel leuk liedje gevonden. Ook als ze het gewoon eruit hadden gelaten. Er zijn er mensen die sturen, ja, het is censuur, want het is toch de waarheid. Ja, feitelijk kan je inderdaad huidkanker krijgen als je naar de zonnebank gaat. Ik vind het persoonlijk niks toevoegen. Ik vind het zeker niet nodig om elke keer, omdat ze in de top 40 staan, heel veel mensen te kwetsen met die tekst. Dus vandaar dat ik net uit protest dat piepje heb gedaan. Nou, daar mag je heel veel van vinden. Maar ik heb liever dat mensen het vervelend vinden dat ze een piepje horen, dan dat ik mensen kwets. Dus je mag kiezen. Het is kiezen tussen twee kwaden. Zometeen Idali. Nou, die durf ik een stoere rapper te noemen. Hij was lekker kneuterig zijn huis aan het opruimen. Dat vind ik al een grappig beeld, dat ik dit niet direct koppel aan hiphop. Maar hij vond dus zijn oude mp3-speler. En ik ben een enorme hokjesdenker. Dus ik denk, daar staat Eminem op. Tupac, Biggie, alle hiphop legends. Nee hoor, Holiday van Madonna, Hot van Inna. Goeie platen, daar niet van, maar toch. Je hoort hem zometeen in de top 40 samen met Ronnie Flex en Populair. Eerst Sorry Papi. 15.

0: en Frenna in die volgorde populair in de top 40 op Q. Zometeen het nieuws van 5 uur met Marcel.
1: Ja, en dan gaan we het hebben over de hondentrimsalons. Want die hebben het razend druk.
0: Oh jee, dat is goed toch?
1: Nou, niet helemaal.
0: Oh jee. Uit zakelijk oogpunt. Zometeen somber, my body is ready, de enige echte.
2: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer.

0: Waar schrijf je mis?
1: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
2: Yes!
1: Esso, omdat elke rit telt.
3: Thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
4: Magazijn leeggekoop bij Kees-Mee Tuinmeubelen. Tot 60% korting op sale en 15% kassakorting op alles. Kom langs of bezoek keesmit.nl.
3: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle tapas vanaf 89 cent. Lidl, je verdient het.
5: Wist je dat? Er zit een schilder in iedereen. En de verfzaak sleep jij doorheen.
6: Welkom bij de verfzaak.
5: Nu bij 10 liter histomonodek 25% gratis.
7: Super schone prijzen bij Trekpleister. Nu heel veel witte reus wasmiddel. 2 voor 22 euro. Dus ren naar de winkel of ga naar trekpleister.nl.
6: Welkom bij de verfzaak.
5: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
6: Yeah!
5: Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Speciaal voor jou.
8: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
5: Yeah! Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbohockey.com, speciaal voor jou.
9: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
10: Vakantie voorbij? Nu al? Het is back to school bij Mediamarkt. Scoor nu een Samsung Galaxy Book 4 laptop met Intel Core i5 processor voor €555. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
11: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
12: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
13: Voor wie zijn we ook alweer?
12: Nu standaard bij Ziggo in

0: You. Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
1: De spanning is terug. Op de baan en daarbuiten. Volg het F1-seizoen op nu.nl. Het laatste F1-nieuws, het eerst op nu.nl.
2: 5 uur, goedemiddag, Q-Music nieuws van nu.nl. Marcel van Beest.
3: Goedemiddag. Bij de klimaatactie in Den Haag zijn 40 mensen opgepakt. De A12 werd voor een deel geblokkeerd. De actie was niet van tevoren aangemeld. Een uurtje geleden maakte de politie er een einde aan. Activisten die niet meewerkten werden aangehouden. Hun gegevens zijn genoteerd en daarna zijn ze weer vrijgelaten. Een Nederlander heeft om hulp gevraagd naar de aardbeving in Indonesië. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft verder tot nu toe geen verzoeken gekregen. Het eiland Flores en omgeving werd getroffen. Het dodental staat op 47. Ook waren er bevingen bij Sumatra en in buurland Papua-Nieuw-Guinea. Een grote zoekactie op het Comomeer in Italië. Daar is een zeiler overboord geslagen. Zijn vriendin is in shock aan boord van een zeilschip gevonden. Het is onduidelijk wat er is gebeurd. Bij de zoektocht wordt een onderwaterrobot gebruikt. Die kan tot grote diepte duiken. En tot drukte bij de hondentrimsalons. Ze moeten hun klanten neven kopen, weet Omroep West. De drukte komt doordat labradoedels zo populair zijn. Die zijn allemaal heel schattig, maar hun vacht verzorgen kost veel tijd, zeggen de hondentrimmers. Dan het weer van Weerplaza. Hier en daar stevige buien. Lokaal kan het onweren. Ook is er af en toe nog een beetje zon bij 24 tot 32 graden. Morgen droog en minder warm.
2: Marcel, dankjewel.
3: Alsjeblieft.
2: Zijn dat dan een hond voor jou, een labradoedel?
3: Ja, ik heb al 2 Maine Coons. Die zijn ook al erg ingewikkeld in hun haren.
2: Dat zijn een van die hele grote katten,
3: ja,
2: toch?
3: Ja.
2: Zijn het leeuwen?
3: Ja.
2: Zo, hoe vaak moeten die naar een kattentrimsalon dan? Hondentrimsalons misschien niet anders?
3: Nou, in ieder geval eens in het half jaar.
2: Oh, dat valt best mee.
3: Ja,
2: ja, goed. Verkeer valt ook mee. 1 vertraging die wat langer is. A76 Geleen-Keulen tussen Simpelveld en Duitsland. 2 kilometer, 12 minuten. En controles, ja, het zijn er zoveel, jongens. Hou op, rij gewoon niet te hard. Installeer de Flitsmeister-app en dan zie je vanzelf waar ze staan. Want echt, het zijn er echt 86.
4: De top 40 wordt mede mogelijk gemaakt door Autotaalglas.
2: Het zijn er 15.
5: Stefan Bouwman.
2: Eentje dan, de A6, Muidenberg-Lelystad, 69,2. Kijk uit daar. Nummer 13, Somber, dit is My Body Isn't Ready, en de enige echte op Q-Music.

sta je in de zon op een festival mee te lallen met Cheerio. Dat kan niet anders. We noemen het ook continu een zomerhit. Maar ik denk dus dat je hem deze winter bij de apres-ski ook heel vaak gaat horen. En niet omdat de feest-dj dan de hele tijd Justin de Wild draait. Nee, er gaat nu een Tiroler slagerversie viraal van Cheerio. Zo.

de top 40 blijft staan op 9. Dat is de Nederlandse top 40 op Q-Music. Maar die wordt ook ver buiten de Nederlandse grenzen geluisterd. Nou ja, vrij dicht bij huis. Stefanie, die rijdt nu door de regen in Duitsland. Jesse, die heeft de radio aan op de camping in België. Diana, die zit in Viva España. En ook Vanessa, die doet ook de groetjes vanuit Spanje. Zit lekker in de schaduw aan de Costa Brava. Niet vanaf de camping, nee.

had eigenlijk verwacht dat hij deze week al nieuw binnen zou komen. Het is de ex-alarmschijf van Karol G en Bruno Mars. Stil, een hartverscheurende ballad. Nee, het goede verhaal is gewoon, Karol G kan eigenlijk geen Engels. En Rolf Sanchez was hier afgelopen vrijdag in Stefans Pianobar. Die kent haar dus nog van vroeger. Zij zijn samen een beetje opgegroeid in de biz, allebei Colombiaans. Nou ja, prima. En hij zegt ook, ja, zij kan echt serieus geen Engels. Dus is zij op het vliegtuig gestapt naar Bruno Mars, naar de studio, en hebben ze de hele nacht woordje voor woordje alles ingezongen. Nou, het resultaat mag er wezen. En ik denk ook zeker dat hij volgende week nieuw binnen gaat komen in de enige echte. En daarom nu als tip voor de top. Karol G, Bruno Mars en Still.

0: Karol G en Bruno Mars. Jules doet een berichtje in de Q-app.
1: Nou, als je het zo hoort, dan lijkt het er helemaal niet op alsof Karol G totaal geen Engels kan. Het klinkt gewoon hartstikke goed. En die combinatie samen met Bruno Mars, ja, gewoon een goede combi moet ik zeggen. Wat mij betreft is het echt een goede tip. En hopelijk komen ze aan de top.
0: Ik hoop het ook. Ja, Bruno Mars is gewoon een hele goede coach, blijkbaar op taalvlak. Daarom noemde ik hem vorige week al gekscherend Bruno Lingo. Zometeen. Rutger van Barneveld. De zon zie zakken in de zee. Zwoele zomernachten. In de enige echte op Q.
2: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij. Ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
3: Hey ondernemer. Hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
4: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
5: De spanning is terug. Op de baan en daarbuiten. Volg het F1-seizoen op nu.nl. Het laatste F1-nieuws, het eerst op nu.nl.
6: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
7: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
6: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
8: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app.
9: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
10: Voor wie zijn we ook alweer?
9: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
11: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
9: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
12: Superschone prijzen bij Trekpleister. Nu heel veel witte reus wasmiddel. 2 voor €22. Dus ren naar de winkel of ga naar trekpleister.nl.
13: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
14: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
15: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99. Veel vitamines voor weinig.
16: Fans van voordeel,
15: Aldi.
17: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte reus, wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
15: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar €1,89. Jij loopt het voordeel zo binnen.
16: Fans van voordeel.
15: Aldi.
18: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
19: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
0: Half zes, goedemiddag. Flitsmeister verkeersinformatie bij Q-Music. Langste vertraging op de A76, Geleen-Keulen. Tussen Simpelveld en Duitsland, 2 kilometer, daar 10 minuten vertraging. En controles, ja, het zijn er zoveel. Ik doe er gewoon een paar. De A6 naar Lelystad, 69,2. A15 naar Gorkum, hectometerpaal 103,6. A17 naar Moerdijk, 6,7. A27 naar Almere, 115,1. De A30 naar Ede, 16,3. De A50 naar Apeldoorn met 212,9. Ja, ik zou zeggen, installeer de Flitsmeister-app, dan voorkom je boetes. Of trap het rechte pedaal gewoon niet te hard in. Ja, toch. Zometeen Kermen Wickham, eerst Rutger van Barneveld. Dit is Zwoele Zomernacht op 7.

Cameron Wickham in de top 40 op Q. Ja, hoe hypen artiesten zichzelf op voor een optreden? Dat is soms wel de vraag. Nou ja, weet je, in de kleedkamer wordt bij sommige mensen gewoon keiharde metal gedraaid. Hardstyle, house dingen, misschien wel de Final Countdown om helemaal in die energie te komen. Teddy Swims reist de hele wereld over. Hij is een mega succesvolle artiest. Zijn muziek raakt iedereen. Door merg en been gaan zijn teksten, die stem van hem. En hoe hypt hij zichzelf op? Nou, ook dus met muziek in de kleedkamer. En dat klinkt dan zo. Herken je dit of niet? Soundtrack van Tarzan van Phil Collins. Ja, dit had ik nooit verwacht. Maar hier gaat hij en zijn team dan helemaal los op. En als ze dan keihard luidkeels hebben meegezongen met Tarzan, dan zijn ze er klaar voor. Het podium oplopen en de wereld veroveren, noot voor noot met zijn eigen muziek. Deze week wederom op nummer 5 in de top 40. Althans, wat zeg ik? Plekje gestegen. Dit is Mr. Know-it-all.

0: Ugel.
1: Solto en Jamaican. Als je nuchter bent, zou komende week even Amsterdam, Delft en Den Haag mijden. De introweek die begint daar. Die ook in Leiden trouwens? Nee, maakt ook niet uit. In ieder geval allemaal laddende studenten. Het is wel een plek om vrienden te maken voor het leven. En daar weten deze gasten alles van. Die hebben elkaar op een studentenfeestje leren kennen. Inmiddels zijn ze al jaren samen muziek aan het maken. Het gaat om de Bauza. En Magnetic blijft deze week staan op het erepodium in de top 40 op Q.
2: 3.

Another, ja, de act die je net hoorde samen met 50 for Ultra en Talk to You, vandaag 32 jaar geworden. In de top 40 kan hij ook een feestje vieren. Netjes blijven staan op nummer 2. Nou, en dan ook maar gefeliciteerd Shakira en Burna Boy. Niet jarig, maar wel wederom de nummer

0: Joey van der Velde. Oh, oh, oh. Joey van... Nog een keer. Oh. Ben je klaar voor het foute uur zo?
1: Absoluut.
0: Nou, wat leuk.
1: Born ready voor het foute uur. Ik hou van het foute uur.
0: Wat fijn.
1: Ik vind het namelijk zo leuk dat je, kijk, die battles samenstellen, dat is één.
0: Dat is één.
1: Maar je weet nooit waar het zeg maar op uitloopt. Dus dat is dan twee. Dat is voor mij net zo goed, net zo spannend eigenlijk. Ja. Ik weet ook niet wat we gaan doen het komende
0: uur. Casino is het eigenlijk.
1: Eigenlijk wel, ja. Het werkt wel gewoon lekker zoals altijd. Als je de Q-Music app opent, kan je stemmen op een liedje. Ik zou zeggen, kies je favoriet en de winnaar, die hoor je dan. Nou, zometeen kan je kiezen uit deze. Of nu eigenlijk.
0: Lavie de Boys, seks met die kale. Of
1: deze.
2: Maak me gek met je vingertjes zoen.
1: Ah, moeilijk. Ah, alle twee leuk.
0: Toch wel Geer.
1: Geertje?
0: Ja, toch wel.
1: Oké, stemmen voor Geertje. Maar ja, goed. Stemmen kan in de Q-Music app of Q-Music.nl.
0: Ja, ik heb nu gezegd stem op Geer. En dan weet ik bijna altijd dat de ander wint.
1: Ja, maar dat zie je nu ook omdat die loopt nu ook voor. Dus dat...
0: Ja, maar het is ook wel 9 van de 10 keer dat wat ik roep, wordt dan...
1: Wordt het hem dan niet?
0: Alsof mensen bewust...
1: Dan zou ik iedereen willen oproepen om het tegendeel te bewijzen. Stem allemaal op Gerard Joling. En ik had eerlijk gezegd die andere al doorgebeld. Maar dat ga ik niet veranderen.
0: Oh, en doorgebeld. Jezus, snapt dan niemand. Nou, ren naar die andere studio. Dat snapt ook niemand. Veel plezier met Joey.
3: De top 40 wordt mede mogelijk gemaakt door Autotaalglas.
4: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers. 3-sterren-slot. Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
5: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
6: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
5: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
7: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
8: Heel veel halen, heel weinig betalen. Bij Trekpleister. Nu Sajos haarverzorging 2 plus 3 gratis. Wow! En ook 2 plus 3 gratis op Oral-B tandpasta. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
9: Lekker!
10: Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
11: Simyo. Kluszomer bij Gamma. Van vrijdag tot en met zondag 30% korting op verf en bijt. Met de voordeelpas. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
12: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
13: Thuisvakantie, neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf €1,99. En alle Ola waterijsjes voor €2,49. Lidl, je verdient het.
14: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
15: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle tapas vanaf 89 cent. Lidl, je verdient het.
16: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
17: Top40.nl is de website voor de echte muziekliefhebber. Je vindt er niet alleen de top 40, maar ook alles over je favoriete artiesten. Songteksten, biografieën en het complete hitoverzicht. Top40.nl heeft het laatste popnieuws en nieuwe muziek. Top40.nl, de website waar muziek in zit.
16: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het tet naar Beter Bed.
9: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle A-merk ijsrepen 1 plus 1 gratis. En de mega meevaller van de week. Alle Raak vruchtensiroop 0 ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
18: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
19: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
20: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op
21: vakantie!
20: ANWB en gaan.
22: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app.
23: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar 20 euro per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
24: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
1: Exact 6 uur. Goedenavond. Dit is het Q-Music nieuws. Krijg je van Michiel Frazenstorm.
25: Goedenavond. De grote veenbrand in de Belgische Ardennen komt gevaarlijk dicht bij 2 dorpen. Die worden voor een deel ontruimd. Sinds gisteren is in het Belgische natuurgebied de Hoge Venen ruim 16 vierkante kilometer in vlammen opgegaan. Burgemeesters hebben het over de ergste brand in de Belgische geschiedenis. De aangehouden snelwegblokkeerders in Den Haag hebben niet lang vastgezeten. De politie zette ze met een bus af bij het stadion van ADO Den Haag. Daar zijn hun gegevens genoteerd en kwamen ze vrij. Het gaat om 40 klimaatactivisten van Extinction Rebellion. Ze blokkeerden vanmiddag 1,5 uur lang de toegang naar de A12. In het Como-meer in Italië proberen hulpdiensten een verdronken zeiler terug te vinden met een op afstand bestuurbare onderwaterrobot. Die kan tot 300 meter diep. Slachtoffer is iemand uit Milaan die op vakantie was in het Como-meer. Tijdens het zeilen kwam hij in het water terecht. Een grote zoekactie leverde niks op. En in ons land is het WK hockey begonnen en het is een prima start voor de Oranje vrouwen die hun wereldtitel verdedigen. Ze wonnen hun openingswedstrijd in Amstelveen met 2-0 van Chili. Joosje Burg en Jibbe Jansen scoorden. Nederland organiseert het WK samen met België. Het weer van Weer Online. Er vallen buien, soms met onweer. Tussendoor ook wat zon. Morgen blijft het droog met af en toe zon. Het wordt een stukje koeler dan vandaag, 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Dankjewel Michiel, dank je verkeer gemeld door Flitsmeister. Vertragingen zijn er niet meer. Het schiet er echt net eentje weg. Wel nog flitsers op de A6 onder andere tussen Muidenberg en Lelystad. Daar staan ze bij 69,2. A7 Den Oever-Bolsward bij 108,0. Dan de A15, dat is Del-Gorkum, de hoogte van Vuren. Bij 103,6 staan ze. A17 Roosendaal-Moerdijk, de hoogte van Zevenbergen bij 6,7. A27 Almere-Hilversum bij 112,4. Dan de A27 Hilversum-Almere, de hoogte van Almere bij 115,1. A28, dat is Amersfoort-Zwolle, de hoogte van Hulshorst, daar staan ze bij 59,8. En de A30, dat is Barneveld-Ede, de hoogte van Lunteren, daar staan ze bij 16,1.
26: Welcome to the one and only, the original.
27: Dit is
28: het Foute Uur.
29: Joey van der Velden.
1: Hi, ik zou zeggen open de app van Q en maak je keuze. Roberto Giacchetti in de Scooters of zeg je doe maar ABBA. Kiezen kan vanaf nu.
26: Q Music is proud.

me duidelijk. Je kan dus stemmen in de Q Music app. Dat kan vanaf nu. En trouwens, nog één ding. Als je toch die app open hebt, stuur me ook meteen even een foto van je uitzicht. Dus gewoon een foto sturen van dat wat je nu ziet. Maak daar een foto van of stuur hem deze kant op. Dat maakt Van der Velden zometeen een rondje langs de velden.

Had ik niet echt op mijn radar staan, misschien jij ook niet. Maar Florida die liep in 2021 echt bloedje zenuwachtig rondjes door de kleedkamers van Ahoy Rotterdam. Ja, toen deed hij mee aan het Eurovisie Songfestival. Hij kwam niet uit voor de VS, maar voor San Marino. Ja, wel met dit liedje, Adrenalina. Samen met de zangeres Zenith. Ze wisten de halve finale te halen met 50 punten. Ook nog een 9e plek te pakken. Nou, klinkt goed. Dikke prima, zeg ik. Ik kon even niet vinden of dat liedje nog steeds in de setlisten van Florida zit vandaag de dag.

Q-Music app te checken. Trouwens, als je je telefoon vast hebt op dit moment, zou ik zeggen, maak even een foto van je uitzicht. Dan weet ik waar je naar het Foute Uur luistert. Annette, die heeft dat gedaan. Ik zie daar heel veel koeien op de foto. Die is nog op stal, denk ik. Elja, die staat in de keuken. Die is Bami ketchup aan het maken. En Tamara Wessels, die is onderweg naar huis. Die schrijft, na een heerlijke vakantie in Italië moet ik nog iets minder dan 500 kilometer. Ik ben er bijna. Lekker met het Foute Uur. Oké, zet hem op, Tamara. In diezelfde Q-Music app kan je trouwens kiezen uit de volgende twee liedjes.

0: stemmen kan in de app van Q. Of je gaat naar Qmusic.nl. Doe ik altijd even een klein tussenstandje. Spice Girls lopen echt ver uit. Dus je moet snel zijn. Oh, trouwens nog één ander ding over het Foute Uur.
1: Let op. Het Foute Uur gaat verhuizen.
2: Nou, dat is wel overdreven, maar er gaat wel wat veranderen. Vanaf maandag hoor je al je favoriete foute... Foute hits. Een half uur eerder. Namelijk vanaf 9:30.
3: Q Music is proud to be fout.
4: Zo, wat een goal van Wesley Sneijder. Onze record international.
5: Het begint met de eerste stap. Neem die stap. Scapino.
6: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
7: Nu op heel veel sportartikelen, tweede artikel, 50% korting. Neem die stap, Scafino.
8: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
9: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar €6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
10: Simyo. Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas Bosch 18 volt Klompoor Easy Impact van €139 voor €89,99. Dat zeg ik.
11: Mam, waar is mijn zwemband?
12: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
13: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
14: Allsafe geeft ruimte.
15: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
16: Hoppa!
15: Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
16: Drie sterren slot.
15: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze sloten tool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
13: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
17: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
18: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
19: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
20: It's funny, because it's true.
19: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
21: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20,999. Suzuki, serious about fun.
22: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
23: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
22: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
23: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
24: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers het EU Ecolabel en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oeh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
25: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Optimaal drinkyoghurt, alle literpakken, 1+1 gratis. En alle Grols, Warsteiner en Lowlander 0.0, ook 1+1 gratis. We doen met je mee. Plus.
26: Joey van der Velden. Yeah.

0: Ciao, ciao.
1: Foute uur.
2: Foute uur.
3: Even het rolluik van de Q Music app open doen. Even kijken waar je bent. Waar luister je eigenlijk naar het Foute uur? Met wie en wat ben je aan het doen? Nou, vragen die heel makkelijk kan beantwoorden als je even een foto stuurt van je uitzicht. Stuur maar gewoon een foto van dat wat je nu ziet. Dan weet ik waar je uit hangt. Anja heeft dat gedaan. Die is op de camping eten aan het klaarmaken met haar man, schrijft ze. Het ziet er goed uit. Eet smakelijk. Dan eens even kijken. Jasper Krielaert. Ik ben dunner en pizza's aan het bezorgen met het Foute uur op. En even Marjolein bellen. Want die is aan het klussen, aan het behangen.
4: Met Marjolein.
3: Marjolein, welkom bij het Foute uur.
4: Hallo.
3: Nog eens?
4: Hallo.
3: Ja, dat klinkt wel echt als een verbouwing, Marjolein.
4: Dat klopt.
3: Dat klopt, het is toch helemaal kaal. Is het even voor iedereen die de foto niet ziet, wat heb je mij gestuurd?
4: Ik heb je een foto gestuurd dat ik aan het behangen ben.
3: Ja, en wat voor behang is het?
4: Het is een soort palmtakkenbehang.
3: Ja, waarom heb je daarvoor gekozen?
4: Ja, dat vraag ik me nu ook af. Het is een ingewikkelde print.
3: Ja, dat was natuurlijk mijn volgende ding. Want ik vind het zeer eervol dat je het Foute uur aan hebt. Maar ik kan me voorstellen Zeker. Dat bij deze print het ook lastig is. Want het Foute uur zet je toch in beweging en dit is precisiewerk.
4: Ja, maar het leidt lekker af van het precisiewerk.
3: Hoe pak je het aan dan?
4: Heel precies zijn. 35 keer opnieuw beginnen. Dus het gaat heel langzaam.
3: Elke keer met dezelfde rol.
4: Ja, dezelfde baan, ja.
3: Ja, klopt. Dezelfde baan natuurlijk inderdaad. Gaat het dan niet helemaal rubbelen? Is het dan nog wel netjes?
4: Nee, het is heel dik behang, dus gelukkig kan het wat hebben.
3: Oké. Okay. Ja. Wat moet er nog meer gebeuren eigenlijk in het huis?
4: Ik zou bijna zeggen wat niet. Er moet nog veel gebeuren. Ja. We wonen er wel al, maar er moet ook nog veel gebeuren.
3: Krijg je hulp eigenlijk?
4: En mijn man die support mij.
3: Die doet niks?
4: Die support mij. Okay. Terwijl die andere klusjes doet, moet ik er wel bij zeggen.
3: Hij is van de broodjes, dat is ach ja. Ach, ja.
4: De wat technischer klussen, hè? De technische klussen.
3: Dat is ook waar, dat moet natuurlijk ook gebeuren. Heb jij tijd trouwens om even te stemmen op de volgende battle?
4: Zeker.
3: Oké, ik heb namelijk nu in de Q Music app een battle klaarstaan tussen

0: mag het zeggen.
1: De eerste.
0: En waarom?
1: Dat loopt lekkerder.
0: Loopt lekkerder en het behangt ook lekkerder. Dat moeten we ook
1: behangt ook
0: zeggen.
1: Lekkerder, ja. Zeker.
0: Oké, okay, beter wel of niet mee eens, ga naar Qmusic.nl. Stem in de Qmusic app en ik wens jou natuurlijk nog een fijne klusavond. Tot later, hè?
1: Heel fijn.
0: Dat zijn Bill Medley, Jennifer Warnes.

0: en Aquarius. Maandag een nieuw foutuur. Let op, vanaf maandag om 9:30 te horen. Dat is anders. Menno Barreveld is er wel gewoon. Tenminste, als je ook weet dat het om 9:30 begint. Maar daar ga ik even gemakshalve wel vanuit. Ik heb heel veel spaardoelen heb ik op mijn rekening. Natuurlijk een pot voor paniek, pot voor de auto. Ook een pot voor concerten. Tuurlijk heb ik dat. Ja, want zou je maar gebeuren dat je favoriete artiest voorbij komt en je bent out of money? Dat kan natuurlijk niet. Mocht je nou ook zo'n pot hebben, die gaan we zo meteen eens even flink spekken. Want er ligt hier 100 euro ticketengoed voor je klaar. Kan voor jou zijn, kan je dan sparen of uitgeven aan een artiest naar keuze. Hoe je kans maakt op die 100 euro ticketengoed, vertel ik je na deze. Shakira.
1: Mattie en Marieke.
2: Marieke, ik heb goed nieuws. Ik heb op vakantie niks verloren. Ik heb alles mee teruggenomen uit Spanje. Mijn flipflops, mijn bril, mijn paspoort, alles is er. Ik ben Kiki niet kwijt, zoals die is mee teruggekomen. Ik ben hier in Nederland alleen iets kwijtgeraakt. En dat is echt ongelooflijk onhandig. Ik vertel je maandag meer.
3: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
4: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
5: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar €6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
6: Simyo.
7: Hey, ben je er weer?
8: Ja, volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
7: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
8: Klopt, top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
7: Ja, lekker.
9: Je voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Echt
10: bestreekt. Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
11: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
10: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
12: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app.
13: Nieuw bij Ziggo, altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN, standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
14: Voor wie zijn we van weer?
13: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
15: Wij wandelen tegen kanker voor onze vrienden.
16: Ik ren tegen kanker voor mijn vader.
17: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
18: Kijk op kwf.nl/voor wie.
19: KWF. Tegen kanker voor het leven.
13: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
20: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
21: De spanning is terug. Op de baan en daarbuiten. Volg het F1-seizoen op nu.nl. Het laatste F1-nieuws, het eerst op nu.nl.
22: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
23: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
24: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
0: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 2 flessen Lipton Ice Tea van 1,5 liter per besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
1: Bij Lucardi worden het schitterende dagen. Want bij ons laat je gratis gaatjes schieten en krijg je 25% korting op je eerste oorbellen. Een eeuwig aandenken aan die vakantieliefde uit Duitsland. Bij Lucardi laat je al bijna 40 jaar gratis gaatjes schieten. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi juwelier. Gewoon schitterend.
2: 1:07. Goedenavond. Dit is het Q Music nieuws. Krijg je van Michiel Fazerstoorn.
6: Goedenavond. In Den Haag is een belangrijke herdenking begonnen. Bij het Indisch monument worden de slachtoffers herdacht van de Japanse bezetting van voormalig Nederlands-Indië tijdens de Tweede Wereldoorlog. Er zijn toespraken en onder andere premier Jetten en de Haagse burgemeester Van Zanen leggen een krans. Hij wordt groter en groter, de veenbrand in de Belgische Ardennen. Er is in natuurgebied de Hoge Venen al ruim 20 vierkante kilometer in rook opgegaan. Honderden mensen uit 2 Belgische dorpen in de buurt van de brand zijn hun huis uit. Er is voor de zekerheid ook een hotel ontruimd. Bij de traditionele schoonmaakactie op onze stranden is minder afval verzameld dan vorig jaar. Vrijwilligers hebben in 2 weken tijd ruim 4000 kilo aan troep geraapt, zoals flesjes en verpakkingen. Afval dat anders in zee terecht zou zijn gekomen. Wel werden er veel meer sigarettenpeuken gevonden. En NEC kan zich met een goed gevoel voorbereiden op de laatste voorronde van de Champions League. In de Eredivisie wonnen ze vanavond simpel met 4-1 bij Willem II. Woensdag en de week erna neemt NEC het op tegen het Noorse Bodø Glimt. De winnaar gaat naar het hoofdtoernooi van de Champions League. Het weer van Weer Online. Er vallen buien, soms met onweer. Tussendoor ook wat zon. Morgen blijft het droog met af en toe zon. Het wordt een stukje koeler dan vandaag, 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Dankjewel Michiel. Dankjewel verkeer gemeld door Flitsmeister. Vertraging op de A12 tussen Arnhem en Oberhausen. Tussen Beek en Duitsland. Vertraging daar 10 minuten. En er wordt geflitst op de A7 tussen Den Oever en Bolsward. De hoogte van Witmarsum. Daar staan ze bij, even kijken, 108.0. A15 Del-Gorkum bij 103.6. A17 Roosendaal-Moerdijk. De hoogte van Zevenbergen bij 6.7. Dan de A27 Almere-Hilversum bij 112.4. Op de A27 Hilversum-Almere. De hoogte van Almere bij 115.1. En de A30, dat is Barneveld Ede, het hoogte van Lunteren, staan ze bij 16.3.
14: Joey van der Velden.
2: Ja, er ligt hier €100 ticket.

Head and Heart. Zometeen hoor je One Republic en All the Right Moves. Het leuke van de concerten is natuurlijk dat je nooit meer anders naar de muziek van je favoriete artiest kan luisteren. Ja, het krijgt ook een enorme diepere laag. Je bent verliefd op die concertversie. En je hebt voor altijd mooie herinneringen aan dat ene liedje. Kortom, beetje geld achter de hand om naar een concert te gaan. Dat is eigenlijk altijd een goed idee. Daarom nodig ik je bij deze uit om zometeen mee te doen met de Ticket Battle. Is niet voor niks. Er ligt hier 100 euro ticketengoed voor je klaar. Dat doe ik altijd even zo. Als het over geld gaat, doe ik altijd even duidelijk te maken dat het wel gewoon 100 euro is. Dat kan je dus dan uitgeven aan een concert of festival naar keuze. Dus denk maar goed na wat of wie je heel graag wil zien. Het idee van het spel is eigenlijk heel simpel. Je krijgt zometeen van mij een liedje te horen. En dan is de vraag, is die eerder of later uitgekomen dan het liedje dat je daarvoor hoorde? Makkelijk spelletje, maar probeer het maar eens te winnen. Nou, wil je meedoen? Super simpel. App dan nu het woord Ticket Battle in de app van Q. Dus Ticket Battle.

0: Republic by Q Music and All the Right Moves. Zometeen de alarmschijf is van Sienna Spyro. Great Expectations. En je hoort ook Zara Larsson en Midnight Sun.
1: Tom en Joe's Ticket Battle.
2: Ticket Battle.
0: Eerst ga ik de Ticket Battle spelen en dat doe ik met Laura en Colin. Welkom in de show beiden.
3: Hallo.
0: Hallo. Goedenavond Laura, ik begin even bij jou. Er is één artiest, echt je meest favoriete artiest. Daar mag je

0: nu naartoe? Wie is dat?
1: Harry Styles.
0: En waarom?
1: Ja, gewoon. Het is een hele leuke jongen. Leuke muziek. Ik word er helemaal vrolijk van.
0: Ja, echt een fan. Ik hoor het al. Hoe vaak heb je Harry al gezien?
1: 6 keer.
0: Oh, echt?
1: Ja.
0: Was het, want hij is natuurlijk recent. Is hij gewoon in Amsterdam geweest? Stond hij er 10 keer volgens mij. Heb je hem 6 keer in Amsterdam gezien? Of ga je echt de wereld voor hem over?
1: Nee, echt heel Duitsland, België, Nederland en Engeland. En, ja.
0: Wat cool zeg. Even een favoriete track?
1: Ik kan eigenlijk niet kiezen. Maar As It Was is wel denk ik dan mijn favoriet.
0: Ik zit op dit moment echt heel erg in American Girls. Ik vind dat zo'n goed liedje.
1: Ook, ja.
0: Ja, die is echt een goed. Colin.
2: Yes. Goedenavond.
0: Harry Styles. Is dat ook een beetje jouw cup of tea? Of zeg je nou, ik ga liever naar iemand anders?
2: Ja, ik ga wel liever naar andere dingen. Maar ik moet zeggen, As It Was vond ik wel een goed nummer van hem.
0: Ja, goed liedje, hè? Wat is jouw favoriete artiest?
2: Mijn favoriete artiest is niet waar ik voor opgegeven. Ik heb hem opgegeven voor Titi.
0: Ja?
2: Dat is een hard techno artiest.
0: Okay.
2: Dus dat vind ik echt fantastisch. Zijn setjes zijn altijd van top tot teen gewoon helemaal mooi. Dat zou eigenlijk.
0: Het zegt mij niks, maar ik zit even te kijken. Titi, even kijken, is het titi.techno op Insta?
2: Ja.
0: Oh, hij staat op 14 november staat hij bij de Rotterdam Rave.
2: Daar ben ik waarschijnlijk ook weer bij.
0: Okay. Nou, en heb je hem al afgerekend dan, dat concert?
2: Nee, nog niet. Nee, ik moet nog kaartje kopen.
0: Nou, mooi doel om daarvoor te spelen. Ik zeg welkom bij de Ticket Battle. Jullie krijgen van mij zometeen een liedje te horen. De vraag is dan, is die eerder of later uitgekomen dan het nummer dat je daarvoor hoorde? Jullie spelen tegen elkaar, moeten om en om antwoord geven. Voor de eerste die een fout maakt, is het over en uit. Dan gaan de tickets automatisch naar de ander. En je geboortejaar is je startjaar. We gaan beginnen bij de oudste. Ik ga toch even aan jou vragen, Laura. Het is niet netjes, maar ik ga het wel doen. Wanneer ben je jarig?
1: 2000, 2 augustus.
0: Colin, jij?
2: 2001, okay, 22 juli.
0: Ja, het scheelt echt een jaar. Laura, we gaan bij jou beginnen. Startjaar is dus 2000 en de vraag is het eerder of later uitgekomen? Ben je er klaar voor?
1: Ja.
0: Dit is jouw eerste liedje. Ja, Sunny Days van Armin van Buuren, eerder of later dan 2000?
1: Later.
0: En dat is inderdaad helemaal goed, dat is 2000... Oh joh, nee, dat is niet het goede geluid, joh. Het is 2017. Oké, Colin, deze is voor jou. Ja, Sam Smith, Stay With Me, eerder of later dan 2017?
2: Ja, eerder denk ik.
0: Ja, dat is inderdaad helemaal goed. Dat is 2014. Laura, de volgende is voor jou. Is it too late now to say sorry? 'Cause I'm missing more than just your body. Nou, duidelijk. Justin Bieber natuurlijk met Sorry. Eerder of later dan 2014?
1: Later.
0: Oeh, dat zeg jij zeer helemaal voor zelfverzekerd. Weet je dat echt zeker?
1: Ja.
0: Hoe dan?
1: Dat zegt mijn gevoel.
0: Dat zegt jouw gevoel. Nou, het is inderdaad helemaal goed. 2015. Oké, Colin, volgende is voor jou. Shepard en Geronimo, we zitten in 2015. Is deze eerder of later uitgekomen?
2: Zo het gevoel dat ik hem laatst gehoord heb. Ik denk later.
0: Later dan 2015?
2: Gokje
0: verkeerd. Ja. Jaartje eerder is die uitgekomen, 2014, Shepard en Geronimo.
2: Duidelijk.
0: Oh, Colin, wat jammer.
2: Ja, gefeliciteerd, Laura.
0: Laura, gefeliciteerd inderdaad. Jij krijgt van mij 100 euro ticket te goed.
1: Jee.
0: Wanneer komt Harry eigenlijk weer in de buurt of heb je iets gepland staan?
1: Nee, ik heb nog niks gepland, maar die gaat zeker op mijn spaarrekening.
0: Jee. Thanks voor het meespelen bij de fijn weekend nog.

0: Dit is Q Music.
1: Topic en Becky G. Sorry, papi, no me
0: puse guapa, papi. En dit is Q Music.
1: Shakira en Burna Boy.
0: En dit is nieuw. De Q Music Alarmschijf.
1: Sienna Spyro. Great Expectations.

0: Q en Never Forget You. Soms zijn er van die dingen die je dan, ja, die je dan wel constateert, maar je hebt er nog niet echt woorden aan gegeven. Dus dat dan iemand tegen je zegt, hey, wist je eigenlijk dat en dat? En dat je denkt, oh ja, nee, maar dat wist ik gewoon. Zo'n moment gaat er zometeen weer plaatsvinden. Ik ga je iets vertellen en ik weet dan zeker dat jij zegt, dat is waar, ja, dat is waar. Er is een artiest die geen broek draagt, die nooit een broek draagt. Wie dat is, vertel ik je naar deze. Karen Whitcomb. En Medusa. Hij heeft gewoon een broek aan trouwens.
1: Kluszomer bij Gamma. Van vrijdag tot en met zondag 30% korting op verf en bijt. Met de voordeelpas. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
2: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Douwe Egberts koffie, 25% korting. En Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal, €2,99. We doen met je mee. Plus. Lekker!
3: Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar €6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
4: Simyo.
5: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
6: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
5: Zonnebrandcreme?
6: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
7: Sta je in de file en spot je ruitschade?
8: Opgelost. Autotaalglas.
9: Wist je dat? Er zit een schilder in iedereen. En de verfzaak sleep jij doorheen?
10: Welkom bij de verfzaak.
9: Nu bij 10 liter Histor Monodek 25% gratis.
11: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
12: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
11: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
12: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
9: Of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
13: En, hoe was het bij ING Servicepunt?
14: Gelukt. Heb je hem al betaald?
13: Wat bedoel je?
14: Mijn betaalverzoek.
13: Zo, dat doe je snel.
14: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
15: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
16: Yeah!
17: Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Speciaal voor jou.
18: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
19: Yeah! Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. JumboHockey.com, speciaal voor jou.
20: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
21: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een driejarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
22: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo kreeg je deze week maar liefst 2 flessen Lipton Iced Tea van 1,5 liter per besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
23: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit en een stevig evaluatiegesprek voeren.
24: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
23: En verzekerd zijn.
24: Oh ja, verzekering.
23: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
25: Joey van der Velden.
0: Yes! Q-music. Zometeen Cameron Whitcomb, eerst Carol G en dat hele fijne Spaanse liedje. Q-music.

een nieuw liedje van Sommelieu. Die hebben echt iets heel leuks gedaan. Eerst ga ik even de vrouw draaien die echt jarenlang bewust geen broeken draagt. En nu hoor ik je denken, why not? Omdat ze het misschien leuk vindt om haar getrainde benen te laten zien. Of als fashion statement. Daar is allemaal niks van waar. Ze doet dit allemaal voor haar slechtziende oma. Tenminste, zo is het ooit begonnen. En ze doet het nog steeds. Dat is nog steeds haar ding. Haar oma kon geen donkere kleuren onderscheiden. Dus de theorie van Lady Gaga. Als iedereen een broek aan heeft, dan val je makkelijker op zonder broek. Nou, ik heb het even gecheckt. Ook in de videoclip van het liedje dat ik nu ga draaien. Geen broek. Sowieso heel weinig aan in deze videoclip. Dat valt op. Valt extra op. Slimme truc van Lady Gaga. Je weet natuurlijk ook wat ik nu al een uur zit te doen. Ja, ik ben op zoek naar een opname waar Lady Gaga wel een broek draagt. Niet gevonden.

Het gaat open als je een probleem hebt. Dat zometeen. Eerst krijg je even wat nieuws van Sommieu. Of nou ja, nieuw. Het is eigenlijk oud in een nieuw jasje. Dit is het eerste liedje dat Sommieu ooit uitbracht. Dat is 11 jaar geleden. Alleen in die 11 jaar is natuurlijk een hoop veranderd. Ze groeiden uit tot een 7-koppige band. Ja, dan kan je natuurlijk dit liedje spelen. Dit is versie 1. Maar ja, je kan natuurlijk ook nog leuker iedereen zijn ding laten doen en laten horen wat je allemaal in je mars hebt als act van wereldformaat. Dus ja, dan krijg je dus een hoop strijkers, samenzang en een opbouw zoals alleen Sommieu dat kan. Dit is oud en nieuwe muziek bij Q. Feels part.

0: Part 2. Ja, Tom en Joe die werven zich elke weekend samen met alle Q-luisteraars op als nationale hulptroepen. Ze noemen het zelf een klantenservice voor al je dagelijkse problemen. Ik vind dat een prachtige verwoording, want dat is het natuurlijk eigenlijk ook. Tom en Joe die heb je afgelopen weken gehoord tijdens de ochtendshow met Mattie en Marieke. Nou, Mattie en Marieke zijn maandag weer terug. Dus nu zijn Tom en Joe op vakantie. Even uitrusten, ja. Daarom hou ik de klantenservice zometeen, of ik bedoel de hulptroepen zometeen draaiende. Je kan weer al je problemen kwijt. Dan zoeken we zometeen naar een passende oplossing voor je probleem. Heb je een probleem dat je altijd al op willen bespreken, dan zou ik zeggen, pak even de Q-Music app uit je binnenzak en stuur me wat er aan de hand is. Kan door middel van een appje, maar ook fijn als je het even inspreekt. En dan lossen we het zometeen samen op na deze. Alex Warren.
1: De prijs.

0: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
1: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
2: Drie sterren slot.
1: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze sloten tool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
3: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp je voordeel. Profiteer alleen dit weekend nog van 30% korting op alle Sigma buitenlak. Karwei, maak het mooier.
4: Wij fietsen tegen kanker voor onze collega.
5: Ik bak tegen kanker voor mijn vader.
6: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
7: Kijk op kwf.nl/voorwie.
8: KWF. Tegen kanker voor het leven.
9: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
10: Happy Earth deodorant biedt 24 uur bescherming voor blije oksels. 100% natuurlijk, 100% effectief, zonder aluminiumchloridraat. Happy Earth, happy you.
11: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
12: Oh my god.
11: Zo dus. Wauw. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
13: Ik wil bij de brandweer. Later als ik beter ben.
14: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
15: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
16: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
15: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
17: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
18: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
17: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
19: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vrienden loterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
20: Voor wie zijn we ook alweer?
19: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
21: Linda Mini is het magazine voor aanstaande ouders en ouders van jonge kinderen. Met Anna Nouchin, Raantje Papi, Iris Enthoven, Nina Waring en Mart Hoogkamer. Van de makers van Linda. Dus boordevol humor en eerlijke verhalen. Koop Linda Mini nu online of in de winkel.
19: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
22: Heel veel halen, heel weinig betalen. Patrick Pleister. Nu Sajos haarverzorging 2 plus 3 gratis. Wow! En ook 2 plus 3 gratis op Oral-B tandpasta. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
23: Kijk eens op de klok, 8 uur exact, joh. Dit is het Q-Music nieuws, krijg je van Michiel Frazenstorm.
24: Goedenavond. Door de veenbrand in de Belgische Ardennen is sinds gisteren al ruim 20 vierkante kilometer in vlammen opgegaan. Het gaat om de ergste natuurbrand in de Belgische geschiedenis. Het vuur komt gevaarlijk dicht bij twee dorpen. Er zijn honderden mensen hun huis uit en naar een veilige plek gebracht. Er zijn zorgen over het aantal rondzwervende sigarettenpeuken op onze stranden. Bij de jaarlijkse schoonmaakactie zijn er bijna 80.000 geraapt, veel meer dan vorig jaar. Stichting de Noordzee zegt dat sigarettenfilters gevaarlijk zijn voor vogels, vissen en andere dieren. Ze roepen op om stranden rookvrij te maken. Honderden mensen hebben afscheid genomen van de Britse zangeres Bonnie Tyler. Ze overleed vorige maand en vandaag werd haar kist naar haar huis in Wales gebracht. Op beeld is te zien hoe fans zich op straat hebben verzameld en bloemen leggen. De 75-jarige Bonnie Tyler kennen we vooral van de hit Total Eclipse of the Heart. En bij de EK Zwemmen in Parijs hebben we er weer een medaille bij. Koen de Groot pakte zilver op de 50 meter schoolslag en verbeterde zijn eigen Nederlandse record. Bij de 50 meter vrije slag viel Marit Steenbergen buiten de prijzen. Het weer van Weer Online. Er vallen buien, soms met onweer. Morgen blijft het droog met af en toe zon en het wordt een stukje koeler dan vandaag, 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
23: Dankjewel Michiel, dankjewel verkeer gemeld door Flitsmeister. Oh, trouwens één ding. Zometeen natuurlijk weer de hulptroepen. Ik ga het loket weer draaiende houden. De nationale hulptroepen die komen eraan. Als je een probleem hebt, stuur het even in de Q-Music app deze kant op. Dan lossen we het zometeen op. Oké, vertragingen? Nee, flitsers wel op de A17 tussen Roosendaal en Moerdijk. De hoogte van Zevenbergen, daar staan ze bij 6,7. A27 Almere Hilversum bij 112,4. Dan ook op de A27 tussen Hilversum en Almere. De hoogte van Almere bij 115,1. A28 Amersfoort Zwolle, het hoogte van Hulshorst bij 59,8. A30 Barneveld-Ede, het hoogte van Lunteren. 16,3 staan ze daar. En de A58 Goes-Vlissingen, het hoogte van Sint-Heers-Arendkerken bij 160,6. Music. Joey van der Velden. Nou, zo meteen dus de nationale hulptroepen. Je hoort ook nieuwe muziek van Kai.

0: problemen van kwestie aan waarvan je denkt, ja, hoe los ik dit nou weer op? Hoe ga ik dit te lijf en vooral hoe kom ik er ook vanaf? Nou, daarom hebben Tom en Joe de hulptroep in het leven geroepen. Alleen Tom en Joe zijn er vandaag niet, het zou je al zijn opgevallen. Want ja, er loopt natuurlijk altijd iemand rond met een oplossing. Maar goed, ik ben nu degene die iedereen bij elkaar gaat verzamelen. Kortom, de nationale hulptroepen die rukken uit. Als je mee wilt doen, stuur vooral zo meteen een berichtje in de app van Q. Ik vroeg net nog, heb je een probleem, stuur het, dan los wat op. Nou, ik zag dit binnenkomen. Sanne, die was heel handig, die sprak even wat in. We gaan even luisteren.
1: Ik heb de hele vakantie kunnen uitslapen.
0: Ja.
1: Maar hoe kom ik na mijn vakantie weer in het ritme van op tijd opstaan?
0: Oké, duidelijk. Ik heb de hele zomer kunnen uitslapen. Hoe ga ik straks weer in het ritme komen van school of werk of het vroege opstaan? Dat is een probleem, inderdaad. Als je luistert, dan is de vraag, hoe lossen we dit op? Wat denk je hiervan? Je kan dus een van de hulptroepen zijn. Als je een oplossing hebt voor dit probleem, dan zou ik zeggen, stuur je oplossing in de app van Q. En je mag het ook altijd inspreken. Dat is ook handig. Die muziek van Kygo.

0: dit onderdeel. Je krijgt een oplossing op maat als je meldt bij de hulptroepen. Je stuurt je probleem deze kant op via de Q&A's Gap. Dan krijg je gewoon een oplossing die je niet zag aankomen. Nou, bijvoorbeeld, je zit in een hele drukke groepsapp en je wil eruit zonder ruzie te maken. Hoe doe je dat? Of je bent uitgenodigd voor een peperdure bruiloft. En je wil niemand tegen de schenen schoppen, want je denkt, oké. Of je hebt een vriendin en die heeft een nieuwe partner die je stiekem niet kunt uitstaan. Nou, er is van alles aan de hand altijd. En wij zoeken hier bij de hulptroepen naar een oplossing. Vanavond gaat het over het volgende.
1: Ik heb de hele vakantie kunnen uitslapen. Maar hoe kom ik na mijn vakantie weer in het ritme van op tijd opstaan?
0: Ja, we hoorden Sanne aan het woord, dus nog even resume. Je hebt de hele zomer kunnen uitslapen. Hoe ga je dan weer het gewone ritme in? Hoe sta je vroeg op zonder poepchagrijnig te zijn? Thanks als je de afgelopen minuten een oplossing hebt gestuurd. Eens even kijken wat er allemaal binnenkomt. Job die stuurt, vanaf maandag zijn Mattie en Marieke weer terug. Goede reden om op tijd op te staan. Juist, dat is inderdaad een hele goede reden. Tanja zegt, koop een haan. Duidelijk, kan je op het balkon zetten of in de tuin. Begin de komende dagen vast met het zetten van je wekker. Dan kan je vast even oefenen. Ik zie wat audio binnenkomen van Dennis.
2: Als jij je klok gewoon een uur eerder zet, zodat als je wakker wordt dat je denkt dat je een uur te laat bent, dan ga je wel haasten en dan ben je op tijd.
0: Ja, slim. Jezelf een beetje de maling innemen. Dan kan ik, ook nog alle klokken in huis. Kom ik nu net op. Gewoon en inderdaad verkeerd zetten. Bestel voor elke ochtend een lekker ontbijtje. Dat schrijft Lize. Als de bezorger aanbelt, dan moet je wel uit bed gaan. Kijk, dat vind ik echt een hele gezellige. Debbie zegt, je mag mijn pasgeboren baby wel even lenen. Die maakt je gegarandeerd op tijd wakker. Trouwens, je mag mijn kat Leo mag je ook lenen. Die maakt je ook op tijd wakker. Een soort wandelende wekker is dat. Dan zegt Leon nog, ga een weddenschap aan met een vriendin. Wie niet opstaat voor een bepaalde tijd, moet de ander trakteren op wat lekkers. Oké, hebben wij een conclusie? Ik denk het wel, hè? Kijk, de conclusie zou dan kunnen zijn, probeer op een leuke manier wakker te worden, dan valt het nooit tegen. Dat is het credo. Probeer op een leuke manier wakker te worden,

0: One That Got Away. Artiesten die doen natuurlijk alles eraan om het publiek een beetje te verrassen. Hun show zo vet mogelijk te maken, zodat niemand het vergeet. Maar wat ja, Teddy Swims straks door de Ziggo Dome wil laten vliegen, dat... Ja, dat slaat echt alles. Ik vertel het je na. Olivia Dean komt er ook aan. Een minuut of drie.
1: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
2: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
3: Hey ondernemer, hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
4: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
2: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Waanzinnige deal alleen dit weekend nog. Bouwhout vurige schaaf 2,40 meter, 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
1: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle tapas vanaf 89 cent. Lidl, je verdient het.
3: Klaar voor een frisse start? Het is back to school bij Mediamarkt. Houd je outfit altijd klaar met de Beko energiezuinige 7 kilo wasmachine voor €329. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
4: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
5: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
6: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
7: Rustig, adem in,
6: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
7: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
8: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
9: Joey van der Velden. Yo. Ja, ik heb net een snoepje in mijn mond, maar hier is Olivia.

0: Off. Zometeen hoor je Rita Ora en Anywhere. Ja, artiesten bedenken natuurlijk steeds gekkere dingen om hun shows nog spectaculairder te maken. CO2-kanon, vuurwerk, vliegen door de lucht. Oh, ik lees het verkeerd. Vliegen door de lucht, natuurlijk. Ze vliegen door de lucht, de artiesten, ja. Nou, niks is te gek. Teddy Swims, die vind ik ook echt niks te gek. Hij heeft een heel bijzonder idee. Je kent wel zo'n kanon waarmee je t-shirts door de lucht kan schieten naar de zaal. Dat ken je wel, toch? Nou, het is natuurlijk superleuk. Alleen, Teddy, die wil het even net wat anders doen.
1: My goal is, you know, like t-shirts cannons? So what I've been thinking about is... Footlong shaboing boings, like straight hot dogs, right?
0: Ja, je hoort het goed. Hij wil dus hotdogs door de lucht schieten in plaats van een t-shirt. Dus als je een t-shirt weg kan schieten, waarom dan niet gewoon met een hotdog doen? Ja, omdat het misschien wat rommelig wordt, Teddy. Misschien nog een beetje knutselen aan dit idee. En lekker blijven zingen natuurlijk.

0: Somebody. Elke vrijdagavond ontvangt Stefan Bouwman uiteraard de grootste sterren in zijn pianobar. Talent uit binnen- en buitenland komt langs om samen met hem muziek te maken. Gisteravond kreeg Stefan bezoek van Rolf Sanchez. Ja, die kwam zijn allernieuwste liedje Marchar zingen. Is natuurlijk hier ontstaan bij Q Music met Tom en Joe.
1: Dit is ontstaan, eigenlijk belden ze me op van wij willen een Spaanse zomerhit in Nederland uitbrengen en we willen dat eigenlijk door strot duwen van iedereen. Ik zeg, nou ja, leuk. En ze kwamen dus bij mij uit, waar ik enorm dankbaar voor ben. En het is een bestaand liedje. En we hebben hem eigenlijk een soort van half Nederlands, half Spaans gemaakt.
2: Louis Miguel.
1: Van Luis Miguel, inderdaad. Ja,
0: ja, zoals dat gaat in de pianobar. Rolf zong ook een hele mooie akoestische versie van dit liedje. Ik ga heel even een klein stukje laten horen.

Q-Music en Car Keys. Ik wens je heel veel plezier met de boys van Crisscross Amsterdam. Die gooien zo meteen een uur lang alles in de mix. Echt alles wat ze maar voor handen krijgen. Dat wordt door elkaar gedraaid. En nou, je herkent, voordat je het een herkent, is het ander al begonnen. Het is eigenlijk, het is onnavolgbaar. Je gaat het zo meteen allemaal meemaken. Twee liedjes kan ik al prijsgeven. Deze ga je horen.

0: Mattie en Marieke.
1: Hey Matt. Hey, Sander en ik gebruiken dus de hele tijd walkie-talkies om met elkaar te praten op vakantie. Super handig. Maar nou ben ik er een kwijtgeraakt op zo'n domme plek.
2: Vertel je de maandag alles over als we terug zijn. Over.
3: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 12 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
4: Waarom weer doen?
5: Simyo.
6: Zo'n goal van Wesley Sneijder, onze record international.
7: Het begint met de eerste stap. Neem die stap. Scapino.
8: Disney Plus heeft nu ook Hulu. In Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
9: Nu op heel veel sportartikelen. Tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scafino.
10: Daar zit Sophie.
11: Hi.
10: Zij doet de administratie en heeft het goed voor elkaar.
11: Met Sophie.
10: Want haar bedrijf gebruikt de MKB brandstof tankpas. Zo krijgt zij alle kosten fiscusproof op één verzamelfactuur. Dus nooit gedoe met bonnetjes. MKB brandstof. Dat is pas handig.
12: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
10: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Je kunt wassen, parkeren en overal in Nederland tanken en laden. MKB brandstof. Dat is pas handig.
13: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99. Veel vitamines voor weinig.
14: Fans van voordeel.
13: Aldi.
15: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op Novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
13: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Citroenen, 500 gram, maar 95 cent. En een hele wilde aanbieding. Wilde perziken, een hele kilo, maar €1,49.
14: Hands van voordeel.
13: Aldi.
16: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
17: Zijn we al.
16: En je team naar de uitwedstrijd brengen.
18: Kampioenen!
16: En verzekerd zijn.
19: Oh ja, verzekering.
16: En weer door met de Ora autoverzekering.
20: Heel veel halen, heel weinig betalen. Patrick Pleister, nu Sajos haarverzorging 2 plus 3 gratis. Wow! En ook 2 plus 3 gratis op Oral-B tandpasta. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
21: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
22: Voor wie zijn we van weer?
21: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
23: Ah, eindelijk. Zomervakantie.
24: En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
25: Praxis.
21: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
26: Ja, het leukste feestje van je zaterdagavond.
27: Maar eerst het nieuws van 9 uur.
26: Goedenavond. Duizenden mensen hebben in Den Haag het einde van de Tweede Wereldoorlog herdacht in wat toen nog Nederlands-Indië heette. Daar werden tijdens de oorlog de Japanners de baas en die sloten Nederlandse families op in kampen waar ze werden mishandeld. Herdenking was bij het Indisch monument en premier Jette legde er een krans. In de Belgische Ardennen zijn sinds gisteren al duizenden voetbalvelden aan natuur verbrand. De brand in natuurgebied Hogevenen zou de grootste zijn in de geschiedenis van België. Uit twee dorpen in de omgeving zijn 600 mensen geëvacueerd. Bij het bestrijden van het vuur helpt ons land, de Belgen, met twee blushelikopters. Een zoekactie in het Comomeer in Italië. Hulpdiensten proberen een zeiler terug te vinden die in het water terechtkwam. Hij is niet meer gevonden en daarom wordt nu gezocht met een op afstand bestuurbare onderwaterrobot. Die kan tot 300 meter diep. Hulpdiensten gaan ervan uit dat de zeiler is verdronken. En AZ is na 2 wedstrijden koploper in de Eredivisie. Na de winst van vorige week tegen ADO Den Haag wonnen ze vanavond opnieuw. Dit keer op bezoek bij FC Utrecht met 4-1. Utrecht heeft nog geen enkel punt en staat samen met Willem II onderaan. Willem II verloor vanavond ook met 4-1 van NEC. Het weer van Weer Online. Er vallen buien, soms met onweer. Morgen blijft het droog met af en toe zon. En het wordt een stukje koeler dan vandaag, 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.

Ja hoor, zaterdagavond, daar zijn we weer. Christmas Amsterdam op Q-Music. Tot 10 uur draaien we de lekkerste tracks voor je. Zometeen hoor je Fred Again en Robin Schulz. Maar we trappen af met de nieuwe van Yugo. Let's go!

Tarek, de magician, Sander hier, terwijl Jordi nog even van zijn vakantie geniet. We gaan het tempo meteen een tandje opvoeren met Keesha, Hideaway. Dit was in 2014 echt de track van de zomer. Stond maar liefst 19 weken in de hitlijsten. Let's go!

bakermat. Lekker hoor. We zien in de Q-Music app een berichtje van Lieke binnenkomen. De meiden gaan goed. De mix staat op maximaal volume. We houden de energie hoog met een classic in een nieuw jasje. Bittersweet Symphony. Christus Amsterdam hier tot 10 uur.

0: op Q-Music. Zometeen hebben we onder andere David Guetta voor je klaarstaan. En onze eigen track My Oh My blijven we pushen. Tot zo!
1: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
2: Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Speciaal voor jou.

0: krijg je meer. JumboHockey.com, speciaal voor jou.
1: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
2: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
1: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
3: Wauw deals bij Ethos. Zoals heel veel mondverzorging, nu 2 plus 2 gratis. Daar doe je elke dag je voordeel mee. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op?
4: Mooi van Ethos.
5: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
6: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak je kans. Alleen dit weekend nog de 15 mm OSB 3 constructieplaat voor maar €11,49 per stuk. Karwei, maak het mooier.
7: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
8: It's funny, because it's true.
7: Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
9: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs. Nu in de AH-app.
10: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Zo heb je een eerste klas Samsung Galaxy Chromebook Go met Intel Celeron processor voor €199. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
11: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
12: Praxis.
13: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee-hoo! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.

de Lala Song van Bob Sinclair. Wat een nostalgie hier op Q-Music. Jouw zaterdagavond feestje, dend het gewoon nog even keihard door. Kev stuurt in de app. Ik heb momenteel avonddienst, maar met deze muziek is dat top. Werkse Kev, speciaal voor jou. R.I.O. Rio.

Lekker hoor, dit is je zaterdagavond met Christkos Amsterdam op Q Music. Helaas zijn de allerlaatste minuten van onze mix alweer aangebroken. Zometeen nog Jack Jones en Cascada. En je hoort na ons de beste 90s en zeros op Q Music. Veel plezier. Geniet van je zaterdagavond. Maak er een legendarisch weekend van. Later en volgende week is Jordi er weer.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
2: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
3: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
4: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas Bosch 18 volt klompoor Easy Impact van €139 voor €89,99. Dat zeg ik.
5: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
7: Ondersteuningen voor extra energie bij vermoeidheid? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer het brede assortiment Kruidvat vitamine, mineralen en supplementen met vitamine C. Nu 30% korting met je Kruidvatkaart. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine 3 en 5 milligram. Lees voor het kopen de verpakking.
8: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
9: Drie sterren slot.
8: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze sloten tool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
10: De snelpakkers van KPN zijn er weer.

0: snelpakkers. Anders grijp je mis.
1: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin, for life.
2: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
3: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
2: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
4: 2 minuten over 10, goedenavond. Dit is het Q-Music Nieuws. Krijg je van Michiel Frazenstorm.
5: Goedenavond. De Belgische brandweer gaat straks de tweede nacht in bij het blussen van de grootste natuurbrand in de geschiedenis van België. In de Ardennen is in natuurgebied de Hoge Venen al meer dan 20 vierkante kilometer in vlammen opgegaan. 2 dorpen in de buurt zijn voor een deel ontruimd. Ons land helpt de Belgen met 2 blushelikopters. Een bestelbusje is vanavond in Amsterdam een huis binnengereden, meldt AT5. Er raakte niemand gewond, maar het huis in de wijk Osdorp heeft veel schade en er wordt nu onderzocht of het kan instorten. De bestuurder van het busje is opgepakt, hij had gedronken. Onze stranden worden steeds schoner, want bij de jaarlijkse opruimactie hebben vrijwilligers opnieuw minder verpakkingen, flesjes en ander afval geraapt. Wel lagen er veel meer sigarettenpeuken. Er zijn ook gekke dingen gevonden op het strand, zoals een oude videoband en een verpakking van een chocoladereep uit 1991. En bij de EK-atletiek in Engeland blijft ons land medailles binnenharken. Op de 400 meter won Dieke Klaver brons. Op het onderdeel 7-kamp pakte Emma Oosterwegel zilver en ging het brons naar Sophie Dokter. Ook succes op de EK zwemmen in Parijs. Marit Steenbergen pakte haar 6e medaille. Zilver op de 100 meter rugslag. Het weer van Weer Online. Op de meeste plekken droog. Het koelt vannacht af naar een graad of 15. Morgen een mix van wolken en zon. Het wordt 20 tot 25 graden. En tot over het ANP-nieuws.
4: Dankjewel Michiel, dank je verkeer gemeld door Flitsmeister. Vertragingen zijn er niet wel, nog een hele rits aan flitsers. Op de A2 moet je opletten tussen Weert en Echt, de hoogte van Weert. Staan ze bij 262.0. Dan de A6 Muidenberg-Lelystad, de hoogte van Lelystad. Staan ze bij 69.2. De A7 en Oever-Bolsward bij 107.9. A27 Almere-Hilversum, de hoogte van Almere, staan ze bij 112.4. A27 Hilversum-Almere, de hoogte van Almere bij 115.1. En de A58, dat is Goes-Vlissingen, de hoogte van Sinds Heren Arendskerken. Juist, daar staan ze bij 169.6.
6: Q Music. 90s en zeros hits.
7: Joey van der Velden.
4: Hi. Ja, zometeen ga ik een liedje draaien met een Nederlands tintje, maar het zit wel een heel klein beetje verstopt. Doe ik naar de Backstreet Boys. Dit is I Want It That Way.
6: 90s en zeros hits.

0: Music, 90s en Zero's hits.
1: Nou, helemaal niet over een auto. We zijn net begonnen. Welkom bij Q Music, 90s en Zero's. Al grappig, dit liedje heeft, zonder dat je het door hebt gehad, een Nederlands tintje. Ja, het zit een beetje verstopt. Het gaat om de volgende zin. Living on Video, Daylight, Double Feature, Weekend. Dat is dus een sample van het liedje Weekend van de Nederlandse band Earth and Fire. Uit 1979 komt deze track. Alleen ja, dan een stukje sneller. Dit is het origineel.

die melodie is natuurlijk helemaal duidelijk. Scooter die heeft officieel toestemmingen gevraagd. En dat heeft de enige schrijver van het liedje geen windeieren gelegd. Dat is Gerard Koerts. Ja, het liedje was al een succes, maar in 2003 ging het gewoon nog weer een paar honderdduizend keer over de toonbank. Ik zeg welkom.

ben je aan het doen? Dat ziet eruit als haken. In ieder geval iets creatiefs. Oké, nou, foto's van uitzichten mogen via een grote boog in de Q-Music app deze kant op. Ik ga zo meteen, dan ga ik de muzikant draaien. De grote liefde van die muzikant bedacht ook zijn grootste hit. Wat een toeval. Eerst Brandy en Monica bij Q-Music. Dit is The Boy Is Mine.

Ik dacht, in de week van de eclipse moet ik ook deze draaien. Signal 6 bij Q Music. En Superstring. Ja, voor wie het niet weet, het is de naam van de allereerste ontdekte en volledig geaccepteerde zwarte materie die we in het heelal hebben gevonden. Cygnus X, astronomen die waren er in het jaren 70 unaniem over eens. Dit is hem en we gaan hem die naam geven. Cygnus X. Oké, duidelijk. Voordat we in dat zwarte gat verdwijnen, ga ik eerst nog even een liedje draaien. Ja, ik vind het mooie van kunst en muziek en filmen zo. Er is altijd een begin. Er is altijd een eerste notitie of een aanzet tot iets veel groters. Het volgende liedje is begonnen met een briefje dat de geliefde van de songwriter voor hem had neergelegd op de piano. Waar dus op stond, hello, you fool, I love you. Nou, en de rest is echt muzikale geschiedenis. Het was genoeg inspiratie om er nog een liedje achter te schrijven. Hello.

0: Roxette bij Q and Jura. Q Music Nights and Zeros.
1: Rewind the 90s.
0: Ja, let op, let op, let op. Voor een Q-Music prijzenpakket is zometeen de vraag: kan je een liedje herkennen als die achteruit wordt afgespeeld? Dus ik heb in de computer een bekende hit uit de 90s omgedraaid. Weet je dan zometeen bij titel en artiest uit te komen? Dan maak je dus kans op dat prijzenpakket. Nou, ja, wat ik dan nu altijd doe, is even een heel klein stukje laten horen. Heel mini stukje appetizertje. En heel soms komt dan ook al het goede antwoord binnen. Dat is echt ongelooflijk. Laat ik een liedje dus achteruit horen. Laat ik er 2 seconden van horen. Zit gewoon het goede antwoord in de appbox van Q. Het is ongelooflijk. Oké, daar komt-ie. Het stukje waar je het nu mee moet doen. Zo meteen dus het volledige stuk. Nu is het dit. Nou, ik zou het echt heel knap vinden als je het nu al weet. Maar goed, je mag me een bericht sturen zo meteen het hele fragment. En deze hoor je ook. Snap. En Rhythm is a Dancer. En Shakira. Ja, en Hips Don't Lie. Lekker hoor. Over een minuut of 3.
2: Mattie en Marieke.
3: Marieke, als we terug zijn, dan ga ik uitleggen waarom ik vind dat parasols op stranden verboden moeten worden. Want ik heb me toch wat meegemaakt op het strand van Mallorca. Ik vertel je maandag meer.
4: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed and breakfast droom waar te maken.
5: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
4: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
6: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
7: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA. Een wereld aan ideeën.
8: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
9: Hey ondernemer. Hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
8: Nu bij Dirk, Silaan wasverzachter, 1,99. Dat is een prachtprijs.
10: Sta je in de file en spot je ruitschade?
11: Opgelost, Autotaalglas.
12: Je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Magnesium sporttabletten met vitamine C. Goed voor de weerstand tijdens en na het sporten. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
0: Q-Music The Party. Q-Music The Party vind je zaterdag bij Kermiswervershoven bij het Fortuin met Menno Barreveld. En zondag bij de Havenfeest in Breda met Menno Barreveld.
1: Q-Music The Party. Boek je exclusief bij Qdo Events. Kijk op qmusic.nl.
13: Q-Music. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
14: Joey van der Velden.
0: Hi. Zo meteen Shakira, Wyclef Jean, Hips Don't Lie.

0: Cliff Shaw, Q Music, Nice and Zeros met Hips Don't Lie.
1: Rewind the 90s.
0: Ja, de vraag is, kan je een liedje herkennen als die achteruit wordt afgespeeld? Dus we draaien de hele boel draaien we om. Weet je dan bij de titel en artiest uit te komen? Dan maak je kans op het Q Music prijspakket. Nou, die wil je hebben, want er zitten de Q Music strandballen zitten daarin. Ik ga nu het volledige fragment ga ik laten horen. Ik liet het al een klein stukje horen. Dit is het volledige fragment. Titel en artiest.

net een appje binnenkomen van onder andere Rick de Rooij, maar ook even kijken, Jennifer Jonkes, die stuurde exact hetzelfde. Ik zeg trouwens Rick, maar het moet John zijn. Die zeiden alle twee, ABBA, lay all your love on me. En dat is niet goed, helaas. Weet je het wel? Artiest en titel, stuur een berichtje in de Q-Music app of spreek het in. Druk even op het microfoontje.

0: Rewind the 90s.
1: Ik zeg goedenavond tegen Jenny Pitt en welkom in de show, Jenny.
2: Goedenavond, Joey.
1: Goedenavond, Jenny. Hey, jij zit de eenmanse redactie, zit jij te doen?
2: Nou, niet eenmans hoor. Ik doe het met meerdere collega's.
1: Oh, even voor iedereen, want ik weet natuurlijk wat je aan het doen bent. Wat ben je aan het doen?
2: Nou, ik werk als vrijwilliger voor de nieuwsredactie van een groot paardenforum.
1: Ja.
2: En we zitten momenteel volop in de wereldkampioenschappen in Aken. Dus er komt regelmatig nieuws vanaf. En zodra dat nieuws er dan komt, dan zorgen wij dat dat op onze site plant.
1: Nou, wat ongelooflijk enerverend. Want dat is natuurlijk, op elk moment kan er iets binnenkomen. En dan is het natuurlijk de bedoeling om zo snel mogelijk door te posten.
2: Klopt, ja, inderdaad. Er kan ieder moment nog wel binnenkomen, want als het goed is de kuur op muziek. En de dressuur is zo dadelijk afgelopen. En dan worden daar uitslagen bekend en die kunnen er dan nog op.
1: Zeg je daar ook een beetje mee, Joey, even niet te lang met mij praten, even opschieten met het spelletje, want ik moet weer door?
2: Nou, nee hoor, dat niet.
1: Oké, nou, welkom bij Rewind the 90s. Je hoorde net een liedje uit de 90s, maar dan omgekeerd in zijn achteruit. Dat klonk zo. Ja, en eerlijk is eerlijk, Jenny. Jij was echt de eerste die mij een appje stuurde. En misschien ook wel de eerste met het juiste antwoord. Want heb je hier lang over na moeten denken? Herkende je het direct? Hoe is het gegaan?
2: Ik herkende het eigenlijk direct.
1: Meen je niet?
2: Ja.
1: Wat vind je van deze artiest?
2: Ze heeft een prachtige stem. Dat geef ik toe. En ze heeft ook hele leuke liedjes gemaakt.
1: Ja, zeker. Ik ben ook fan van deze artiest. Welke artiest zoek ik en wat zingt zij?
2: Nou, dit is Shania Twain met Man, I Feel Like a Woman.
1: En dat is helemaal goed. Gefeliciteerd.
2: Dankjewel.
1: Heb jij al toevallig een Q-Music zwemband?
2: Nee, die heb ik nog niet.
1: Nou, dat komt heel goed uit, want hier echt om het hoekje staat een prijzenkast. En ik heb net een zwemband gevonden en die ga ik naar je toesturen.
2: Nou, hartstikke leuk.
3: Let's go, girls.

0: Just Say Yes. Dit is Q-Music Nights and Zeros. En we moeten het zo meteen even hebben over Phil Collins. Want die heeft echt een, ja, die heeft echt een unieke titel heeft hij in handen. En ik ga ook deze draaien. It's 5. Keep on moving. Een minuut of 3.
1: Let op. Het Foute Uur gaat verhuizen.
2: Nou, dat is wel overdreven, maar er gaat wel wat veranderen. Vanaf maandag hoor je al je favoriete fouten. Fouten hits. Een half uur eerder, namelijk vanaf 9:30.
3: Q Music is proud to be fout.
4: Wist je dat? Er zit een schilder in iedereen. En de verfzaak sleep jij doorheen.
5: Welkom bij de verfzaak.
4: Nu bij 10 liter Histo Monodek 25% gratis.
6: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
5: Welkom bij de verfzaak.
4: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
7: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Top kwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
8: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99. Veel vitamines voor weinig.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi.
10: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
11: Hoppa.
10: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
11: 3-sterren-slot.
10: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
8: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar €1,89. Jij loopt het voordeel zo binnen.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi.
12: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor €5. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
13: Ah, eindelijk. Zomervakantie.
14: En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
9: Praxis.
15: Heel veel halen, heel weinig betalen. Patrick Pleister. Nu Sajos haarverzorging 2 plus 3 gratis. Wow. En ook 2 plus 3 gratis op Oral-B tandpasta. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
16: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
17: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
16: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
17: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
18: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
19: Yes!
18: Esso. Omdat elke rit telt.
0: Eén minuut over 11. Goedenavond. Dit is het Q Music Nieuws.
20: Goedenavond. Op de EK Atletiek in Engeland heeft Stefan Nillissen voor een stunt gezorgd door goud te winnen op de 1500 meter. In eerste instantie leek hij geen kans te maken toen een aantal lopers hem in de laatste bocht nog inhaalden. Maar met een sensationele eindsprint wist hij zich toch nog naar voren te werken. De natuurbrand in de Belgische Hoge Venen blijft zich uitbreiden. Er is inmiddels een stuk natuur verwoest van omgerekend 5 bij 5 kilometer. Doordat de wind steeds van richting verandert, is het blussen een lastig karwei. Twee helikopters uit ons land hielpen mee, net als Duitse en Luxemburgse brandweerlui. Duizenden mensen hebben in Den Haag het einde van de Tweede Wereldoorlog herdacht in wat toen nog Nederlands-Indië heette. Precies 81 jaar geleden gaf de Japanse bezetter zich over. De herdenking was bij het Indisch Monument. Er werden kransen gelegd door premier Jette en burgemeester Van Zanen. PSV heeft zich hersteld van de tegenvallende seizoenstart. In Rotterdam pakten ze hun eerste eredivisie-overwinning. Excelsior werd verslagen met 2-1, dankzij goals van Ruben van Bommel en Ricardo Pepi. De uitslag had nog veel hoger kunnen uitvallen, maar PSV miste kans op kans. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht is het overal droog en koelt het af naar 13 graden in het noordoosten tot 17 graden in het zuiden. Morgen verloopt een lange tijd droog met een mix van wolken en zon en dan 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dankjewel. Dan Q-verkeer gemeld door Flitsmeister. Vertragingen zijn er niet. Wel flitsers. Op de A2 moet je opletten tussen Weert en Echt. Hoogte van Weert bij 202.0. Op de A6 tussen Muidenberg en Lelystad. Hoogte van Lelystad bij 69.2. A7 Den Oever Bolsward bij 107.9. A27 Almere Hilversum. De hoogte van Almere bij 112.4. En de A58, dat is Goes Vlissingen. De hoogte van Sinsheer Arendskerken bij 160.6 staan ze.
19: Q-Music. 90s en Zero's hits.
21: Joey van der Velden.
0: Zeker, hallo. Het lijkt me echt heel vet om een unieke titel in de handen te hebben. Phil Collins heeft gewoon twee keer dezelfde eretitel weten te bemachtigen. Vertel het je naar Kelly Clarkson.

deze Sophie Ellis Bextor en Murder on the Dance Floor. Ja, ik volg hem al heel lang. Echt al heel lang. En het meeste weet ik wel. Maar soms dan mis je toch iets. Ik kwam er dus deze week achter dat Phil Collins gewoon 2 keer in de Rock'n'Roll Hall of Fame staat. 2 keer. In 2010 al. Als lid van Genesis. En sinds dit jaar ook als solo-artiest in die eregalerij. En ik vind dat zelf echt, ik vind dat meer dan terecht. Want is er een liedje te vinden dat Phil Collins heeft gemaakt dat niet te pruimen is? Dat je denkt, wow, deze is niet helemaal goed. Ik kan het gewoon niet vinden. En dat hij deze eer 2 keer heeft gekregen, dat is vast en zeker ook een van de feitjes die besproken wordt tijdens het docu-concert dat nu rondreist. Ter ere van zijn 75e verjaardag van Phil Collins is er dus een tour gestart, waarin een band zijn liedje speelt en zijn leven wordt besproken aan de hand

Murder on the Dance Floor. Ken je de New Radicals? Ja, zeker wel. Die ken je van dit liedje. Van de band, die heeft dus dat liedje geschreven, Murder on the Dance Floor. Dat deed hij al aan het begin van de 90s. Maar ja, ze kwamen er niet helemaal uit als band. Dus lag het een tijdje op de plank. Totdat ene Sophie Ellis Baxter zich meldde en een disco-pop liedje zocht. Toen opeens kwam het liedje van de plank af. Het werd afgemaakt. Ja, en toen de New Radicals het resultaat hoorden. En vooral toen ze erachter kwamen wat voor succes het was, hebben ze het zelf ook maar even gecoverd. Dat klinkt dan weer zo. Goed. Ik denk ook dat de mannen toch een beetje spijt hebben. Ja, het is gewoon een heel goed liedje. Heel goed liedje. Dat is deze trouwens. Charlie Dornan, zo'n Mental Tio bij Q Music. And Together in Wonderland.

0: Zijn Charlie Lawrence en Mental Theo bij Q-Music. Q-Music 90s and Zeros met Together in Wonderland. Oké, ik ga het weer doen. Ik ga het gewoon weer doen. Ook vanavond ga ik weer een battle organiseren tussen twee liedjes. Een liedje uit de 90s en als het goed is zometeen ook een liedje uit de Zeros. En ik ga er ook weer een categorie aan knopen. Ik ga er een categorie op plakken. Nou, dat doe ik niet zelf. Dat laat ik altijd doen door het geavanceerde computersysteem dat ik hier voor mijn neus heb. Ik ga zometeen op een knop drukken en dan komt er iets uit. En daar moet ik dan twee liedjes bij bedenken. En dan mag jij er zometeen uit kiezen. Zo werkt het altijd. Oké, ben je er klaar voor? Daar gaan we. Ik hoop dat het een beetje een originele categorie is. Iets waar ik over na kan denken. Daar hou ik wel van. Ja, hij is er bijna. Alright. Oké. Er is deze zag ik niet aankomen. Dit heb ik nog nooit gehad. Ik ga dus de komende minuten op zoek naar artiesten die beginnen met de letter N. En die dus een grote hit hebben gehad in de 90s of de Zeros. Het is ook mijn zaterdagavond, jongens. Artiesten die beginnen met een N. Nou, wil je me adviseren, stuur even een bericht in de app van Q. Dit liedje ga ik zometeen sowieso draaien. Justin Timberlake komt eraan.
1: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
2: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
1: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
3: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
4: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
5: Wist je dat? Er zit een schilder in iedereen. En de verfzaak sleep jij doorheen?
6: Welkom bij de verfzaak.
5: Nu bij 10 liter Histor Monodek 25% gratis.
7: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
6: Welkom bij de verfzaak.
5: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
8: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
9: Ping, ping, ping, ping, ping.
8: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
10: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
11: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen. Op kika.nl.
12: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
13: Superschone prijzen bij Trekpleister. Nu heel veel Witte Reus wasmiddel. 2 voor €22. Dus ren naar de winkel of ga naar trekpleister.nl.
14: Joey van der Velden.
0: Yes! Zometeen Keen. This is the last time. Here's Justin Timberlake. Rock your body.
15: Joey, like a show.

0: Q-Music 90's en Zero's Hits.
1: Ja, Q-Music 90's en Zero's Hits met een opdracht voor mij. En ook een beetje een opdracht voor jou. Ik heb net een categorie gedraaid uit de computer die hier staat. Artiesten die beginnen met een N. En daarmee moet ik dus nu een battle organiseren. Een liedje uit de 90's en een liedje uit de Zero's. En dus de categorie artiesten die beginnen met een N. Dat is niet de makkelijkste categorie, maar thanks aan iedereen die de afgelopen minuten mij heeft geadviseerd via de Q-Music app. Echt superveel suggesties zijn er binnengekomen. Ik kon gewoon kiezen. Hoeveel artiesten beginnen er wel niet met een N? Maar je moet er maar net op komen. Oké, ik geef je twee keuzes. En welke van de twee wil je zo meteen volledig horen? Bart die kwam met deze.

Anytime, Anywhere. Was een appje van Sylvia van Woensel. Die kwam eerst met een liedje uit de jaren 80. Maar deze komt toch echt uit de Zero's. Ja, de vraag is, welke van de twee wil je horen? Nakatomi met Children of the Night. Of wil je uit de Zero's, Nena en Kim World met Any Place, Anytime, Anywhere. Stuur maar een berichtje in de Q Music app. This is

toch aantrekkelijk om zo dan af te kondigen. Faithless, Q-Music uit zijn Heroes. God is het DJ. Het was onrustig afgelopen minuten in de app van Q. Er was een battle gaande tussen twee liedjes. De categorie van vanavond was een lastige. Artiesten die beginnen met een N. Daarin moest ik twee liedjes bedenken. Eentje uit de 90's en eentje uit de Zero's. Nou, advies kwam van Bart onder andere met Nakatomi en Children of the Night. 90's uiteraard. Zero's, Wilma. Nena en Kim Wilde met Any Place, Anytime, Anywhere. Vraag aan jou, welke wil je het allerliefste horen? Welke wil je volledig horen? Nou, ik ga even wat appjes voorlezen. Ik kan de hele avond kan ik doorgaan, de hele nacht kan ik doortrekken. Isabel zegt Children of the Night. Nena zegt, Mitchell is mooi, zegt Nena en Kim Wilde. Nakatomi, Bianca zegt dat. Willem zegt de eerste, dat is dus Nakatomi. Nakatomi van Walter, Nena, Anna Mol, Iris Becker, Nakatomi, Ray zegt Nakatomi. Nou, het is wel duidelijk, hè, volgens mij. Nakatomi graag van Aurelie van der Geest. Uiteraard Nakatomi van Claudia Zwitserijn. Nou ja, dit is echt over.

0: het is lang weerzien.
1: Long time no see.
0: Het is lang geleden dat ik al zei, hey, is Lauwe!
1: Ik ben een paar weken op vakantie geweest. Ik heb nog een week ziek thuis gezeten.
0: Dus, dat was minder heerlijk.
1: Dat is minder heerlijk. Vooral als je met 40 graden koorts en 35 graden weer buiten hebt zitten. Dat is, ik raad het niemand aan.
0: Nee, oké. Okay. Maar je ziet er nu goed
1: fris
0: uit. Fris en fruitig. Goede koep altijd.
1: Bedankt. Dank
0: je wel. Ja, ik ben aan het kappen geweest. En je hebt weer de vraag der vragen.
1: Ik heb weer de vraag der vragen. Want ik ben benieuwd waarom jij aan de andere kant van de radio nog wakker bent op dit tijdstip. Kijk, ik moet nu lekker werken. Maar dat jij nog wakker bent op dit tijdstip, dat vind ik toch altijd bijzonder. Dus ik vind het leuk om even een audioberichtje van je te ontvangen, als je dat zou willen inspreken, waarin je zegt, hey Kane, ik ben nog wakker omdat... puntje, puntje, puntje.
0: En deze

0: Nederlandse record international.
1: Het begint met de eerste stap. Neem die stap. Scapino.
2: Wauw deals bij Ethos. Zoals alle Bioderma, nu 50% korting. Dat is je favoriete skincare voor de beste prijs. Kom voor nog meer wauw deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
1: Nu op heel veel sportartikelen, tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino.
3: Hey, dat is Tom die net parkeert.
4: Hey. Oh, sorry.
3: Tom heeft het goed voor elkaar, want met de MKB Brandstof-app kan hij betaald parkeren en vindt hij makkelijk tank, laad- en carwash locaties. MKB Brandstof. Dat is pas handig.
5: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten. De zelfbenoemde experts. En de meekijkers.
6: Voor wie zijn we het van weer?
5: Nu standaard bij Ziggo. In elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Met de MKB Brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Tanken, laden, wassen en parkeren. Fiscusproof op één verzamelfactuur. MKB Brandstof. Dat is pas handig.
5: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
7: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99. Veel vitamines voor weinig.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
9: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
7: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Citroenen, 500 gram, maar €0,95. En een hele wilde aanbieding. Wilde perziken, een hele kilo, maar €1,49.
8: Hands van voordeel.
7: Aldi.
10: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers het EU Ecolabel en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oeh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
11: Goeiedag, 2 voor 12. Het Q-Music nieuws krijg je van Frans van der Beek.
12: Goeiedag. Bij overstromingen in het noordwesten van Spanje zijn 2 vrouwen om het leven gekomen. 2 baby's raakten gewond. Door een stortbui waren er aardverschuivingen en een overstroming in de buurt van de plaats León. Volgens Spaanse media kwamen de slachtoffers met een paar anderen vast te zitten in een café. In Westkapelle, Zeeland, heeft de brandweer een duinbrand geblust. Die woedde in de bosjes aan de rand van de duinen. Er kwam veel publiek op af. Door snel in actie te komen, wist de brandweer te voorkomen dat het vuur zich verder verspreidde. Het gebied wordt nu nat gehouden om te voorkomen dat de brandweer oplaait. Op de EK Atletiek in Engeland heeft Stefan Nillissen voor een stunt gezorgd door goud te winnen op de 1500 meter. In eerste instantie leek hij geen kans te maken toen een aantal lopers hem in de laatste bocht nog inhaalden. Maar met een sensationele eindsprint wist hij zich naar voren te werken. Fortuna Sittard, dat vorige week nog tegen PSV stuntte, won afgelopen avond met 3-1 van Cambuur. Na een kwartier stond het al 2-0. PSV won met 2-1 van Excelsior en AZ overklaste Utrecht door met 4-1 te winnen. NEC won met dezelfde uitslag van Willem II. AZ gaat nu aan kop in de Eredivisie. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht is het overal droog en koelt het af naar 13 graden in het noordoosten tot 17 graden in het zuiden. Komende dag verloopt een lange tijd droog met een mix van wolken en zon, 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
11: Flitsmeister meldt op dit moment geen vertragingen. Wel nog een paar controles vind je op de A2 van Weert naar Echt.
13: Dat is echt.
11: Bij hectometerpaal 202.0. De A7 van Den Oever naar Bolsward bij hectometerpaal 107.9. Oplet op je snelheid op de A27 van Almere richting Hilversum bij hectometerpaal 112.4. En op de A58 van Goes naar Vlissingen 160.6.
14: Music. Kane Slobben.
11: Aan de start van je zaterdagnacht en traditiegetrouw beginnen we die niet goed, maar lekker fout. Met Cascada Evacuate the Dance Floor als foute start. Yeah.

0: Hey Kane, ik ben nog wakker omdat ik net klaar ben met werken en nu richting de stad ga om nog even te borrelen.
1: Hey Kane, ik ben nog wakker omdat wij net terug zijn van onze vlucht uit Tenerife.
2: Hey Kane, ik ben nog wakker omdat ik zojuist een nummer 2'tje heb gedaan.
3: De Q-nacht met Kane.
4: Hey, dat ben ik.
5: Yeah!

0: Augustus 2026. Het is 7 minuutjes over 12. Welkom in jouw zaterdagnacht. Leuk om te horen waarom je nog wakker bent. Danielle, goeienacht. Waarom ben jij nog wakker?
1: Hey Ken, ik ben wakker omdat ik net klaar ben met werken in de bioscoop.
0: In de bioscoop, dan kunnen wij goed met elkaar praten. Want ik ben afgelopen weken denk ik net zo vaak naar de bioscoop geweest als jij bent geweest om te werken, of niet?
1: Dat weet ik niet.
0: Ja, hoe vaak ben je geweest werken afgelopen weken?
1: Afgelopen week 6 dagen.
0: Nou, ik ben de afgelopen week denk zo 6 keer naar de bioscoop geweest, ja. Ik ben al 3 keer naar de Odyssey geweest. Ik ben al 2 keer geweest naar Spider-Man. Ik tik de 5 aan, denk ik. Ja, ik weet niet of nog een ander. Hey, het is razend druk nu deze week in de bios, of niet?
1: Het is heel druk, ja. Is het... De Odyssey, Spider-Man en het hete weer. Iedereen komt naar de airco.
0: Ja, dat helpt ook niet echt mee met het hete weer, inderdaad. Werk je al lang in de bios, of niet?
1: Ja, bij deze bioscoop 4 jaar.
0: 4 jaar. Is dit dan ook buitenproportioneel ten aanzien van de andere jaren dat je werkt bij de bioscoop?
1: Het is een paar jaar geleden met Oppenheimer, Barbie.
0: Ja, de Barbenheimer.
1: Ja, dat was echt het topjaar.
0: Ja, dat was echt het absolute klappunt. Dit haalt het nog niet bij wat er toen is bereikt.
1: Nee, ja, Odyssey doet het heel goed en Spider-Man, maar... Barbie en Oppenheimer deed het echt beter.
0: Ja, oké. Okay. Dat is ook die TikTok-trend en hype die er natuurlijk overheen ging, hè?
1: Ja,
0: hey, zeker. En over die films gesproken dan, hè? Heb jij ze ook allebei gezien, Odyssey en Spider-Man?
1: Zeker, zeker.
0: Welke vind je beter en wat vond je van überhaupt allebei de films?
1: Ik vond Spider-Man een beetje tegenvallen. Vond de vorige No Way Home was echt veel beter.
0: Ja, oké. Okay. Maar Danielle... je vond Spider-Man tegenvallen. Dat is...
1: Ja, ja.
0: Hoe kan dat nou?
1: Er is denk ik zoveel reclame opgemaakt dat ik echt wel heel hoge verwachtingen had. En ik vond hem... Hij was oké. Okay.
0: Danielle, jij zei net nog, toen ik jou sprak, zei dat je de film die je het vaakst gelezen of gekeken in je leven hebt, is de film Endgame. Avengers Endgame. Dus
1: zeker.
0: Je bent een Marvel-fan.
1: Zeker.
0: Maar je vindt dus niet de nieuwe Spider-Man film... Vind je niet vet?
1: Ik vind echt Avengers Endgame is de beste tot nu toe geweest.
0: En de Odyssey dan? Wat vind je van de Odyssey?
1: De Odyssey is topfilm.
0: Oké, dus als jij nu aan de persoon aan de andere kant van de radio een film moet aanraden om deze bioscoop of deze vakantie nog te zien in de bioscoop, dan is dat de Odyssey volgens jou.
1: Zeker. Zeker. Okay. Moet je zeker gaan kijken.
0: Ja, ik kan die ook. Ja, ik ben het in zekere zin ook met je eens. Maar dat je dit zo. Dat je Spider-Man zo afslacht, dat staat me wel echt tegen.
1: Nee, we wachten allemaal op Doomsday.
0: Ja, Doomsday. Avengers Doomsday, wat natuurlijk eind dit jaar nog uitkomt.
1: Juist. Goed.
0: Nou, Danielle, wij kunnen in ieder geval goed met elkaar praten over films. Dat merk ik wel.
1: Ja.
0: Hey, heb ik nog één volkomen willekeurige andere vraag, Danielle? Zou jij nog een getal kunnen noemen tussen de 0 en de 180?
1: 0 en 180. 77.
0: 77. Dat noteer ik hierbij. Dat is goed om te weten, want dat getal ga ik zo meteen nog nodig hebben. Ik verklap alleen nog niet waarom.
1: Nou, dan moet ik even blijven luisteren.
0: Dan moet je even blijven luisteren. Dat zeg je mooi, Danielle. Hey, bedankt en werk ze nog deze zomer. Succes.
1: Ja, dankjewel. En een fijne uitzending.
0: Dankjewel. Hoi, hoi.

0: Dit is Q Music.
1: Alex Warren.
0: En dit is Q Music.
1: Bruno Mars.
0: En dit is nieuw.
2: Het is nieuwe muziek van de meiden van Cat's Eye. Dit is Animal, nieuw bij Q.

Welkom in de discotheek genaamd Q Music. De discotheek waarin jij mag bepalen welk liedje ik zo ga draaien. Maar om dat te kunnen doen moet je wel eerst raden welke score ik zo meteen ga gooien bij of in een dartbord hier in de studio. Waar ik as we speak naartoe loop. Dat is natuurlijk een score tussen de 0 en de 180. Want dat is de maximale score die je kan gooien bij darten. Even kijken, ik loop nu naar het dartbord. Pak de 3 pijlen uit het bord. Ik zou zeggen, pak de Q-Music app er alvast bij. Want de persoon die zometeen als eerste het goede antwoord stuurt of er het dichtst bij zit, die wint, of die ga ik terugbellen. En dan mag jij dus bepalen welk liedje ik zo ga draaien. Oké, ik sta op mijn plek. Ik ga de eerste pijl werpen. Oké. Dit wordt de tweede pijl. En dit wordt de derde pijl. Nou, het is even terugkomen van vakantie. Maar op zich een prima score. Dit ga ik wel onthouden. Oké. Nou, kom maar door met je gokje in de Q-Music app. Welke score denk je dat ik zojuist heb geworpen? Een getal tussen de 0 en de 180. De eerste persoon die het goede antwoord stuurt of er het dichterbij zit, die mag zo meteen een liedje aanvragen. Ik kom helemaal zo'n omroeper, maar ik moet dit altijd even volpraten omdat ik helemaal terugloop naar de studio om die muziek aan te zetten. Q-Music.

0: Smith, stay bij Q-Music. Ik hoorde zojuist 3 dartpijlen in een dartbord hier in de studio van Q-Music. En als jij weet te raden welke score ik met die 3 dartpijlen heb gegooid, dan mag jij een liedje aanvragen. Zo werkt dat. Fred, goeie nacht is het alweer, hè?
1: Goedenacht, is al 12 uur geweest?
0: Het is alweer 12 uur geweest. Het is half 1 al zelfs, sterker nog.
1: Goed al op. Goedenavond, hey. Goedenacht.
0: Goedenacht. Ik zal je eens even meenemen, Fred. Er zijn een hoop gokjes binnengekomen.
1: Ja.
0: Waarvan de hoogste score die is binnengekomen komt van Isabel Koster, 132.
1: Nou, dat is een vrouw, meneer.
0: Laagste score is vandaag ingestuurd door Floyd. Die zegt 31. Jij zit daar, mooi tussenin wil ik zeggen, maar je zit dichter bij Floyd dan bij Isabel. Welke score had jij gegokt in de Q-Music app dat ik heb gegooid?
1: Ik had 36 ingevuld.
0: 36. Nou, laat me je even meenemen door mijn worpennet. Mijn eerste pijl ging zojuist namelijk naast. Die kwam helaas niet in het bord. Ik moet toch even, Fred, ik ben ook op vakantie geweest. Het is voor mij ook even warm worden, hè? Dat is ook zo.
1: Die kwam in de muur terecht.
0: Maar de tweede pijl daarentegen ging in de 15. En de derde pijl kwam in de 20. Dus daar heb ik het toch een klein beetje mee gecompenseerd, moet ik dan zeggen.
1: Oh, nee.
0: Daarmee komen we uit op een score van 35. En daarom zat jij het dichtste bij de score die ik heb geworpen. Ja. Dat betekent, Fred, dat de USB, de AUX-kabel, aan jou is. Is er een liedje dat ik voor je kan draaien in deze mooie discotheek?
1: Heb je iets van Armin van Buuren?
0: Armin van Buuren, zeker heb ik iets van Armin van Buuren. Heb je een favorietje?
1: Dat is een beetje de oude niet. Dit is wat het feels like.
0: Oh, lekker. De zomer van 2013. Dat gaan we doen. Waarom deze dan? Wat vind je zo lekker van Armin van Buuren?
1: Dat is ongeveer de tijd dat ik mijn vrouw heb leren kennen. En ja, er zijn nou vaak van de optredens en concerten van hem geweest. Festival.
0: Ben je ook wel eens op Ibiza geweest of zo bij Armin?
1: Nee. Dat is het enige wat nog wel op het lijstje staat bij me.
0: Oeh, dat staat nog wel op het lijstje. Nou, wie weet, hè?
1: Ooit.
0: Als je je ogen nu dicht doet en je waant je op Ibiza...
1: Ja.
0: Dan is het net alsof je daar bent. Met Armin van Buuren.
1: Klopt, dankjewel.
0: Fijne nacht.

En Shakira's Cars to Your Beautiful bij Q Music. Hey, vanaf aanstaande maandag gaat het een en ander veranderen hier bij Q. En daarom hou ik straks even een kleine Q&A over wat er allemaal verandert. Dus heb je een vraag, stuur hem dan even in via de Q Music app. Beantwoord ik hem zo.

Offenbach bij Kim Music en Miles Away. Daarvoor nog Flair met Door het oog van de nacht. Ik heb vannacht al meerdere keren appjes binnengekregen in de Q-app over de veranderingen die plaats gaan vinden bij Kim Music. Ja, ik merk dat mensen wat vragen hebben. En dus dacht ik, we behandelen ze even klassikaal. Ik open hierbij even een kleine Q&A. Want inderdaad, er gaat vanaf aanstaande maandag het een en ander veranderen bij Q. Nou, weet je wat? Ik pak eens even een muziekje bij om even die vragen te behandelen. Marianne bijvoorbeeld, die stuurt zojuist in de Q-Music app. Hoi Kane, ik hoorde eerder vanavond dat Mattie en Marieke er vanaf maandag weer zijn. Maar die zouden toch stoppen? Hoe zit dat precies? Nou, Marianne, hele legitieme vraag. Het klopt inderdaad, vanaf aanstaande maandag zijn Mattie en Marieke weer terug in de ochtend bij Q. Ze waren even een maandje op vakantie, net als de rest van Nederland. Maar maandag zitten ze weer op een plekje om nog even 3 weken samen hun programma te maken. Tot en met 3 september. En na 3 september, dan gaat Marieke inderdaad weg uit de ochtendshow. Dan zal je haar elke vrijdagmiddag gaan horen tussen 12 en 2. Net voor de top 40. En Mattie die blijft dan wel lekker gewoon doorgaan in de ochtend. Dus dat wordt wel helemaal gezellig. Andere vraag die dan nog binnenkwam eerder vannacht was van Juri. Die zei ook over Mattie en Marieke. Mattie en Marieke komen maandag weer terug. Maar is 4 op een rij dan ook weer terug? Nou, dat kan ik volmondig beantwoorden, Juri. 4 op een rij is zeker terug. Vanaf maandag om 8:30, be there or be square. Had ik er dan nog een? Ja, laatste vraag die ook nog binnenkwam was van Jim of Jim. Jim die stuurde, ik hoorde net dat het foute uur gaat beginnen om 9:30. Gaat het foute uur dan wel door tot 11:00, zoals altijd, of tot 10:30? Nou, Jim, je moet het een beetje zien als de herinrichting van je woonkamer, denk ik. Er worden een paar stoelen en banken verschoven, omdat we het idee hebben dat het dan allemaal net wat mooier staat dan voorheen. Dus de ochtendshow die duurt voortaan tot 9:30. En daarna hoor je inderdaad het foute uur tussen 9:30 en 10:30. Ja, ik had het zelf ook leuk gevonden als het foute uur tot 11:00 zou duren. Maar dan wordt het eigenlijk het foute anderhalf uur. En dan moeten we die hele naam aanpassen. Nou, dat is ook allemaal zo gedoe. Dus het duurt inderdaad tussen 9:30 en 10:30. En bovendien begint het gros van Nederland tussen 9:00 en 9:30 met werken. Dus 9:30 is ook wel het ideale tijdstip om je werkdag te beginnen met een feestje, zeg ik het zelf. Nou, tot zover deze Q&A. Mocht je verder nog vragen hebben, dan kan je ze altijd stellen via de Q Music app. Ik zal ze proberen allemaal te beantwoorden per app. En dit is Maroon 5. She will be.

0: Yeah, that's Sia, Beautiful People bij Q-Music. Daarvoor nog Bruno Mars en On My Soul. Maakt het 1-1. Goeienacht. Het Q-Music nieuws krijg je van Frans van der Beek.
1: Goeienacht. In de Amerikaanse staat Indiana hebben overstromingen aan zeker 6 mensen het leven gekost. Een van hen is een jongetje van 4. De 4 hebben een peil bereikt dat in 100 jaar niet meer is voorgekomen. In sommige gebieden is in 2 dagen bijna 30 centimeter regen gevallen. De gouverneur van de staat zegt dat president Trump met hulp over de brug komt. En bij overstromingen in het noordwesten van Spanje zijn 2 vrouwen om het leven gekomen. 2 baby's raakten gewond. Door een stortbui waren er aardverschuivingen en een overstroming in de buurt van de plaats León. Volgens Spaanse media kwamen de slachtoffers met een paar anderen vast te zitten in een café. In Westkapelle, Zeeland, heeft de brandweer een duinbrand geblust. Die woedde in de bosjes aan de rand van de duinen. Er kwam veel publiek op af. Door snel in actie te komen, wist de brandweer te voorkomen dat het vuur zich verder verspreidde. Het gebied wordt nu nat gehouden om te voorkomen dat de brandweer oplaait. Stefan Nillissen, die op het EK atletiek goud won op de 1500 meter, was verrast dat hij met zoveel overmacht als eerste over de finish kwam. Hij had meters voorsprong op de nummer 2, dankzij een enorme eindspurt, terwijl hij in de laatste bocht nog op plek 5 liep. Nillissen is de 2e Nederlander met Europees goud op de 1500 meter. De eerste keer gebeurde dat in 1950. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht is het overal droog en koelt het af naar 13 graden in het noordoosten tot 17 graden in het zuiden. Komende dag verloopt een lange tijd droog met een mix van wolken en zon, 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Je zou het niet zeggen, maar het is rustig op de weg op dit moment. Wel nog een paar flitsers vind je op de A2 van Weert naar Echt.
2: Dat is echt.
0: Bij hectometerpaal 202.0. De A7 van Den Oever richting Bolsward staan ze bij 107.9. Flitsmeister meldt er nog eentje op de A27 van Almere naar Hilversum bij 112.4. En even let op je snelheid op de A58 van Goes naar Vlissingen bij 160.6.
3: Music. Kane Slobben.
0: Ik heb zo een podcast-tip voor je. Ook Alex Warren komt eraan met Passenger na Nate Smith. Dit is Fix What You Didn't Break. Q.

0: Alex Warren bij Q Music en Passenger. Daarvoor nog Nate Smith, Fix What You Didn't Break. Ik heb een kleine podcast tip voor je. Dat is voor als je niet zo wel standaard luistert in de vrijdagnacht naar dit programma. 24 uur geleden zat ik hier namelijk ook. En ik heb om 1:15 s'nachts, eigenlijk letterlijk 24 uur geleden, heb ik altijd Kane's verhaal om voor op te blijven. Dat is een klein rubriekje dat ik heb waarin ik altijd een Q-luisteraar bel die vertelt wat hij of zij wel eens heeft meegemaakt wat maar weinig andere mensen hebben meegemaakt. Er zijn echt de meest bizarre verhalen in voorbij gekomen van iemand wiens moeder ooit is ontsnapt uit de koepelgevangenis in Breda door een tunnel te graven. Dat is echt gebeurd, dat kan je opzoeken. Ze is ook helemaal bij de Wereld Draait Door langs geweest en alles. Bizar verhaal. Tot bijvoorbeeld iemand die 3 weken in coma heeft gelegen. Nou, daar was ik ook helemaal door gefascineerd. Want wat herinner je dan nog? Hoe is het om in coma te liggen? Dat is ook een keer langs geweest. Maar gisteren had ik dus iemand in Kane's verhaal om voor op te blijven dat al echt maandenlang op mijn lijstje stond om daar ooit iemand van te hebben die dit heeft meegemaakt. Lindy werkt namelijk momenteel in Disneyland Parijs als character en parade performer, zoals dat zo mooi heet. Tussen haakjes, prinses is eigenlijk gewoon. Ja, en Lindy vertelde hoe het is om daar te werken bij Disneyland Parijs, maar ook hoe ze daar is gekomen. Nou, ik heb zoveel dingen geleerd in de 10 minuten dat ik gisteren Lindy heb gesproken. Dat ik allemaal. Ik ga je bijvoorbeeld 1 feitje geven wat Lindy gisteren heeft besproken. Het feit dat ik me ook wel eens afvraag, wat voor nationaliteiten hebben de mensen die werken bij Disneyland Parijs? Want je zou dus denken, Disneyland Parijs, dan werken er veel Franse mensen. Nou, niets is minder waar volgens Lindy.
1: Ze zijn allemaal van over de hele wereld inderdaad. Vooral uit Engeland of Amerika. En natuurlijk ook veel gewoon uit Frankrijk. Maar zeker niet het merendeel.
0: Nou, ik wist niet wat ik hoorde. Ik dacht echt dat iedereen daar Frans is. Want ik ben wel eens in Disneyland Parijs geweest. Nou, je hoeft maar je mond open te trekken en je krijgt al een stortvloed aan Frans over je heen gespuwd. Maar blijkbaar, al die prinsessen die praten natuurlijk ook niet echt veel, zijn het dus ook heel veel Engelsen en Amerikaanse. Nou, ik dacht echt. De hele podcast vind je in de Q Music app of op Spotify, je favoriete podcast app. Check Kane's verhaal om voor op te blijven. Daar vind je alle 64 verhalen terug. En dit is Michael Jackson, The Way You Make Me Feel bij Q.

T-Rex are Faithless, New Religion bij Q-Music. Ik ga de alarmschijf voor je draaien. Dat is de track waarvan we denken bij Q-Music dat hij het heel goed gaat doen in de top 40. En daarom draaien we hem een week lang extra vaak. Gloednieuwe muziek van Shanna Sparrow. Ja, dit is haar jaar. 2026 is van Shanna Sparrow. Zij brak misschien wel dan door in de laatste paar weken van 2025. Maar sinds 2026 is ze echt on a roll. Ze pakte een klapper van een hit met Material Lover, die ze mocht schrijven voor de film The Devil Wears Prada 2.

0: debuutalbum uit, die nu al honderden miljoenen streams op haar naam heeft staan. Ja, en deze nieuwe aanwinst van haar album, die wordt ongetwijfeld haar volgende grote hit. Great Expectation heet die. Het is ook een soort self-fulfilling prophecy, want wij hebben hoge verwachtingen van het nummer voor de top 40. Dus is Sienna Spyro deze week...
1: De Q Music Alarmschijf.
2: Sienna Spyro, Great Expectation.

0: Sheeran. Set Fire bij Q-Music, daarvoor Shepherd en Coming Home.
1: Vette wachtspellen.
0: Ik heb hier in de studio in mijn handen een glazen pot gevuld met allemaal kaartjes. En op elk kaartje staat de naam van een spel dat je overal kan spelen. Zodat je je nooit meer hoeft te vervelen als je ergens lang moet wachten. Ik dacht, is namelijk wel ideaal voor de zomervakantie. Want of je nou een lange autorit hebt, of je moet wachten voor een gate bij een vliegveld, of je staat in een rij van een pretpark. Je moet altijd wel ergens de tijd doden in de zomervakantie. Dus vandaar de pot met vette wachtspellen. Grote vraag is natuurlijk, welk spel gaan we deze nacht spelen? Nou, ik ga hierbij grabbelen. In de pot. Pak er een kaartje uit. Als mijn hand door de ingang past. Oh, oh, oh. Bijna om. Oké, even kijken. Het is geworden. Het spel. Topo Test. Ja. Topo Test heet het spel. De uitleg ga ik je zo meteen geven. Maar lijkt het je leuk om dit spel te spelen zo meteen? Stuur dan even pot via de Q-Music app. P-O-T. Wie weet speel je dan zo mee? Na de Bausa. Dit is Magnetic.

0: dit een waanzinnig nummer vinden. Jay-Z, Alicia Keys, bij Q Music en Empire State of Mind.
1: Vette wachtspellen.
0: Nog steeds heb ik een glazen pot gevuld met allemaal kaartjes in mijn handen. Met op elk kaartje de naam van een spel dat je overal kan spelen. Zodat je je nooit hoeft te vervelen als je ergens lang moet wachten deze vakantie. Zojuist trok ik het kaartje uit deze glazen pot waarop stond Topotest. Dus we gaan Topotest spelen met Ramon en Sharon. Goedenacht.
2: Goedenacht.
0: Jullie hebben allebei een waanzinnige avond achter de rug. Ramon, jij hebt een spelletjesavond gedaan, hè?
2: Klopt. Wij zijn bij vrienden geweest en hebben gewoon verschillende spelletjes gedaan zo de avond door.
0: Was het een succesvolle spelletjesavond? Heb je veel gewonnen?
2: Voor mij was het zeer succesvol.
0: Kijk, dus het zou een mooie finale zijn als je dit ook nog weet te winnen.
2: Ja, daar gaan we wel voor natuurlijk.
0: En Sharon, jij hebt een heerlijk feestavond achter de rug met zelfs een optreden van de Outsiders, begreep ik, hè?
3: Ja, echt te gek. Dat was in Westerlee, de feestweek Westerlee, waar dat fantastisch georganiseerd was.
0: Wat heerlijk. Dus ook voor jou geldt, je hebt een goede avond achter de rug, maar dit zou ook een mooie kers op de taart zijn.
3: Zeker weten.
0: Oké. Okay. Ik ga jullie uitleggen wat Topotest is. Ik heb namelijk zo'n vermoeden dat jullie nog geen idee hebben, toch?
2: Nee, geen idee.
0: Oké. Okay. Het is eigenlijk heel simpel. We beginnen zo meteen met Nederland. En om de beurt moeten jullie steeds een ander land noemen dat grenst aan het laatst genoemde land.
3: Nee.
0: Goh, Sharon, ben jij een beetje goed in topo?
3: Nee.
0: Oké, okay, ik ben heel benieuwd hoe lang dit spel gaat duren. Je begrijpt, als iemand dus de fout ingaat, dan gaat het prijzenpakket naar de ander. Maar je kan dus wel een mooi Q-Music prijzenpakket winnen.
3: Ja.
0: Kind kan de was doen. Ramon, vind je het dan goed als we bij Sharon beginnen?
2: Oh, zeker.
0: Oké, okay, vrouwen eerst. Sharon, we beginnen dus met Nederland.
3: Ja.
0: Je mag het zeggen.
3: Maar dan zeg ik België.
0: België. Dat is goed. Ramon, de beurt is aan jou.
2: Frankrijk.
0: Frankrijk.
3: Italië.
0: Italië. Ja.
2: Slovenië.
0: Slovenië, zeker.
3: Oostenrijk.
0: Oostenrijk, zeker. Nou, dat gaat nog goed hoor, Sharon.
3: Nou, ik zou niet op kan.
2: Zwitserland.
0: Wat zei je, Zwitserland?
2: Zwitserland, ja.
0: Zwitserland, zeker. Kom op, Sharon.
3: Tsjechië? Ik heb geen idee.
0: Tsjechië, Tsjechië. Hé, hey, maar eerlijk is eerlijk, Sharon. Ik vind dat je het nog langer voorgehouden, hoor. Je hebt het knap gedaan.
3: Nou, dankjewel. En vond het feestje om je aan de lijn te hebben.
0: Nou, dat is lief.
3: Nou.
0: En Ramon, gefeliciteerd.
2: Ja, dankjewel.
0: Want het Q-Music prijspakket komt dus jouw kant op.
2: Ja, helemaal super.
0: Hey, en kijk, Sharon, ik kan winnen of verliezen. Maar uiteindelijk is dus het hele moraal van dit spel dat dit dus ook een leuk spel is om te spelen als je ergens lang moet wachten. Hè? Daar gaat het uiteindelijk om.
3: Zeker. Zeker. Ik ga het een keer doen. Hartstikke leuk.
0: Heel leuk. Ik denk dat je er goed in bent.
3: Oké. Dank je. Goeie uitzending.
0: Dankjewel, lieve Sharon. En ja, fijn weekend, hè?
3: Hey, bedankt. Jij ook. Hoi.
0: Dit is Somjeu Feels Part 2 bij Q.

klein beetje Avicii. A Sky Full of Stars bij Q Music. Kevin van S die vraagt in de Q Music app: Kane, ik zit in de auto terug van een boeking. Heb je niet een lekkere rammer? Nou, Kevin, ik hoop dat dit dan wel heeft voldaan. Q. Maximum Summer. Daarvoor hoorde je trouwens nog Taylor Swift en Open Light. En ik krijg nog een berichtje binnen van Ramon. Die had ik nog aan de telefoon tijdens Topo-test. Waarin je dus steeds een land moest noemen dat grenst aan het laatst genoemde land. En zodra iemand er fout in gaat, dan gaat het prijspakket naar de ander. Ramon vraagt nog via de Kimmuskev: wat zijn eigenlijk de regels van dat spel als je uitkomt bij San Marino? Legitieme vraag. Dan heb je gewoon immediate gewonnen. Lijkt me toch, want er grenst geen ander land meer aan San Marino. Dus als je na Italië San Marino zegt, heb je gelijk gewonnen. Nou, gooi ik zo in je schoot, Ramon. Dit is Tampa City, Self-Aware. No,

nog even blijven bij Q-Music. Nou, daarover gesproken, het is alweer 1:01. En zometeen hoor je Katy Perry, Thomas Gray en Cameron Whitcomb. Genoeg reden om nog even te blijven dus.

0: Goeienacht.
1: In de Amerikaanse staat Indiana hebben overstromingen aan zeker 6 mensen het leven gekost. Een van hen is een jongetje van 4. In sommige gebieden is in 2 dagen bijna 30 centimeter regen gevallen. De 4 hebben een peil bereikt dat in 100 jaar niet meer is voorgekomen. De gouverneur van Indiana zegt dat president Trump met hulp over de brug komt. De natuurbrand in de Belgische Hoge Venen blijft zich uitbreiden. Er is inmiddels een stuk natuur verwoest van omgerekend 5 bij 5 kilometer. Doordat de wind steeds van richting verandert, is het blussen een lastig karwei. 2 helikopters uit ons land hielpen mee, net als Duitse en Luxemburgse brandweerlui. Onze stranden worden steeds schoner, want bij de jaarlijkse opruimactie hebben vrijwilligers opnieuw minder verpakkingen, flesjes en ander afval geraapt. Wel lagen er meer sigarettenpeuken. Er zijn ook gekke dingen gevonden op het strand, zoals een oude videoband en de verpakking van een chocoladereep uit 1991. Een mooie financiële opsteker voor Ajax, nu de overstap van Mika Gods naar Paris Saint-Germain definitief is. Amsterdammers krijgen een transferbedrag dat kan oplopen tot 55 miljoen. Een paar jaar geleden nam Ajax Gods nog over voor 1 miljoen van Genk.